0: nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in 1 programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, gauw is dat radio. Roots en raakvlakken.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger. Met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwestad Radio.
1: Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say,
2: "Ladies and gentlemen, the king is dead. Elvis Presley just died in a hospital in Memphis, Tennessee. 42 years on this planet, but he'll be here forever."

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zijn regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

liberarti. Domattina. E vorrei vederti volare su in

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon. Bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. Vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage met als doel de trein te laten ontsporen. Zo ver wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10, bij Gouwestad Radio. Roots en Raakvlakken.

Annette Schut met het NOS-journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zo ver wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen luisteraars, dit is Kerkplein 15, het zondagmorgenprogramma van de BR6. De lokale omroep voor Bodegraven, Nieuwerbrug, Waarder, Driebruggen, Reeuwijkdorp, Reeuwijkbrug. Met ook een hartelijk welkom voor de luisteraars bij Gouwestad, Kerk in de Buurt. Tot 11 uur kunt u luisteren naar religieuze muziek. Om 11 uur wordt de kerkdienst vanuit de Willy Brodderskerk hier in Bodegraven uitgezonden. De dienst daar wordt geleid door kapelaan Van Kuik. Aansluitend kunt u normaal weer luisteren naar christelijke muzieknummers. Maar dat zal nu niet zo zijn, want die dienst is waarschijnlijk rond 12 uur afgelopen. En dan is ook deze uitzending afgelopen. Dus normaal doen we om 11:45 de kerkelijke agenda. Dat zal nu ongeveer om 10:45 zijn. Dus voordat de dienst begint. Na de openingstune van Dirk-Jan Wannaar kunt u luisteren naar Psalm 93, vers 1, 3 en 4. De Heer regeert de hoogste majesteit.

En dan moet ik ook nog melden, heeft u een vraag of opmerking over deze uitzending, mail dan naar kerkplein15@outlook.com. En Kerkplein 15 wordt deze zondag uitgezonden door Janap. En zoals beloofd gaan we nu starten met Psalm 93.

En dat was Psalmzang vanuit de Bovenkerk in Kampen van Psalm 68, vers 1 en 10. De Heer zal opstaan tot de strijd. En vers 10, geloof zij God met diep ontzag. We gaan nu verder met Psalmzang vanuit de Grote Kerk in Dordrecht. En dat wordt dan het lied Ere zij aan God de Vader. En daar achteraan krijgt u een lied van Danielle van Laar, die zingt voor ons Dank u voor deze nieuwe morgen. Maar eerst dus, eren zij aan God de Vader.

En dat was, zoals u wel gemerkt hebt, een muzikaal stukje van Dank U voor deze nieuwe morgen. En die werd gespeeld door Danielle van Laar. En die speelt, als ik het goed heb, dwarsfluit. En er speelde ook een orgel bij. We gaan nu luisteren naar het christelijk gemengd koor Cantate Deo. Onder leiding van Peter Eilander en Klaas-Jan Mulder op het orgel. En die zingen voor ons: God zij met ons, dag en nacht. Daarachteraan krijgt u weer vanuit de Grote Kerk in Dordrecht een psalm. En ik, die vorst met zoveel macht bedeeld, psalm 2, vers 4 en 6 en 7. 4, 6 en 7 van psalm 2. Maar eerst dus: God zij met ons, dag en nacht.

En we gaan nu verder met Vrouwenzang vanuit Katwijk. Het lied Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. En daarna krijgt u Mannenzang vanuit Katwijk. En dat wordt het lied In de hemel is de Heer. Maar eerst dus de Vrouwenzang en daarna de Mannenzang.

En zo begonnen we met de vrouwenzang en eindigden we met de mannenzang. Beide vanuit Katwijk. We gaan nu weer luisteren naar Cantate Deo. Dat is een gemengd koor. Die gaat voor ons zingen het lied Neem Heer mijn beide handen. En daarachteraan hoort u weer vanuit Dordrecht Psalm 75. Vers 1, 4 en 6. U alleen, u loven wij. Maar eerst dus, neem Heer mijn beide handen.

En dat was dus niet Psalm 75 zoals ik gezegd had. Maar dat was het lied Jezus, Hij is Koning. En Psalm 75, die ik zojuist zei, die gaan we nu luisteren. Psalm 75 vers 1, 4 en 6. U alleen, U loven wij.

En dat was dus Psalm 75, vers 1, 4 en 6. Zoals u weet, want misschien denkt u, wordt er geen kerkdienst uitgezonden? Ja, die wordt uitgezonden, maar die begint pas om 11 uur. Dat is vanuit de Willy Brodderskerk hier in Bodegraven. Daar is eucharistieviering. En dat wordt verzorgd door kapelaan Kuik, als ik het goed heb. Ik moet even spieken, ja. Maar die begint om 11 uur. Dus tot 11 uur kunt u luisteren naar muziek. Kwart voor 11 ongeveer, zo'n beetje, denk ik, doen we nog kerkelijke agenda. Omdat dat waarschijnlijk na die tijd niet meer gaat lukken. En we gaan nu verder met het luisteren naar het lied Brug over woelig water van Elise Manna. En daarachteraan krijgt u het lied Breng ons in evenwicht. Maar eerst Brug over woelig water.

En dat was het lied bij ons in evenwicht. Breng ons in evenwicht. We gaan nu naar een stukje muziek luisteren. Dat is een vleugelsolo. Die wordt gespeeld door Johan Bredewoud. En dat is een Jeruzalem medley. Dus dat zal, ja, denk ik dan, allemaal liederen zijn waarin Jeruzalem verwerkt is. Dus een vleugelsolo, Johan Bredewoud.

Nou, toch knap als je zo piano kunt spelen. Ik doe het hem niet na. Nee. We gaan verder met muziek. We gaan nu luisteren. U krijgt trouwens straks ook nog een muziekstukje te horen met trompet van Willem Groenendijk. Maar eerst gaan we een lied luisteren van Christian Verwoerd. U bent mijn God. En daarna krijgt u nog een lied te horen. Ik denk dat u dan krijgt te horen. Ik moet even kijken. Hemelse gaven van Selah. Maar we gaan eerst beginnen met Christian Verwoerd, die van ons het lied zingt. U bent mijn God. En dat is na een bewerking van Psalm 63.

En dat was de Sela met hemelse gaven. We gaan nu, zoals ik het net al zei, een trompetsolo horen. Tenminste, die zit erin van Willem Groenendijk. Het zijn twee liederen. Het is één verwerking, maar het is op elkaar ingeschakeld, denk ik. Als het bezuingeschal en nader mijn God bij u.

En dat was dus van een cd van Willem Groenendijk en Friends. Hij zelf speelt trompet. En u hoorde ook een piano of een vleugel. Joost van Belgen was dat, die op de vleugel zat. En de panfluit die u misschien ook hoorde was van Corné van der Giezen. Maar goed, we gaan verder met een lied. Ik heb dat wel meegedraaid, dit lied trouwens. Dat is een lied van King Gaban, oude zangeres van Sela. Inmiddels niet meer onder ons. Maar haar liederen zijn bewaard gebleven. En zij zong ook ooit een bewerking van Psalm 84. Wat hou ik van uw huis? En daar gaan we nu naar luisteren.

En dat was dus King Gaban. Met Wat hou ik van uw huis. We gaan nu van het grote Nederlandse Johannes de Heer koor naar een samenzang met die luisteren. Dat zijn twee liederen, Als geen nood gezeten en Groot is uw trouw, o Heer.

En dat was een medley van het Groot-Nederlands Johannes de Heer-koor. Een samenzang medley van Johannes de Heer-liederen. Als geen nood gezeten en groot is uw trouw, o Heer. Straks gaan we nog een keer samen zang medley van hen luisteren. Maar dat hoort u straks nog. We gaan nu eerst luisteren naar een... dat komt van de cd Hoe lieflijk zijn uw woningen. En daarop zingt Rianne van Roon psalmen. En we gaan nu eerst luisteren naar psalm 121 die zij gaat zingen. En daarachteraan psalm 23. Dus eerst 121 en dan psalm 23 gezongen door Rianne van Roon.

Nou, dat was dus van de CD Rianne van Roon zingt psalmen, maar ze zong alleen psalm 121 en 23 was muzikaal. Dat was Marco de Toom op het orgel en andere instrumenten werden bespeeld door Corrie Wielink en Henrike Wielink. We gaan nu luisteren naar het samenzang van het lied Heilig, Heilig, Heilig, Heere God Almachtig. En daarna krijgt u van mij de kerkelijke agenda, omdat die aan het eind van de uitzending waarschijnlijk niet gaat lukken, omdat dan de kerkdienst nog bezig is. Dus nu het lied Heilig, Heilig, Heilig en daarna de kerkelijke agenda.

En dat was het lied Heilig, Heilig, Heilig. Dan heb ik nu voor u de kerkelijke agenda. Want zoals u begrijpt gaat alles net even anders qua tijd dan normaal. Omdat we straks de dienst uit gaan zenden vanuit de Willy Brodderskerk hier in Bodegraven. Daar is eucharistieviering. Die wordt gehouden door kapelaan Kuik. En daarom doen we nu vast de kerkelijke agenda. Omdat daar straks bijna geen tijd voor is. Ik heb één dingetje gevonden. Er is nog niet zoveel opgestart in de kerken. En ook de koren zijn nog niet erg aan het zingen overal. Omdat het seizoen pas net gaat beginnen natuurlijk. Maar ik heb wel gevonden dat de GZB een Vita Vrouwen-event houdt. Hier in de gemeente Reeuwijk op vrijdagavond 2 oktober. Organiseert Vita, de vrouwbeweging van de GZB in Reeuwijk, een vrouwen-event met als thema Levend Licht. Een inspirerende en gezellige avond met ruimte voor ontmoeting, samen zingen, gebed, bijzondere verhalen en leuke workshops. Tijdens de avond luisteren we naar onder andere Annemarie Horsvogel. Die vertelt over Gods trouw naar aanleiding van haar reis naar Zimbabwe. En Rebecca van der Dool neemt ons mee met haar verhalen en foto's naar Centraal-Azië, waar christenen ondanks tegenstand vasthouden aan hun geloof en het evangelie delen. De inloop is vanaf 7:30 en het programma staat.

En als u dan aanmeldt, zult u ook horen in welk, op welke locatie in Reeuwijk het precies gehouden wordt. Dan de diensten voor de komende week, die hier vanuit de studio uitgezonden worden. Volgende week wordt de dienst uitgezonden vanuit de Dorpskerk hier in Bodegraven. De week daarop, 27 september, wordt de dienst uitgezonden vanuit de Ontmoetingskerk hier in Bodegraven van de Protestantse gemeente Emmens. En de week daarop, en dan is het alweer oktober, als ik het goed heb, 4 oktober dacht ik, dan wordt de dienst uitgezonden vanuit de Bethelkerk van de Griffemeerde gemeente. We gaan nu verder met muziek, totdat straks de kerkdienst gaat beginnen uiteraard. U hoort nu het lied Heer, ik hoor van Rijke Zegen. En dat is een samenzangkoor vanuit Urk.

En we gaan verder met het Holland Koor dat zingt voor ons het lied Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam.

En we gaan bijna overschakelen naar de rechtstreeks uitzending van de kerkdienst vanuit de Willy Brodderskerk. En de dienst wordt geleid door kapelaan Kuik. Het is een eucharistieviering. De dienst begint om 11 uur en met een paar minuten vertraging zal de dienst ook op de BR6 te beluisteren zijn. Ik denk dat hij elk moment gaat beginnen. Er is ook een middenkoor in die dienst. Dat is het koor Allegria onder leiding van Timo Pronk. En kapelaan Kuik is dus de voorganger. We gaan overschakelen zo naar die kerk. Dan kunnen we daar naar luisteren.

Goedemorgen. Hartelijk welkom in deze viering. Ook aan de mensen die via de livestream en via TV Bodegraven met ons verbonden zijn. Tijdens deze viering bidden we voor mevrouw Petronella Overes-Timmermans, mevrouw Elisabeth Baak ten Oever en de heer Jacobus Adrichem die onlangs zijn overleden. En dit weekend gaan vanuit deze liturgie onze gedachten en gebeden uit naar medeparochianen. Als teken van medeleven brengen wij een bloemetje naar mevrouw Wolswijk in het Amadeushuis in Waarder, mevrouw Bets van Drimmelen in de Beurstraat en mevrouw Roest in Rijngaarden. Het zou fijn zijn als iemand dit bloemetje bij onze medeparochianen wil brengen. Adres en telefoonnummer kunt u krijgen na de viering bij de koster. De Nationale Jongerencollecte. Vandaag collecteren we voor de toekomst van onze jongerenprojecten. Landelijk staan alle activiteiten nu in het teken van de Wereldjongerendagen in Seoul, zomer 2027. Voor thuisblijvers organiseren we een speciaal thuisprogramma. De interesse van jongeren in het katholieke geloof groeit. Met uw bijdrage helpt u hen te groeien in geloof en actief deel te nemen aan de kerk. Samen bouwen we aan een levende gemeenschap waarin jongeren zich gehoord voelen. Dank u wel voor uw steun. Ankerzondag. Volgende week is er weer Ankerzondag in de Heilige Jozefkerk in Gouda. Het is een plek om samen met anderen te groeien in geloof, God te ontmoeten en gemeenschap te ervaren. Vanaf 9:30 is er catechese voor alle leeftijdsgroepen om zo te verdiepen in het geloof. Om met elkaar in gesprek te gaan of de Heer in de aanbidding te ontmoeten. Om 11:00 wordt de Eucharistie gevierd. Er is de gehele ochtend opvang voor de allerkleinste. Volgende week zondag is de deurcollecte van Oogstdankdag voor de daklozen. Dan hebben we op 27 september hebben we ontmoetingszondag. Om 11:00 is dan de ontmoetingszondag in deze kerk. De kinderen brengen dan een zelfgevouwen vredestuif mee met hun eigen wens voor vrede. Na de viering lunchen we samen in de doortocht. Komen jullie ook? En nemen jullie iets te eten mee om daarna te delen? Vanaf 10:30 kan dit bij de doortocht worden afgegeven. Tot zover de mededelingen. Ik wens u een fijne viering.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Broeders en zusters, van harte welkom in deze viering waarop we de liturgie vieren van de 24e zondag door het jaar. In deze viering gaan we ook het 40-jarig huwelijksjubileum vieren van Jan en Anneke de Goede. Ik wil jullie, Jan en Anneke, tezamen met jullie kinderen en kleinkinderen en familie en vrienden van harte welkom heten hier in deze kerk. 40 jaar getrouwd zijn. Het is een mooi getuigenis van het delen van lief en leed. Een getuigenis van 40 jaar in liefde verbonden te zijn. Later in deze viering mogen jullie de huwelijksjubileumzegen ontvangen. En samen met het koor Alegria hebben jullie de liederen voor jullie jubileum uitgekozen. Broeders en zusters, vandaag luisteren in het evangelie naar Jezus die ons uitnodigt om steeds opnieuw de weg van vergeving en verzoening te gaan. En dat is niet altijd gemakkelijk. We dragen soms pijn of teleurstelling. En juist daarom mogen we hier samenkomen omdat God ons ziet, ons kent en nabij wil zijn. God zegt, jij bent niet alleen. Laten we deze viering vertrouwen op Gods grenzeloze barmhartigheid. Broeders en zusters, beleiden onze zonden, bekeren wij ons tot God om deze eucharistie goed te kunnen vieren. Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons.

Laat ons bidden. Heer onze God, omdat gij machtig zijt, kunt gij barmhartig zijn. Uw trouw en uw geduld zijn grenzeloos. Geef dat ook wij elkaar van harte vergeven en zo genade vinden in uw ogen. Door ons Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.

De eerste lezing genomen uit het boek Jezus Sirach. Wrok en gramschap zijn iets afschuwelijks. Alleen een zondaar blijft zich eraan vasthouden. Wie wraak neemt, zal de wraak van de Heer voelen. De Heer zal zijn zonden nooit uit het oog verliezen. Vergeef uw naaste zijn onrecht. Dan worden, wanneer gij erom bidt, uw eigen zonden kwijtgescholden. Kan een mens die tegenover een medemens in zijn gramschap volhardt, bij de Heer zijn genezing komen zoeken? Kan hij, die geen barmhartigheid toont aan zijn evenmens, om vergeving bidden voor zijn eigen zonde? Als iemand die zelf maar vlees is, in zijn wrok volhardt, wie zal dan verzoening afsmeken voor zijn zonde? Denk aan het einde en houd op met haten. Denk aan de ondergang en de dood en blijf in de geboden. Denk aan de geboden en koester geen wrok tegen uw naaste. Denk aan het verbond van de Allerhoogste en zie de onwetendheid van uw naaste door de vingers. Woord van de Heer.

Zegen de Heer, mijn ziel, en heel mijn hart zijn heilige naam. Zegen de Heer, mijn ziel, en vergeet al zijn weldaden niet.

Hij vergeeft al uw schuld en geneest al uw ziekten. Hij koopt uw leven vrij van het graf en kroont u met liefde en ontferming.

Hij voert geen rechtszaak zonder eind. Hij houdt niet voor eeuwig vast aan zijn toorn. Hij behandelt ons niet naar onze zonden. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld.

Nee, als de hemel over de aarde, zo hoog welft zijn liefde over hen die hem vrezen. Zo ver als het oosten van het westen is, zo ver heeft hij onze misdaden van ons verwijderd.

Tweede lezing is uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen. Broeders en zusters, niemand van ons leeft voor zichzelf. Niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heer. Als wij sterven, sterven wij voor de Heer. Of wij dus leven of sterven, de Heer behoren wij toe. Daartoe immers is Christus gestorven en weer levend geworden, om Heer te zijn over doden en levenden. Woord van de Heer.

De Heer zij met u. Lezing uit het Heilige Evangelie volgens Matteüs. In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en zei hem: Heer, hoe vaak moet ik mijn broeder die tegen mij zondigt vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus zei hem: Niet tot 7 maal toe, zeg ik u, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom gelijkt het koninkrijk der hemelen op een mens, een koning, die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. Toen hij rekening en verantwoording begon te vragen, bracht men iemand bij hem die 10.000 talenten schuldig was. Omdat hij niets had om terug te betalen, beval de Heer hem te verkopen met vrouw en kinderen en alles wat hij bezat, en zo te betalen. De dienaar wierp zich op zijn knieën voor hem neer en zei: Heb geduld met mij en ik zal u alles terugbetalen. Door medelijden bewogen voor die dienaar, liet de Heer hem gaan en schold hem de lening kwijt. Maar toen die dienaar buiten kwam, trof hij daar een van zijn mededienaren, die hem 100 denariën schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei: Betaal terug wat geschuldigd zijt. Zijn mededienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heb geduld met mij en ik zal u terugbetalen. Maar hij weigerde. Hij ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij het verschuldigde zou hebben terugbetaald. Toen nu zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, waren zij zeer bedroefd en gingen hun heer alles vertellen wat er gebeurd was. Daarop riep zijn heer hem en zei hem: Slechte dienaar, heel die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat ge mij zo gesmeekt hebt. Moest ook gij geen medelijden hebben met uw mededienaar, zoals ik met uw medelijden heb gehad. En in toorn ontstoken leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij al het verschuldigde terugbetaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen, wanneer een ieder van u zijn broeder niet van harte vergeeft. Woord van de Heer.

Broeders en zusters, we maken soms situaties mee waarbij we anderen moeilijk kunnen vergeven. Ik geef 3 misschien herkenbare voorbeelden. Bijvoorbeeld een harde woordenwisseling in de familie. Een broer, een zus of een kind zegt iets dat diep raakt over vroeger, over wie tekort geschoten is, misschien over geld. En juist omdat er een familiegeschiedenis is, kan die pijn nog lang blijven doorwerken. Of verraad in een relatie of in een vriendschap. Iemand blijkt niet eerlijk te zijn geweest, heeft achter ons rug over ons gesproken of ons vertrouwen geschonden. Vergeving voelt dan alsof we zouden zeggen dat het niet zo erg was. En als derde voorbeeld, in deze moderne tijd, kwetsende woorden online. Of bijvoorbeeld in een WhatsApp-groep. Een bericht, een reactie, een foto kan aanvoelen als een openbare vernedering. En omdat het blijft doorcirculeren online en anderen het kunnen zien, is het moeilijk om het los te laten en te vergeven. Waarom valt vergeven ons zo zwaar? Pijn wil zichzelf beschermen. We zijn bang om opnieuw gekwetst te worden en we willen niet nog meer pijn lijden. En daaronder kan ook nog het gevoel heersen dat de ander ons nooit pijn had mogen doen. Soms voelt vergeving als een goedkeuring dat we onze ogen sluiten. We doen alsof er dan niets gebeurd is. Maar Jezus vraagt niet dat wij onrecht goed praten of dat we geen grenzen stellen. Vergeven betekent wel, ik laat die wond niet langer mijn hart besturen. En ik laat de wraak los en leg het eigenlijk in Gods handen. De koning uit de gelijkenis van Jezus vergaf zijn dienaar een grote schuld. 10.000 talent. Dat is de vraag, hoe groot is zo'n schuld dan? 1 talent is een grote munteenheid, een grote geldeenheid. Als je het uitzoekt, dan komt 10.000 talent overeen met het volgende. Deze dienaar zou ongeveer 200.000 jaar moeten werken om zijn schuld aan zijn meester af te betalen. Onmogelijk dus om deze schuld af te lossen. En de koning die kwijt zijn schuld, die geldt dat kwijt. En de koning gaf nu zijn dienaar voor de rest van zijn leven zijn vrijheid terug. De dienaar was nu een vrij mens geworden. En dat is precies wat vergeving doet. Wat vergeving schenken teweeg brengt. Je naaste vrijmaken en toekomst schenken. En wanneer iemand spijt heeft van wat hij of zij heeft aangedaan en je bent niet bereid dat te vergeven, dan klinkt dat als wrok of wraak. En de vraag is of je zelf dat goed doet. Vergeven doet mensen goed. Zowel degene die natuurlijk de vergeving ontvangt, maar ook degene die de vergeving schenkt. Wanneer je iemand kunt vergeven, raak je zelf de last kwijt van het jou aangedane leed. 7 maal 7, of zoals Jezus zegt, 70 maal 7 maal vergeven. Het gaat niet over rekensommetjes. Maar het gaat om een richting, om een perspectief, om een horizon. Steeds opnieuw kiezen voor de weg die het hart vrijmaakt. Ja, en soms is dat een lange weg. Want vergeven is soms moeilijk. Maar dan mogen we God altijd nog vragen. Ja, Heer, ik kan het nog niet helemaal vergeven, maar help mij vandaag een stap te zetten. Wanneer wij zelf ervaren dat God ons barmhartig is, dan kan ons dat helpen barmhartig te zijn voor anderen. Want ja, naar God zijn we als het ware ook 10.000 talent schuldig voor alle beledigingen en zonden die we hem hebben aangedaan. En op eigen kracht kunnen we dat ook niet afbetalen. Maar God is barmhartig wanneer we onze zonden beleiden zoals we nu hebben gedaan aan het begin van de mis, of in het sacrament van boete en verzoening. Zal God ons vergeven?
in het huwelijksacrament. En het sacrament van het huwelijk beloven twee mensen elkaar liefde en trouw in goede en in moeilijke dagen. En zo hebben jullie, Jan en Anneke, dat 40 jaar geleden in de huwelijksviering elkaar beloofd. Liefde en trouw in goede en moeilijke dagen. En mensen die in de toekomst nog gaan trouwen, zullen dat ook beloven. Geen enkel huwelijk wordt bespaard van momenten, ja, dat je nog gekwetst kunt raken van de ander. En daarom is Jezus' woord over vergeving zo kostbaar. 70 × 7 betekent: laat de liefde niet ophouden na elke teleurstelling, maar laat de liefde doorgaan. Verdiepen, zou ik kunnen zeggen. Vergeving maakt niet ongedaan wat pijn deed, maar vergeving kan wel de deur openen, ook binnen het huwelijk, om telkens opnieuw de deur te openen naar een nieuw gesprek. Het biedt elke keer nieuwe kansen voor elkaar en een hernieuwde nabijheid van elkaar. En in de kracht van Christus mogen zo echtgenoten elkaar steeds weer ontvangen. En als mensen die leven van Gods geduld en barmhartigheid. Het geduld en de mildheid die we elkaar voor elkaar kunnen opbrengen, maken ook het geduld en de mildheid van God zichtbaar. Amen.

0: Broeders en zusters, laten we nu gaan staan om samen ons geloof, ons vertrouwen in God te belijden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader,
1: schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruist, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de leven en de dood. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van de eeuwig leven. Amen.
0: Broeders en zusters, we staan nu ook stil bij het overlijden van drie van onze dierbare parochianen. We bidden zo in onze gebeden voor mevrouw Pretonella Alvarez-Timmermans, voor mevrouw Elisabeth Baak ten Oever en voor de heer Jacobus Adrichem. Laten we nu voor hen een kaars aansteken.

0: Heer, geef hen de eeuwige rust. Het eeuwige licht verlicht hen, dat zij mogen rusten in vrede.
1: Amen.
0: Broeders en zusters, geduldig luistert God naar onze vragen, onze zorgen en verlangens. Spreken we nu onze intenties in vertrouwen voor zijn aangezicht uit. En zo bidden wij zingend.

dat de leiders van Gods kerk barmhartigheid uitdragen en daarin zelf een voorbeeld zijn van steeds werken naar vergeving van elkaar, van liefde en geduld. Zo bidden wij.

dat overheden, mensen verkeerde keuzes en misstappen in het verleden niet blijvend aanrekenen. Dat zij mensen de mogelijkheid bieden met een schone lei verder te gaan. Zo bidden wij.

dat wij als geloofsgemeenschap mensen bij elkaar brengen en vanuit naaste liefde bemiddelen in sluimerende conflicten. Dat wij een veilige plek bieden om met elkaar in gesprek te gaan en Gods liefde gestalte te geven. Zo bidden wij.

Voor Libby Thoma, die vandaag gedoopt wordt in de Jozefkerk, dat zij zal opgroeien in het geloof. Zo bidden wij.

voor onze zieken, dat zij gesterkt worden door hun geloof en onze steun, en dat zij liefdevol verzorgd worden. Zo bidden wij.

Wij bidden voor Marinus van Drimmelen, Ilonka Maria van Vliet, Cornelia Theodora Maria van der Jacht van der Star, Petrus Johannes Maria van Velzen, Abraham Wilhelmus Wieman, Johanna van Zanten Zegwaard, Albertus Antonius Epping, die onlangs zijn overleden, dat zij thuis mogen zijn bij u, God, in het licht van Christus' verrijzenis. En voor hen die achterblijven, dat zij de kracht van Gods nabijheid mogen ervaren om het verlies te dragen. Zo bidden wij.

voor wat leeft in onze geloofsgemeenschap, opgeschreven in het gebedenboek. Wij danken u voor deze dag. Wij danken u voor het koor Allegria, met dirigent en muzikanten. Dat zij mogen groeien in hun samenzang en onderlinge band. Wilt u zijn met de koorleden die door omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn? Wij denken ook aan Lindy Baars. Voor de liefde. Voor de mensen die we moeten missen en de families die zonder hen verder moeten. Uit dankbaarheid voor een zwangerschap, dat alles goed mag gaan. Voor iedereen die ons gebed goed kan gebruiken. Voor iedereen die ik zo mis. Voor Carmen. Voor een wonder. Bidden we een moment in stilte voor deze vragen en verlangens en voor wat meer persoonlijk leeft in ons hart, onze vreugde, ons verdriet.

0: God van levenden en doden. Ieder mens kan rekenen op uw barmhartigheid. We vragen u, laat in ons hart de liefde opluien waarvoor elke vorm van onvrede wijkt, en versterken ons het vermogen elkaar zwakheden te verdragen door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: We gaan de altaartafel gereed maken met de gave van brood en wijn, en u kunt zich hierbij aansluiten door middel van de collecte. En u hoorde aan het begin, die is voor de nationale jongerencollecte. Bisdommen, maar ook landelijk, de bisschoppen gezamenlijk organiseren tal van activiteiten. En u hoorde, een van de grote activiteiten die nu voor de deur staat, zijn de Wereldjongerendagen volgend jaar in Zuid-Korea in Seoul. En natuurlijk kunnen niet alle jongeren daaraan deelnemen. Het zal een vrij kostbare prijs zijn. Maar de bisschoppen proberen de reisprijs te verlagen door middel onder andere van deze collecte. Menig jongeren die meegegaan is naar de Wereldjongerendagen. Dat is geen garantie, maar er zijn wel veel vrijwilligers uitgekomen. Ook diakens en priesters, waaronder ik ook zelf. In 1997 nam ik deel aan de Wereldjongerendagen in Parijs. En zo sta ik hier dan. Bijvoorbeeld dank voor uw gaven.

27 gaat het.

In deze viering bidden wij ook voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij bidden ook voor hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen komen. En we bidden voor wie ons gebed speciaal is gevraagd. Uit dankbaarheid voor het 40-jarig huwelijk van Jan en Anneke de Goede. Voor ouders van Bunningen, Schuttelaar en Jan van Bunningen. Cox van Diemen van Veldhuizen en Jasper van Diemen. Familie Achterhof van de Steen, ouders Rietveld Oonk en tante Sientje, Jan, Dini en Theo. Ouders Vermeulen de Wit, Piet en Annie Maurits van Veldhuizen, Ad Vianen, Robert Onderwater, ouders Cor en Ada Velenter Visser, Lindy van Klink Baars, Alicia Harman, Gerardus Gijsbertus Pijnakker en voor ouders Verlaan van den Berg. Heer, wij bieden u deze intenties aan. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw alfa aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, in deze gave van brood en wijn schenkt Gij ons de rijke overvloed van uw barmhartigheid. Laat ons die aanzitten aan uw tafel ook delen met elkaar en ontvankelijk zijn voor de liefde die Gij ons toedraagt in Jezus Christus, onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Vrede twisten worden bijgelegd, haat door vergeving wordt overwonnen en wraak wijkt voor vergiffenis. Daarom prijzen en danken wij u zonder ophouden. Sluiten wij ons aan bij de lofzang van de engelen in de hemel, die u verhevenen toejuichen zonder einde.

U, Heer, van alle machten en krachten prijzen wij door Jezus Christus, uw Zoon, die in uw naam gekomen is. Hij is uw woord dat ons mensen redt, de hand die gij zondaars reikt, de weg waarlangs uw vrede ons wordt aangeboden. God, Vader van ons allen, toen we ons van u hadden afgewend, hebt gij ons toen terugkeren door uw Zoon. Hem hebt gij overgeleverd tot in de dood, opdat wij ons tot u bekeren en elkander beminnen. Daarom vieren wij de verzoening die Christus ons heeft gebracht en vragen wij u, heilig deze gaven met de dauw van uw heilige geest, nu wij de opdracht van uw Zoon vervullen. Want voor hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden, nam hij tijdens de maaltijd het brood in zijn handen, dankte en zegende u, brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Eveneens nam hij op die avond de beker in zijn handen, prees uw liefde vol ontferming, reikte de beker over aan zijn leerlingen en sprak: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat hij komt. Heer onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn liefde nagelaten. Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis en bieden wij aan wat gij ons hebt gegeven, het offer van volkomen verzoening. Heilige Vader, wij smeken u, neem ook ons aan tezamen met uw Zoon en schenk ons zijn geest in deze maaltijd. Dan zal deze geest verwijderen wat scheiding brengt. Laat hij ons bewaren in de gemeenschap met Leo onze paus en Johannes onze bisschop, met alle bisschoppen en met geheel uw volk. Maak uw kerk, zo bidden wij, tot teken van eenheid onder de mensen en tot instrument van uw vrede. Ik heb ons hier bijeengebracht aan de tafel van uw Zoon, samen met de Heilige Maagd en Moeder van God, Maria, samen met de heilige Willibrordus en de heilige Johannes de Doper en met alle heiligen. Breng zo de mensen bijeen van alle rangen en standen, van alle rassen en talen, om in eenheid de maaltijd te vieren tot een eeuwige verzoening in een nieuwe wereld die vervuld is van uw vrede door Christus onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, en de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. En daarom roepen wij de Vader aan met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl we uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede van de Heer zij altijd met u. Wensen elkaar de vrede van Christus. Amen.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, het Lam Gods dat wegneemt de zonden ter wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen. Maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Een hele goede middag en welkom bij Zondagskind hier op Gouwestad Radio voor vandaag zondag 13 september 2026. Mijn naam is Remco Blonje en deze editie van Zondagskind staat volledig in het teken van de helaas onlangs overleden zangeres Dolly Parton. Dolly Parton werd geboren op 19 januari 1946 in een klein bergdorpje in Tennessee in de Verenigde Staten. En haar ouders waren straatarme boeren met in totaal 11 kinderen. Dolly Parton was de 7e van de 11. En die 11 zat ook één tweeling tussen trouwens. Ja, de ouders waren zelfs zo arm dat ze toen Dolly Parton geboren werd, de dokter moesten betalen met maïsmeel voor het helpen bij de geboorte van Dolly Parton. En ze had daar in die bergen van Tennessee in de Verenigde Staten een vredige jeugd vol goede herinneringen. Maar ook tegelijkertijd een vrij zware jeugd dankzij dus die armoede waarin ze opgroeide. En dat kwam vaak terug in haar muziek, vooral in haar eerdere muziek. Zowel die goede als die slechte kanten. Het nummer dat je zojuist hoorde, Coat of Many Colors. Dat ging eigenlijk door allebei. Hè? Een zelfgemaakte jas van allemaal samenraapsels. Wat enerzijds heel mooi is, want het laat de liefde zien van de moeder die de jas voor haar maakte. En tegelijkertijd werd ze erom gepest, omdat het duidelijk een zelfgemaakte jas was. Omdat ze zo arm waren. We gaan luisteren naar nog twee nummers die eigenlijk beide kanten van de jeugd van Dolly Parton laten zien. Straks hoor je In the Good Old Days, When Times Were Bad. Maar we beginnen met My Tennessee Mountain Home.

In the good old days when times were bad van Dolly Parton. Van het album My Tennessee Mountain Home uit 1973. Waarin ze dus zingt over die goede oude tijd waar ze voor geen geld naar terug zou willen keren. Omdat het toch wel heel zwaar was om zo arm op te groeien daar in de bergen van Tennessee. In die jeugd kreeg ze ook een enorme liefde voor muziek van haar moeder meegegeven. Die heel veel liedjes voor Dolly Parton en haar broers en zussen zong. Die had ze allemaal meegekregen vanuit eigenlijk de voorouders die uit het Verenigd Koninkrijk kwamen. Dus heel veel Ierse, Welsh, Schotse, Engelse volkliederen, volkmuziek is meegenomen in die traditie naar de bergen van dat gedeelte van de Verenigde Staten. De Appalachian Mountains. En daar is ze dus mee opgegroeid. En Dolly's opa was predikant. En Dolly begon met zingen uiteraard dus ook in de kerk. Dolly Parton is ook heel haar leven zeer gelovig gebleven. Altijd zeer christelijk. Mooie aansluiting bij het programma dat hiervoor zat. Kerkplein 15. En dat is ook altijd een deel van haar muziek gebleven. Toen ze 10 jaar oud werd, toen trad ze op bij de lokale radio. En toen werd ze eigenlijk ontdekt. En op haar 13e nam ze haar eerste liedje op, genaamd Puppy Love. En daar zijn nog opnames voor. Dus wat je nu gaat horen is de eerste opname ooit die nog in ieder geval bewaard is gebleven. En die ik ook heb kunnen vinden van Dolly Parton uit 1959. Dus is uitgebracht in 1959. Toen ze 13 jaar oud was. Dit is Puppy Love.

En 13-jarige Dolly Parton met het liedje Puppy Love. En ja, hierna ging ze dus een hoop muziek maken. Ze ging ook muziek schrijven. Ze schreef heel veel muziek zelf, ook voor anderen. Onder andere twee hits schreef ze rond deze tijd. Dan hebben we het over begin jaren 60 voor Bill Phillips. Dat is een bekende countryzanger in de Verenigde Staten. Maar haar echte succes, dat bleef nog even uit. Tot ze op een gegeven moment bij de Porter Wagoner Show kwam. En Porter Wagoner was een zeer bekende Amerikaanse televisiepresentator en muzikant. En die had dus zijn eigen televisieprogramma. Daar kwam Dolly Parton bij. En ze ging ook bij zijn muzieklabel. En ze brachten samen succesvolle muziek uit. En dit was echt toen Dolly Parton bij het grote publiek in Amerika bekend werd. Rond deze tijd ging ze ook trouwen. In 1966 trouwde ze met Carl Dean. Met hem bleef ze ook tot zijn dood in 2025 getrouwd. En dat was altijd iemand die zich graag op de achtergrond begaf. Hij had eigenlijk altijd nog steeds zijn eigen asfalteerzaak. Was een echt ondernemer. Terwijl dus zijn vrouw een van de meest succesvolle muzikanten ter wereld was. Maar zij ging dus ook door met die muziek. En we gaan luisteren naar een nummer dat ze opnam met dus Porter Wagoner, in wiens televisieprogramma ze zat en bij wiens label ze zat. The Last Thing on My Mind.

Porter Wagoner en Dolly Parton, The Last Thing on My Mind. Ja, dit was dus de man die eigenlijk Dolly Parton op de kaart zette. En samen werd hun muziek ook erg succesvol. Maar die solo muziek van Dolly Parton, ja, het succes daarvan bleef nog steeds even uit. Terwijl ze aan die televisieshow werkte. Tot op een gegeven moment in 1970, toen ze 24 jaar oud werd, haar grote solo doorbraak kwam. En dat kwam met een nummer dat we hier in Nederland nog steeds kennen als haar grootste hit. Het nummer waarom ze bekend staat. Het nummer dat voor altijd, ja, eigenlijk haar nummer zal blijven. Ik heb het natuurlijk over het prachtige, ook eigenlijk wel een beetje hartverscheurende Jolene, waar we nu naar gaan luisteren.

Ja, het fenomenale Jolene, het nummer waarvoor Dolly Parton voor altijd bekend zal blijven. Ja, ik heb het even opgezocht. Blijkbaar in de Verenigde Staten alleen al zijn er 38.000 mensen die Jolene heten. Nu zullen ze natuurlijk niet allemaal naar dit nummer vernoemd zijn, maar ik vraag me wel eens af, zeker als je de rest van de wereld erbij neemt, hoeveel mensen achter dit ene geweldige nummer vernoemd zijn. Want ja, dat doet zulke goede muziek met je. Dat blijft bij je. En je zou dus denken van nou, dit moet zo'n gigantische hit geweest zijn. Dit stond meteen wereldwijd op nummer 1 en was de grote doorbraak. En daarna was ze niet weer weg te slaan uit de zeitgeist. Maar dat viel ook wel weer mee. Het was niet gelijk de monsterhit die het later bleek te zijn. Maar het zette er wel zeker op de kaart. En daarom, nadat Jolene succesvol werd, zag Dolly Parton eindelijk haar kans voor die solo carrière die ze zo graag wilde. En daarom besloot ze ook weg te gaan bij de Porter Wagoner Show, om zich dus te kunnen richten op die solo carrière. Maar ze bleef vrienden met Porter Wagoner. Ze bleef ook samen met hem werken. En ook misschien wel heel toepasselijk dus, dat in 1974 haar tweede grote hit gaat over dat zij de Porter Wagoner Show verliet. En dit nummer werd later ook beroemd in de uitvoering van Whitney Houston voor de film The Bodyguard in de jaren 90. Ja, heel veel mensen denken dus dat het over een romantische liefde gaat, maar dat klopt niet. Het gaat over haar goede vriend en degene met wie ze altijd samen had gewerkt, die haar op de kaart gehad heeft, zonder wie zij nooit deze carrière had kunnen hebben die ze uiteindelijk had. Porter Wagoner. En het nummer, je raadt het al, is I Will Always Love You.

I Will Always Love You, dus over Porter Wagoner, met wie ze heel veel heeft samengewerkt aan het begin van haar carrière. En ja, het begin van die carrière van Dolly Parton stond dus vooral in het teken van country muziek. Dat is echt haar oorsprong en dat is ook wat ze later nog heel veel heeft gemaakt. Maar tijdens die tweede helft van de jaren 70 begon ze steeds meer richting de popmuziek toe te bewegen. En in het begin sloeg dat niet echt aan. Het was nog een beetje oefenen, een beetje inkomen, zowel voor haar als voor het publiek. Tot op een gegeven moment in 1977 die eerste pophit kwam. Ze kreeg er zelfs een Grammy voor. Het komt van het album Here You Come Again met dezelfde titel. Is het de titeltrack? Dolly Parton uit 1977.

Richting het einde van de jaren 70 werd Dolly Parton steeds bekender. Niet alleen dankzij haar muziek, maar natuurlijk ook dankzij dat kenmerkende uiterlijk. De blonde haren, de flinke voorgevel waar ze zo bekend om werd. En de uitgesproken mening die ze nooit onder stoelen of banken schoof. Ze kwam steeds vaker op televisie en ze werd een bekende naam. En ze ging ook acteren, bijvoorbeeld in de film 9 to 5, waarvoor ze ook de titeltrack maakte, waar ook voor deze track ze een Grammy won.

Ja, ze was lekker op dreef zo begin jaren 80, die Dolly Parton. Ze bleef veel popmuziek maken, hitscoren en acteren. Ze acteerde onder andere in Steel Magnolias, Rhinestone en in de film The Best Little Whorehouse in Texas. Waar ze ook weer het nummer I Will Always Love You opnieuw voor opnam. Wat ook vrij uniek was, zeker voor deze tijd en zeker voor de countrymuziek, was dat ze zich in deze tijd uitsprak voor de homogemeenschap. Die had het natuurlijk heel lastig zo in de jaren 80, dankzij de AIDS-crisis. Maar zij, Dolly Parton, toch iemand vanuit een achtergrond waarvan je zou denken dat ze vrij conservatief zijn, sprak zich altijd uit voor deze gemeenschap. En die het dus enorm lastig had in die tijd. En dat heeft ze ook gedurende de rest van haar carrière blijven doen. In deze tijd, in begin jaren 80, maakte ze ook een duet met Kenny Rogers. Dat werd ook een gigantische hit, dus die kan niet missen in deze editie van Zondagskind. Dolly Parton en Kenny Rogers, je kent hem al, Islands in the Stream.

Het einde van de jaren 80 was voor Dolly Parton een veelbewogen periode. Er gebeurde een hele hoop, zowel op muzikaal vlak. En zo ging ze weg bij het label RCA Records, waar ze een tijd bij zat. En ging ze bij Columbia Records. Maar ook buiten de muziek om. Ze opende een pretpark in 1986, genaamd Dollywood. En ze richtte een goed doel op, de Dollywood Foundation. Met als oorspronkelijke doel om het onderwijs in Tennessee te verbeteren, met ook zeer mooie resultaten daarin. In 1987 nam ze een heel bijzonder album op. Dat was namelijk met twee goede vriendinnen van haar, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. En het album heette Trio. En dat was dus echt gezamenlijk met die twee een country album, wat hartstikke mooi is. Daarnaast probeerde ze ook weer wat pop te maken. Dat werd wat minder succesvol. In 1989 scoorde ze toen weer een country hit met het album White Limousine. En daarna besloot ze van, joh, ik hou het weer eventjes bij country en bluegrass. We gaan dus naar twee nummers luisteren. Straks van het album White Limousine, Why'd You Come In Here Looking Like That. Maar eerst samen met Linda Ronstadt en Emmylou Harris van het album Trio uit 1987. To Know Him Is To Love Him.

Ja, dit was eind jaren 80. Why'd You Come In Here Looking Like That van natuurlijk Dolly Parton. Ja, in de jaren 90 kreeg ze wel wat minder commercieel succes. Is natuurlijk ook logisch. Ze werd wat ouder, de muzikale trends veranderden en de aandacht ging naar andere nieuwe muziek en artiesten. Ze bleef wel gewoon muziek maken en won hier ook een hoop prijzen voor. Ook werd ze peetmoeder van de dochter van haar goede vriend Billy Ray Cyrus, bekend van Achy Breaky Heart. Dat meisje die heette uiteraard Miley Cyrus en die werd later ook erg succesvol. In 1995 richtte ze de Dolly Parton's Imagination Library op. Dat was een deel van haar goede doel, de Dollywood Foundation. En het doel hiervan was om kinderen te laten lezen. Dat deed ze als eerbetoon aan haar vader, die nooit had leren lezen en schrijven. Dat is nu misschien ondenkbaar, maar zeker toen in het zeer landelijke gebergte van Tennessee was dat wijder verspreid. Dat mensen niet konden lezen en schrijven. En met dit goede doel, die Imagination Library, stuurt ze kinderen elke maand een boek. En in totaal heeft ze hier totaal al meer dan 100 miljoen gratis boeken mee verzonden. Dus een ontzettend succesvol goed doel. Ze bleef ook muziek maken, ook weer met Emmylou Harris en Linda Ronstadt. In 1999 kwam het vervolg op trio uit, genaamd, je raadt het al, Trio 2. Ook werd ze genomineerd voor een Oscar voor een nummer dat ze maakte voor de film Trans America. Alleen die film die gaat over een transgender vrouw en daarvoor kreeg ze een hoop haat over zich heen. Vanuit de conservatieve gemeenschap in de Verenigde Staten. Maar ze beet, zoals we Dolly Parton kennen, flink van zich af tegen deze vooroordelen. En ze liet zich niet de mond snoeren. En je merkte een beetje richting het einde van de jaren nul dat haar muziek steeds populairder werd bij een nieuwe generatie. En haar optredens trokken weer steeds meer publiek en ze begon ook weer nieuwe muziek op te nemen met artiesten die op dat moment populair waren. En één daarvan is natuurlijk haar eigen peetdochter Miley Cyrus. En van die samenwerking gaan we luisteren naar een nummer dat ze samen opnemen. Miley Cyrus en Rainbow Land. Met dus Dolly Parton van het album Younger Now uit 2017 van Miley Cyrus. En ja, je moet dus nadenken dat dit niet alleen maar twee artiesten zijn die samenwerken. Nee, we hebben het hier over een peetmoeder en een peetdochter. En dat maakt dit nog specialer. Mama.

0: voice sounds scrambled when I'm singing it with you, but if I can do a little better, at least I may not get it all the way through because I'm not sure of the structure without you, but I think this could work good, don't you? If not, like I said, I'll write that love song for you. You probably wrote it about some boy you loved, didn't you? Well...
1: Dus samen met haar peetdochter Miley Cyrus was dit Dolly Parton en Rainbowland. Je merkte dat de laatste jaren was ze nog heel erg actief. En de muziek was ook heel erg populair. Ze was echt een geliefd icoon die heel de wereld en vooral ook heel Amerika bij elkaar bracht. Van links tot rechts. Iedereen vond Dolly eigenlijk fantastisch. Ze bleef ook steeds zichzelf nog ontdekken. In 2023 bracht ze haar eerste rockalbum uit. Ze was dus nog druk bezig. Vorig jaar, in 2025, had ze een gigantische klap. Haar man, Carl Dean, met wie ze dus al sinds 1966 getrouwd was, bijna 60 jaar. En die al die tijd op de achtergrond rustig verbleef met zijn asfalteerbedrijf, overleed. Maar ook na zijn dood bleef Dolly Parton optreden en muziek maken. Echter kreeg ze zelf ook gezondheidsproblemen die ze deels negeerde, omdat ze voor haar man aan het zorgen was. En daardoor ging het vrij hard. En op 25 augustus 2026 overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Enorm treurig, maar gelukkig hebben we haar muziek nog. Dit is het einde van Zondagskind voor vandaag, 13 september. Blijf vooral luisteren, want straks na de klok van 1 uur zit Tom Bos hier. En ik weet dat hij ook een beetje Dolly Parton gaat draaien. En we sluiten af met een van haar laatste nummers voor haar overleden man, Carl Dean. If You Hadn't Been There.
2: If you hadn't been there,

0: wouldn't be here if you hadn't been there.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon, bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui. Dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Oude Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Oude Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe. Nostalgische gouden ouwe. Presentatie en samenstelling Tom Bos.

opvolger van The Legend of Xanadu. En waarschijnlijk was het te donker bij Last Night in Soho. Want deze haalde de top 10 helemaal niet. En dat was toch wel gebruikelijk, de top 10 te halen met Dave D. Dozy Bicky McIntitch. In die tijd, 1968, eind 1970 ongeveer, verdwenen ze van het toneel. Bicky is John Diamond en hij overleed op 5 juli jongsleden. 2,5 maand geleden dus. De enige die dus van Dave D. Dozy Bicky McIntitch nog in leven is, is Mac Wilson. En dat is de drummer. En als die alleen ja op het toneel zou staan, dan kom je ook niet zo ver. It's summertime.

Goedemiddag allemaal. Ja, de Golden Oldies Revival met uiteraard de Tune Foo Tapper van The Shadows. En voor de laatste keer voor het jaar 2026 even het stukje Summertime ervoor geplakt. Want ik ben er pas weer over 2 weken en dan is het alweer herfst. Poeh, dat gaat even snel. De Golden Oldies Revival vandaag samengesteld en gepresenteerd door Tom Bos. Techniek, Arjan Doelman tegenover mij. En hij schuift er van alles en nog wat. Ja, dat weet ik ook niet. Ja, de jingles. Ja, dat ze schuift Arjan er zometeen vanzelf tussen. En naar welke zee ze... Nou, ik heb gewoon eens een keer een andere genomen, hoor. Dus, ja. Nee, ik verklap er helemaal niks over. Vandaag zitten we dus in de muziek van... wat is het vandaag? 13 september. 13 september 1968 en 13 september 1978. En de nummer 1 hit, als we niet te veel klets. Want we hebben heel veel muziek uit 13 september 1988. Dus vandaar, lekker blijven luisteren tot de klok van 2 uur. Welk hebben we nou eigenlijk? We vliegen van 68, want daar kwam Dave D vandaan in 1978. Oeh, ja, wij kennen deze man, omdat hij is geboren Johannesburg, volgens mij. Ja. De band is opgericht in 1977 in Los Angeles en... hebben dus het nummer oorspronkelijk geschreven door John Simon en Robbie Robertson. Beide leden van de groep The Band. En ze brachten het in 1970 alles zelf uit. Maar, ach, deze Manfred Mann, Earth Band, die hebben het er ook op gezet. En dan heerlijk met 19 seconden intro. Ja, en ik weet niet. Iemand anders zal er niet op de weg zijn. Davies on the road again.

0: Hans Whitman.
1: Ja, Dave zonder rook again. En dat doe je natuurlijk niet vanuit de studio. Tenminste, die zo'n opname. En dat doe je, dat is een live opname. Pak je dus vanuit het archief. Manfred Sepse Lubovic. Zo heette die eigenlijk. En op 21 oktober wordt die al 86 jaar.
2: Radio Atlantis is zo fijn. Is zo fijn. Is zo fijn. Radio Atlantis moet er zijn. Moet er zijn.
1: On the road again. Davies on the road again. Dat was helemaal. Maar goed, alleen als we het woord Davies eraf halen, dan kom je over on the road again. En dat was volgens mij een nummer van een groep die in 1965 in Los Angeles is opgericht door Alan Wilson. De naam van die groep, die hebben ze van een plaat uit 1928 met de titel Kenneth Heath Blues. En dat werd gezongen door Tommy Johnson, als ik mij dus heel erg goed herinner. Deze groep, Kenneth Heath, heeft dus onder andere gestaan op Monterey Pop in 1967. Dat was op 16 juni volgens mij. En ook in de zomer van 1969 op Woodstock on the road again. Oh ja, er begint ook zo'n heerlijke intro. Kenneth Heath. En ze hadden nog andere hits, hè? Naast on the road again. Going up the country. Ook zo'n heel bekende en iets minder bekend. Let's work together. On the road again.

0: In de volgorde hoor. Eerst Kenneth Heath met On the Road Again en Alan Wilson, de oprichter daarvan, overleed al op 27-jarige leeftijd en het was in het jaar 1970. Ja, en in die periode zijn er meer groten der aarde ons ontvallen, zoals dat heet. Ja, denk maar even aan Janis Joplin en Jim van The Doors. Ja, ja, ja. Daarna de surfers met windsurfing. Ja, dan heb je dus, wanneer het wind stil is, heb je daar dus niet zo heel erg veel aan. En toen ze succes hadden, toen was er dus een probleem, want ze konden dus niet optreden, want het was een studiogroepje. Ja, allemaal rond producer Jaap Egmond. En die had gewoon wat leden van de groep, de Nederlandse groep Catapult, gevraagd van jongens, kom dit een beetje inzingen en ja, dat het een succes zou worden. Dat hadden ze nog niet door.
1: Ja, met de

Radio Atlantis. Ja, gaan we straks naartoe. We gaan eerst naar richting Zaandam, zo'n beetje. Hè? Ja, die popgroep die daar vandaan komt, die kende dus ja, heel veel samenstellingen. Ook bij de verschillende hits. Jawel, jawel, jawel. En ja, de meest bekende zijn natuurlijk Sjaak Kloes, Dirk van der Horst en ja, Herman Smak en Joop Tromp. Dan hebben we het over dus bijna het einde van hun carrière, want in 1978 haalden ze met deze nog eventjes de top 40. Dan hebben we het over de Digimans Band. En ja, de lolbroekengroep noem ik dat altijd maar. Het nummer Red.

0: Digimon's Bench. Right. In 1978, toen ze dit nummer opnamen, toen was Koen Merkelbach volgens mij de leadzanger. Speelde onder andere Frans Meineke op de bas en was het, hoe heet die, Ton? Ja, Ton Dijkman volgens mij de drummer. Goed, dat even terzijde ter volledigheid. We gaan naar Radio Atlantis. Radio Atlantis, ja, dit is een station tune van The Shadows. Dat had u misschien al lang herkend. Atlantis heette het inderdaad, het nummer dus ook. En vanaf 15 juli 1973 ging Radio Atlantis uitzenden. Radio Atlantis, een beetje ja, opgericht door Belgen, Vlamingen, moet ik misschien wel zeggen. En ze begonnen vanuit het schip de Miamigo, want Radio Caroline die daarvan uitzond, had dus zendruimte daar vandaan gegeven. Op 31 december 1973, toen kreeg Radio Atlantis een eigen schip, de Janine. Maar ook op 31 augustus 1974 moesten ze, net als Radio Veronica, stoppen wegens de Nederlandse wetgeving. Radio Atlantis, ja, ik heb er dus een aantal opnames van. En toen dacht ik, nou, het is vandaag 13 september. Laten we dit leuk ook een uitzending van 13 september pakken. Ja hoor, daar kwam ik terecht op een uitzending die ook 's middags tussen 1 en 2 is. Kijk, om helemaal volledig te zijn. Alleen, u moet wel terug naar het jaar 1973. We gaan dus 53 jaar terug. Tony Houston is uw presentator.
1: De tijd op Radio Atlantis is nu 1 uur. Elke dag van 12 tot 2 een programma Smakelijk Eten met Tony Houston.
2: Een geweldige notering in de Atlantische top 40 en voor 2 weken nog de hitspinner van uw station. We praten hier over de plaat met de kortst, of met de heel korte titel van Steeler's Wheel. En dat is natuurlijk Everyone's Agreed That Everything Will Turn Out Fine, opvolger voor Late Again and Stuck in the Middle With You, Steeler's Wheel.

luisterde naar een nummer van de formatie Jackpot. En ze houden blijkbaar wel van gedubbelde namen, want de B-zijde noemt Honey Honey en de A-zijde is getiteld Genie Genie. Cardinal Point, na zijn mama, het probleem die ze hadden met mama, krijgen dan de nieuwste Keep On Dancing.

0: Cardinal Point, getiteld Keep On Dancing. En beste vrienden, op zaterdag 22 september 1973 gaan door in de sporthallen ter Groene Poorten te Brugge het optreden van de Nederlandse Cats, aanvang 20:30. Let's go!
1: Ja, zo waren we bij Radio Atlantis. Tony Houston was uw presentator 's middags tussen 1 en 2 en dat was op de 13e september 1973.
2: Radio Atlantis, set them up.
1: Ja, ik geloof dat we een stuk of 30 van die jingles hebben. Maar goed, dat kunnen en het aantal van 30 kunnen we dus niet in deze uitzending van de Golden Oldies Revival draaien. Waar gaan we naartoe? Ja, we gaan naar 1968, naar die hitlijst op plek nummer, eventjes kijken. Ja, plek nummer 8. Het nummer is geschreven door Jerry Fuller. En ze traden op in uniformen van de Amerikaanse burgeroorlog. In die tijd, nou, dan weet je waarschijnlijk al welke groep ik heb. En een andere grote hit is Young Girl. Nou, en voor de rest mag u het nu invullen.

Juist, Lady Willpower, dat is de titel. En als u dus uw zolderkamer nog steeds aan het breken bent van... ja, maar hoe heette die groep nou? Nou, dan geef ik u nu de oplossing. Gary Packard en de Union Gap, 1968. Gaan we naar onze mini-special. En als u het afgelopen uur geluisterd hebt naar het programma van Remco Belonje, mijn collega, over Dolly Parton, ja, dan kunt u er natuurlijk bij de mini-special, waar we dus aandacht schenken aan overleden artiesten, op zijn Hollands gezegd, het donder op zeggen dat we natuurlijk ook aandacht hebben voor Dolly Parton. Daar hebben we haar twee bekendste nummers meegenomen. Het hele verhaal van haar hoef ik u niet te vertellen. Dolly Parton werd 80 jaar. Maar we beginnen die mini-special met de aandacht voor iemand anders die op 82-jarige leeftijd overleden is. Ze trad al op in tv-shows. Dat was al tussen 1958 en 1965. De Donna Reed Show had je dus in Amerika. En wij hadden thuis al vroeg de tv. En dat was dus... In Nederland werd het uitgezonden onder de titel Alles draait om moeder. Dat ging dus over een doorsnee Amerikaans gezin met zoon en dochter, de familie Stone. En Shelley Fabares die speelde daar de rol van dochter Mary. Zij overleed op 82-jarige leeftijd. En zoals dat toen de tijd in de eerste helft van de jaren 60 gewoon was, moest ze dus ook een plaatje maken. En dat werd gelijk een nummer 1 hit, maar dit was ook de enige plaats waarmee ze dus een succes had. Dus die ook eventjes als eerste in de mini-special Johnny Angel, Shelley Fabares.

0: Deze mini special. Aandacht voor recent overleden artiesten. Zoals natuurlijk Dolly Parton. En dat was de volgende. Jolene en You Are. En daarvoor was het dus Shelley Fabris, die dus ook op 82-jarige leeftijd overleed. En de enige hit had, maar ook maar het enige plaatje, Johnny Angel. En u weet het, achter de mini-special duiken wij naar de alarmschijf. En het was Tom Scholz. En die schreef ze, die deed eigenlijk alles in zijn eentje in zijn zelfgebouwde kelderstudio. Dit is het resultaat.
1: Let op! 1-9-2, goed idee. Deuren en oren dicht. Hier komt Veronica's alarmschijf.

Don't Look Back van de groep Boston was de alarmschijf deze week in september 1978. En die zou de top 40 ingaan en zou daar toch op plek 12 kunnen eindigen. Maar dan zullen ze niet hun hit van het jaar daarvoor, More Than A Feeling, in gaan halen. Want die haalde toen de plek nummer 11. Ja, helaas, we moeten erover uit. Dit waren de Golden Oldies Revival. Samenstelling en presentatie Tom Bos en de techniek aan de andere kant van het glas. Achter de knoppen en de schuiven Arjan Doelman. En wij gaan weer terug van 1968 en 78 naar 2026. Graag tot een volgende keer.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomers waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kersverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A13 Den Haag-Rotterdam. Bij Delft is de vertraging 10 minuten, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Lieve luisteraars, de Golden Oldies zijn weer verklonken. En het is weer tijd voor Gauwstad Proms bij Gauwstad Radio. Het minst beluisterde programma van alle programma's. En ja, het is toch eindelijk eens een keertje wachten op de actie Help Gauwstad aan luisteraars. Want dat is denk ik wel van belang. We zijn al een aantal uitzendingen bezig. U weet het, procedé, we draaien oud vinyl. En dat wordt meestal kapotgeslagen op de binnenplaats. Na nog één keer gedraaid hebbende. En we luisteren naar troostende poëzie. Opgenomen tijdens de diverse nachten van de poëzie door de VPRO Radio en TV. In dit geval gaan de platen niet naar de binnenplaats. Want dit komt uit een collectie platen die ik vorig jaar integraal mocht onderzoeken en bestuderen van een gekende platenverkoper hier in Gouda op de markt. En die had een collectie overgenomen van een meneer die was overleden. Een gekend politicus. En die liet zijn hele cd en vinylverzameling achter. En dat was met name klassieke muziek. En met name de componist Johann Sebastian Bach stond bovenaan. Maar ik mocht daar toch het mijne van meenemen. En in die vinylverzameling zaten een aantal hele bijzondere platen. Ik heb een keuze gemaakt. En daar gaan wij dus in deze komende twee uur gaan wij daar naar luisteren. Zoals gezegd, het was een groot Bach-liefhebber. Dus in de jaren 60 bezat hij ook de platen van Archief. En dat droeg altijd de prachtige Duitse naam. Des Musikhistorischen Studios. De Deutsche Grammophon Gesellschaft. Op deze plaat twee kantates. En de kantates op die archiefplaten van DGG werden uitgevoerd door het Münchner Bachkoor en Orkester. Onder leiding van Karl Richter. De kantaten naar de 24e zondag na Trinitatis. Bachwerkindeling 60. O eeuwigkeit, doe donnerwoord. Die gaat u beluisteren in een best hele fraaie bezetting. Herta Tupper, alt. En stevelige tenor Keith Engen op bas. Forrest op de oboe d'amore. Edgar Schen en Kurt Hausmann. De violisten zijn Kurt Richter. Hornist Fritz Sonnleitner op viool. En het Münchner Bachkoor en Orkester staat zoals gezegd onder leiding van Karl Richter. O eeuwigkeit, doe donnerwoord van Johann Sebastian Bach.

0: Weet je nog, Jimmy, de eed die we hebben gezworen aan de vooravond van het echte leven? Toen onze jeugd nog niet verloren was, maar de klok in de garage waar jij werkte wel al anders tikte. We waren de weg al kwijt naar de zee van tijd die nog ergens achter onze oren ruiste. Weet je nog, Jimmy, hoe kauwgom in de sleutelgaten van de auto staken? Hoe de brandkast van de directeur kraakte en vulde met confetti? Hoe een nipt vervallen voedsel uit de containers van de Delijzen stalen? Weet je nog, toen we voor de eerste keer een stinkbommetje maakten? Weet je nog, toen we voor de eerste keer een bedelaar zagen, zo midden in de nacht, hij verstopte zich als een zombie voor de dag. Weet je nog dat hij in een vuilbak aan het rommelen was, dat wij hem vroegen of hij naar eten zocht, waarop hij zei, ik zoek alleen maar een plek om mijn zorgen op te bergen. Weet je nog de eed die we hebben gezworen, Jimmy? Dat wij nooit als poppen in de pas zouden lopen, dat wij het systeem zouden bestrijden met onze moppen, dat wij ons nooit zouden schamen voor onszelf, voor elkaar. Wij zijn het voetvolk, Jimmy. In willekeurs lijven gebonden aan de grillen van de markt, wij rommelen in bomvolle vuilbakken, niet om onze honger te stillen, maar op zoek naar een plek om onze zorgen weg te werpen. Wij hongeren naar stilte en stuiten op schaarste. Als de wekker schallend de nachtshift aankondigt en onze chef ons weer uitscheldt voor het vuil van de straat, wij stikken in de schimmel en schrikken uit onze slaap door de voortdurende sirenes en roepen de zotten op straat. Follow the leader, leren ze ons. Don't think for yourself, leren ze ons. Ignorance is bliss, leren ze ons. Weet je, Jimmy, dat ik mij kwaad maak omdat ik met deze woorden niets meer doe, niets meer uitmaak in deze draaikolk, deze matrix, deze rat race, dan de eerste de beste blaaskaak? De strijd tussen links en rechts verhevigt, drijft ons uit elkaar, Jimmy, de wurggreep verstevigt. Wij zitten op een sneltrein richting hel en vergeten dat we op onze eigen beulen hebben gestemd. Onzichtbare beulen die de messen slijpen van verdelen en heersen, een perfect systeem van de sterkste, het eerste, rest, het slachtvee. Weet je nog, de eed die we hebben gezworen, Jimmy, aan de vooravond van het echte leven, dat ik u nooit zou laten vallen, dat jij voor mij die sterren zou tellen, dat wij samen de barricades zouden opgaan. Wij zullen nooit perfect zijn, Jimmy, maar hier in het hart van dit slinkse land grijpt uw rechter plots mijn linkerhand met die typische twinkeling in uw ogen. En dan laten wij los om een stinkbommetje naar de flikken te gooien. De afwijking in het systeem, dat zijn wij, Jimmy. De afwijking, dat zijn wij. Ik wou dat ik mijn longen kon sluiten als luiken. Ademloze nachten, op kussens slopen, niet langer ophoesten, roest uit het verleden. Stilstaan en wereldvrede, zoals ik steeds vaker aan mijn voordeur bevries, sleutel in de aanslag, onder het schijnsel van een lantaarnpaal, mijn stille twijfel. De buurman slaat zijn vrouw met de Bijbel. Ik doe mijn luiken dicht. Vannacht geen ademhap, geen sneltreinplicht. Het verleden verslaapt zich en ik blijf gesloten. Vul het straatbeeld. Zelfs bij hard geklop op mijn luiken doet niemand open. Waarvoor ik mijn ogen sloot, toen ik in een bed aan de deilen vrouw werd. Voor de ritselende belofte van het riet, dat gisteren in morgen een herberg vindt. Dat er bij elke trap een blauwe koffer staat die ik mee kan nemen naar mijn gastenvertrek. Gemiste kansen kan uitleggen als verse kleren op een tafelblad en aanpassen zonder sleet. Nooit kiezen, maar alle gesprekken met tanden, lenige mannen en vrouwentongen uitleven. Terwijl een tienvoud van mij op de gang wel lustig door de sleutelgaten meegeluurd. Liefdesonnet 11. Ik wacht op de mist in je mond, blind en stom, ril ik bij de eerste zon. De nacht valt, de dag wordt bedacht, in onzichtbare struiken danst je lach. Ik tast naar de doornen die je in me stak, naar de sporen van je huid die parlemoeren blonk, naar je zoute geur van Japanse pruimen. Ik wil niet huilen als een eenzaam bos. Ik wil ruiken en bergen je schemerblos, roosteren de vissen in je diepste dok, alsof het sneeuw is, de schilfers van je wimpers ruimen. En vleugellam val ik als een koekoek uit een klok, hongerig naar jou, naar je uitgestorven stem in de bergen, naar de woorden die je velde, de kilte van Kitratué. Als laatste gedicht heb ik een slamgedicht bij dat ik al vaker bracht en waarvan ik iedere keer hoop dat dat niet meer urgent is, dat niet meer zoveel in de actualiteit komt, dat de Europese Unie er beter mee zou omgaan. Het begon in 2012 bij de Syrische jongen die een oude auto ombouwde zodat hij zich in de passagiersstoel kon verbergen. De stopborden bij de bareel, de grensmensen, de je-komt-er-niet-binnen-honden, de bye-bye-haaien die zelfs het kloppend bloed in zetels ruiken, die als de chauffeur niet had geschreeuwd met hun tanden, zowel het leer van de zetel als zijn huid hadden opengereten. Het begon in 1994 bij de Rwandese vrouw die haar kinderen de boot induwde. De sterrenhemel als houvast, het kloppend bloed, het klotsend water. De vrachtwagen, de snelwegen die onder en door donderden. De stangen in hun rug, de ruwe handen, de zoektocht naar asiel. Een paar papieren die onbetaalbaar, onbeschikbaar, onbereikbaar bleken. Het begon in 1883 bij het Poolse gezin dat met de Red Star Line naar Canada zou varen, maar de tickets waren vervalst. Ze zaten vast in Amsterdam, in lompen gehuld, hun geld vergooid. Geen petroleumlamp om hun zorgen te verlichten, geen toekomstplan. Alleen het bloed bleef kloppen. En dan opeens de helpende hand van een man die hen recht trok en onderdak aanbood. Het begon eigenlijk al veel vroeger bij mijn Spaanse bed-bed-bed-bed-overgrootmoeder die haar belagers neerstak. Het kloppend bloed uit hun aders zag stromen, ze van hun beurs beroofde en de stad uittrok. Het begon eigenlijk al veel vroeger bij uw Egyptische voorvader die de rol van de slaaf doorbrak. In een vissersbootje het juk van de farao afschudde. De sterrenhemel las alvast het kloppend bloed, het klotsend water. En het stopt niet bij de Europese Unie die anno 2017 reddingsmissies aan haar burgers overlaat. Het stopt niet met de miljoenen euro die de komende jaren naar grensbewaking gaat. Het stopt niet met de verbolgen uitlatingen van de allergisch aan kleurmensen, de allergisch aan taalmensen, de allergisch aan cultuurmensen, de houden van structuurmensen, de sterkste aan de machtmensen. Er is maar één juist gedacht, mensen. Het klopt niet. Onze staatssecretaris voor asiel en migratie. Het klopt niet. De Middellandse Zee als massagraf. Het begon enkele jaren geleden bij een inventieve Syrische jongen die in een autostoel klom, de stopborden bij de bareel, de grensmensen, de je-komt-er-niet-binnen-honden, bye-bye-haaien. Die jongen, die vandaag in zijn door God vergeten land het leven laat. Het bloed dat uit zijn aders vloeit, klopt een laatste maal sneller. Wil iets vertellen. Iets over een reis. Die lang geleden. Onze aders. Onze voorvaders. Met elkaar verbond. Dank u.
1: En nog steeds urgent. En dat was toch wel te horen aan het applaus van het publiek in Vredenburg. En dat was Carmien Michels op de Nacht van de Poëzie. Misschien moeten we wel uitspreken als Carmien Michels. 2017. En daar trad zij op. En zij komt uit Vlaanderen. En ze is een schrijver, dichter, theatermaker. En ook nog eens een keer een acteur, actrice. En prachtige gedichten, dat kon je wel horen. En zeker het slamgedicht wat ze aan het einde deed. Dat maakt ook op mij een zeer grote indruk. O eeuwigkeit, doe donderwoord van Johann Sebastian Bach was het stuk wat u daarvoor hoorde. De kantaten na, voor de 24e zondag na Trinitatis, Bachwerkindeling 60. Ja, het wordt nu wat veel meer gestroomlijnder uitgevoerd, maar nog blijft het prachtig. Herta Tupper hoorde u, Ernst Hevliger en Keith Engen, verder solisten en het Münchener Bachkoornorkest, onder leiding van Karl Richter. We blijven even bij Johann Sebastian Bach. We gaan luisteren naar een orgel wat ik met mijn ouders in het echt heb gezien. Ik heb het wel eens eerder in dit programma opname van laten horen. Het orgel van Valère-sur-Sion. Het oudste orgel uit Zwitserland. En daar wordt altijd heel veel muziek gespeeld uit. Op deze plaat ook weer de Codex van Robert Bridge. Giovanni Gabrieli, Giosovo Guami en Giovanni Maria Trabacci. Maar Guy Beaufay, die deze plaat maakte, Les Orgues en Suisse, Orgellandschaften der Schweiz, speelde ook een stuk van Johann Sebastian Bach op dit oudste orgel. De Fantasia en Fuga in A, Bachwerkindeling 501. 1961. Luisteraar organist Guy Beauvais.

prachtig in één woord. Dat mag duidelijk zijn. U hoorde de Fantasie en Fuga in A, Bachwerkindeling 561 van Johann Sebastian Bach. Uitvoerend door Guy Beauvais op het orgel van Valère-sur-Sion. Een heel klein orgel, maar wat valt daar toch prachtig veel geleid uit te halen. Componist die in dit programma, vooral degenen die wat later ingeschakeld zijn, u luistert naar het programma Gauwstad Proms. Weer een van de laatste uitzendingen. Een combinatie van muziek en poëzie. En af en toe dan pakken we ook nog een concertopname van de NPO Radio erbij. Componist die behoorlijk centraal zal staan in deze uitzending is Claude Debussy. We gaan terug naar 6 april 2023. Grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Het Concertgebouworkest, het Koninklijke Concertgebouworkest, staat onder leiding van Klaus Mäkelä, die een prachtig Debussy, Ravel en een Sally Beamish programma ten beste gaf met onder meer Janine Jansen. Ik wil u confronteren met een van de mooiste orkestwerken uit de 20e eeuw. Image voor orkest van Debussy. Ik ga er verder geen uitleg aan geven. Ik laat het gewoon over u komen. Geniet ervan. U hoort het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Klaus Mäkelä in uitvoering van de Image voor orkest van Claude Debussy.

Applaus voor het Koninklijk Concertgebouworkest in leiding van Klaus Mäkelä op 6 april 2023 in de Grote Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. In de uitvoering van de Images pour Orchestre, zo staat het op de partituur van Claude Debussy. En het wonderlijke is dat elke dirigent wel zo'n beetje zijn eigen indeling heeft van dit prachtige vierdelige werk wat u integraal heeft kunnen beluisteren. Voor al degenen die wat later hebben ingeschakeld, nog steeds Gouwestad Proms bij Gouwestad Radio. Van Bach gingen we naar Claude Debussy. We blijven bij Debussy. Een Deutsche grammofoonplaat van het La Salle kwartet, wat in de jaren 60 en 70 erg beroemd was. Al was het alleen maar vanwege het feit dat ze heel veel 20e eeuws repertoire speelden. Klassieke plaat van hen met daarop zowel het strijkkwartet van Maurice Ravel, het strijkkwartet in F, als het strijkkwartet in G, opus 10 van Debussy. We gaan luisteren naar dat werk. U hoort het La Salle kwartet, bestaande uit Walter Levin, Henri Meyer, Peter Kamnitzer en Jack Kirstein. Het blijft een fabuleus werk en dat gaat u de komende 20 minuten beluisteren. Het strijkkwartet van Claude Debussy.

Ik draai de plaat even weg. U gaat het slot zeker horen van dit strijkkwartet. Maar ik bespeurde dat wel heel erg veel stof onder de naald terecht is gekomen. Dus we gaan even stof wegblazen. En ik ga dan de plaat weer terughalen. Monument.

Laten wij al afscheid nemen. Nu het niet moet. Nu het nog vrolijk kan. Wij zijn niet donker in ons drinken. Deze wijn deugt niet om wonden mee te wassen. Het zijn geen zorgen die onze gezangen hebben ingezet. Houden wij het weerzien warm en bezoeken wij elkaar alleen in de herinnering. Laat ons met honger nog van tafel gaan, verlaten vol verlangen. Wij zullen elkander niet vervelen met ons verval en sterven stil, zonder tijding, zonder deining, wetend, wij zijn in wezen nooit kapot gegaan. Ik vond het wel handig om deze avond te beginnen met de openingszin. Laten wij al afscheid nemen. Het ging over overspel voor iemand die aan beide zijden van het bedrog heeft gestaan, dacht ik. Je mag hier nu wel iets over schrijven, Verhulst. Iets voor de politiek geëngageerden onder jullie. Broeders, kameraden, compagnons verworpenen der aarde. Strijk de briljantine uit uw haren, leg de wapens neer. Haal de rozen uit hun knoopsgat, spoel de laatste leuzen uit uw mond. Uw heldhaft hoeft niet meer. Uw strijd is hier gestreden, want hoezee. Het volk heeft biefstuk. Het volk heeft een tv. Achterlijk is het wel gebleven, maar daar heeft het nu vrede mee.

Zoek niet het gezicht achter deze zinnen. Niet de mens die de baren tot de boden van zijn woorden kroonde, want geloof me, het is geen gift mij te beminnen. Mijn kinderen keerden zich van mij af, een vader van verten als ik was. Mijn vrouwen heb ik tot genot betast in het donker van mijn denken. Mijn woonsten wogen op me, een man van koffers, maar niet van het kompas. Ik inde de liefde die ik niet dragen kon.

0: het eerste. Ach, kijk eens aan waar onze lieve Heer ons toch had neergesmeten. Wij, krabbers van deze natgezabberde breedtegraad. Onze permanent ging gedurig naar de vanen van al die gematigd Atlantische saladevlagen. De winters waren grijs als dweilen en de zomers korter dan de rokken. Lelijk waren onze wegen, ze zijn het nom de dieu nog steeds. Maar als je ze bleef volgen, kon je ergens komen waar de somberte niet van de wolken droop. Er was een uitweg. Wij wisten hem liggen. Hij was omzoomd met meubelzaken, hoerenkoten, pompstations. En er stond onkruid op. Maar er was een weg. Een weg naar weg van ons. En dat gedacht volstond. Zeker. Zeker. Lelijk waren onze wegen. En dus zetten wij daar renners op. Zot genoeg om uren onverdroten gelijk opgejaagde beesten te pedaleren, om ter eerst over de streep die men voor de dorpel van Café de Sportkring trok, voor drie kussen van de regerende kweepeerkoningin en de eer van een volk dat tegen 's avonds de naam van de winnaar weerom was vergeten. Wij installeerden ons in onze klapzetel op het trottoir, soms met breiwerk, soms ook zonder, en wachten op de komst van kleur, de komst van peloton. Dan riepen wij rap, rap, allee! En daarmee was alles van hoop alweer gepasseerd. Wij zagen onze eigenste grauwte weer, de goot vol vuil, de distels die groeiden waar niemand ze hoefde, en de poedel van de buren die ondanks zijn bourgeois coiffure nog altijd als een straathond scheet.
1: Applaus voor Dimitri Verhulst op de Nacht van de Poëzie 2017. Ja, dat is natuurlijk een hele gekende Vlaming. En daarvoor hoorde u het strijkkwartet van Debussy. Ja, het moest even onderbroken worden vanwege te veel stof onder de naald. En dan is het genieten van de muziek ook snel vertrokken natuurlijk. En gelukkig hebben we op deze manier toch het eind van het kwartet kunnen beluisteren. Het La Salle kwartet voerde het uit. En we gaan luisteren naar de eerste Nederlandse uitgave van de variaties van Arnold Schoenberg. Opus 34, Columbia Symphony Orchestra, alleen van Robert Craft, de rechterhand van Igor Stravinsky. Een Philips-opname uit eind jaren 50, begin jaren 60. Die variaties voor orkest, daar laat ik u een klein stukje van horen, want ik wil u ook nog een klein stukje laten horen van een man die is overleden. Dan hebben we het over pianist Ahmet Jamal. Die wil ik toch nog even meenemen in de laatste 10 minuten van dit programma. En dan zijn we alweer aan het einde van Gouwstad. Van de proms met de platen en de poëzie. Veel Debussy heeft u kunnen horen, maar ook Bach. En we eindigen dus met een stukje Schoenberg en een stukje Ahmet Jamal. Volgende keer, ja, wanneer de nieuwe keer zal zijn, weet ik niet. Maar er zijn een aantal uitzendingen die op de plank zijn blijven hangen. Die af en toe herhaald worden. U hoort het toch niet, want er is bijna geen luisteraar bij Gouwstad Radio. Maar goed, what the fuck, zeggen we dan. Schoenberg, Columbia Symphony Orchestra, Robert Craft. Tot de volgende keer. Hoi.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. En op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwe Stad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Jan van den Brink. Dag luisteraars, welkom bij het programma Intermezzo, een uurtje klassiek. Straks in dit programma een componist met een wel heel aparte achternaam. Een componist die zichzelf beter vond dan da Palestrina. En antwoord op de vraag welke componist er verantwoordelijk voor was dat een andere componist zijn rechterhand beschadigde. Maar onder het motto geen dag zonder Bach gaan we eerst naar muziek van hem luisteren. En dat je dat kunt doen hebben we te danken aan technicus John Goedkoop. Mijn naam is Jan van den Brink en ik stelde dit programma ook voor je samen. Johann Sebastian Bach hield volgens mij wel van uitdagingen. Zo besloot hij een reeks korte stukken voor klaversymbool te schrijven in alle verschillende toonsoorten, telkens een preludium en een fuga. Hij begon met C grote terts, daarna kwam C kleine terts, daarna Cis, dus zeg maar de zwarte toets tussen de C en de D, ook weer grote terts, vervolgens Cis kleine terts, daarna D grote terts, D kleine terts, enzovoort, enzovoort, met als laatste B grote terts en B kleine terts. Dat zijn al met al 24 verschillende toonsoorten. Bach kon deze muziek schrijven doordat het in zijn tijd mogelijk werd om klavierinstrumenten in alle toonsoorten zuiver te stemmen. Zo'n instrument is, met een vakterm, een goed getemperd klavier, een wohltemperiertes klavier. Zie daar de naam van deze bundel. Het is dus eigenlijk een muziektheoretisch werk, door Bach ook bedoeld als lesmateriaal, in eerste instantie voor zijn eigen zonen. De bundel verscheen in 1722 en zo'n 20 jaar later deed Bach het nog een keer. Je hebt dus das wohltemperierte klavier, vaak afgekort tot WTK 1 en WTK 2. Uit het WTK 1 hoor je nu de preludium en fuga in D kleine terts, gespeeld door Leon Berben.

Dat waren de Preludium en Fuga in D kleine terts, Bachwerkenverzeichnis 851 uit het eerste boek van het WTK van Johann Sebastian Bach. En na D klein volgt toonsoort S grote terts. Ter vergelijking nu nog de Fuga in S groot. Klinkt meteen weer heel anders.

Hij werd omstreeks 1580 in Venetië geboren, als zoon van Duitse ouders, Johan Hieronymus Kapsberger. En omdat hij een Italiaanse Duitser was, kennen we hem ook onder de naam Giovanni Girolamo Kapsberger. Hij omschreef zichzelf later wel als een Duitse edelman. Kapsberger bespeelde de luit en daaraan verwante instrumenten als de theorbe en de cithérone. En hij was geliefd als componist die muziek schreef in verschillende stijlen. Hij componeerde een groot aantal liederen, madrigalen en aria's, plus natuurlijk veel muziek voor luit, cithérone en gitaar. Kapsberger was werkzaam in achtereenvolgens Napels, Venetië en Rome. In die laatste stad, waar hij een groot deel van zijn leven doorbracht, verkeerde hij in de hoogste kringen. En zijn invloed op het muziekleven in Rome was groot. Voor de toenmalige paus, dat was Urbanus de VIII, componeerde hij missen in de stijl van da Palestrina. Daarin ging hij echter te ver toen hij probeerde om in de Sixtijnse kapel het muziekrepertoire van de Palestrina te vervangen door zijn eigen composities. Daarvoor kreeg hij de handen niet op elkaar en Kapsberger trok zich terug uit het openbare leven. Zijn sociale status maakte een duikvlucht en het gezin Kapsberger kwam uiteindelijk in een armenhuis terecht. Johan Kapsberger overleed begin 1651 in Rome. En van hem hoor je nu zijn Toccata Arpeggiata, in druk verschenen in 1604 in zijn Libro Primo de Cithérone. Thank you.

Jasper Michels speelde muziek van Johann Hieronymus Capsperger, of zo je wilt Giovanni Girolamo Capsperger. In 1927 werd in Kaapstad John Joubert geboren. Zijn vader stamde uit een oude hugenotenfamilie. Zijn moeder was in de zoveelste generatie van Nederlandse komaf. Joubert studeerde in Zuid-Afrika, waarbij hij kennis maakte met de muziek van Britse componisten als Elgar, Perry en Stanford. Dat gaf voor hem de doorslag. Had hij aanvankelijk nog gedacht aan een carrière als kunstschilder of als schrijver, hij koos nu toch voor de muziek. In 1946 vestigde hij zich in Engeland, waar hij zijn muzikale opleiding voortzette. In 1950 werd hij muziekdocent aan de Universiteit van Hull en later werd hij als zodanig benoemd in Birmingham. In 1986 ging hij daar met vroeg pensioen om zich helemaal aan het componeren te kunnen wijden. Hij componeerde al met al meer dan 180 werken, waaronder 3 symfonieën, 4 concerten en 7 opera's. Maar hij is toch vooral bekend geworden als componist van koormuziek, waaronder de anthem O Lord, the Maker of All Things, geschreven in 1952. Die kun je zo dadelijk beluisteren, maar eerst vertel ik je nog dat John Joubert overleed begin 2019, 91 jaar oud, en dat het gezin van hem een muzikaal gezelschap was. Zijn vrouw Mary was pianist, zijn dochter Anna is cellist en zijn zoon Pierre violist.

Je hoorde O Lord, the Maker of All Things van John Joubert in een uitvoering door de Halifax Choral Society onder leiding van John Price Jones. De volgende componist voor wie ik je aandacht wil vragen is Jozef Bohuslav Förster, lid van een muzikale boheemse familie. Zijn vader was een bekende dirigent, docent aan het conservatorium en componist van vooral orgelmuziek. Dat alles in Praag, de stad waar onze Jozef Bohuslav eind 1859 werd geboren. Zijn moeder had eveneens een muzikale opleiding die haar talenten aan al haar 5 kinderen doorgaf. De jonge Jozef Bohuslav kreeg piano, cello en orgelles. Na de middelbare school ging hij op wens van zijn vader scheikunde studeren. Wat is het toch, die vaders die beslissen wat hun kinderen moeten gaan studeren en moeten worden? Nou ja, hoe dan ook, Jozef Bohuslav koos al snel toch voor de muziek. En hij begon op zijn 19e met zijn muzikale opleiding. Na de voltooiing daarvan werd hij organist in een Praagse kerk en vervolgens ook zangdocent en koordirigent. Toen zijn vrouw Bertha een functie kreeg bij het Stedelijk Theater in Hamburg, vertrok het echtpaar naar die stad, waar Jozef Bohuslav ging werken als componist, muziekleraar en muziekcriticus. Na 10 jaar Hamburg wilde Jozef Bohuslav Förster wel weer terug naar Bohemen, maar Bertha nam een nieuwe functie aan bij de Staatsopera in Wenen. Dus dat werd de nieuwe standplaats, waar Jozef Bohuslav ging werken als hoogleraar aan het conservatorium, als muziekcriticus en natuurlijk ook als componist. Daar in Wenen groeide zijn bekendheid en zijn populariteit aanzienlijk. En ook in creatief opzicht was het een topperiode voor hem. In 1918 keerde hij weer terug naar Praag en daar bleef hij de rest van zijn leven werkend als componist en docent wonen. Jozef Bohuslav Förster overleed in 1951 op 91-jarige leeftijd. Als componist had Förster een breed repertoire: orkestwerken, missen, cantates en oratoria, opera's, liederen, pianomuziek, kamermuziek enzovoort. Je hoort nu een orgelwerk van hem, de Impromptu opus 135. En die wordt gespeeld door Jan Hora op het orgel van de Sint-Petrus- en Paulusbasiliek

Dat was muziek van Jozef Bohuslav Förster. En ik noem al door die tweede voornaam Bohuslav er ook maar bij, want zijn vader heette Jozef Förster, zonder Bohuslav, vandaar. Onze volgende componist werd in 1901 geboren als Werner Joseph Mayer. Maar hij veranderde zijn naam later in Werner Egk. Egk schrijf je E-G-K. Niet echt een gebruikelijke achternaam, maar zo is hij nu nog steeds bekend. Hij veranderde zijn naam in 1923 toen hij trouwde met de violiste Elisabeth G. Karel. En het zijn haar initialen die zijn nieuwe achternaam vormden. Egk studeerde compositie en dirigeren bij Karel Orff en verdiepte zich ook in onder andere decorschilderen, filosofie en muziekgeschiedenis. Vanaf 1932 werkte hij voor de Beierse Radio, waarvoor hij een aantal radioopera's componeerde. In 1935 schreef hij de opera Die Zauberkeige, de toverviool, en dat werd zijn grote doorbraak. Ook een volgende opera, Peer Gynt, kon op groot enthousiasme bij het toenmalige Duitse regime rekenen. In de nazi-tijd gold hij als een van de meest vooraanstaande componisten van zijn land. Dat mag je dus wel een smet op zijn blazoen noemen. En het is dan ook opvallend dat in zijn biografie over de jaren 1945 tot 1950 helemaal niets wordt vermeld. Vanaf 1950 komen we zijn naam weer tegen. Hij schreef weer opera's en balletmuziek en daarnaast ook orkestwerken, orkestliederen en kamermuziek. Vanaf 1950 was hij ook enkele jaren directeur van de Muziekhochschule in Berlijn. Hij overleed uiteindelijk in 1983. Van Werner Egk hoor je nu 4 van de 13 deeltjes uit zijn werk De Verzoeking van Sint Antonius. Geschreven voor mezzosopraan, strijkkwartet en strijkorkest. En je hoort het hier in een uitvoering met Janet Baker.

Je hoorde muziek van Werner Egk, gezongen door Janet Baker. De pianomuziek van de Hongaarse componist Franz Liszt, hij leefde van 1811 tot 1886 trouwens, geldt niet bepaald als makkelijk te spelen. Een van de meest veel eisende stukken van zo ongeveer de gehele pianoliteratuur trouwens, is Reminiscence de Don Juan, waarin Liszt thema's verwerkte uit de opera Don Giovanni van Mozart. Het is niet, zoals in de 19e eeuw vaak gebeurde, een soort medley, een aaneenreiging van een aantal bekende melodieën uit de opera, maar Liszt geeft een aantal belangrijke delen een frisse, nieuwe invulling die recht doet aan hun oorspronkelijke dramatische betekenis. De technische eisen van dit stuk zijn groot, heel groot. De Russische componist Alexander Scriabin liep door het veelvuldig oefenen op dit stuk en op een stuk van Balakirev verwondingen aan zijn rechterhand op. In zijn eerste pianosonate wijdde Scriabin een treurmars aan zijn beschadigde hand. Liszt schreef de Reminiscence de Don Juan in 1841 en werkte die in 1877 om tot een vrijwel identieke versie voor twee piano's. Die versie hoor je nu, voor zover de tijd toelaat, in een uitvoering door Uwe Berkemer en Hatem Nadim. Maar eerst vertel ik je nog dat je in deze aflevering van het programma Intermezzo Uurtje Klassiek hebt geluisterd naar muziek van achterin volgens Johann Sebastian Bach, Johann Hieronymus Kapsberger, John Jobert, Jozef Bohuslav Förster, Werner Egk en tenslotte zo dadelijk dus Franz Liszt. John Goedkoop bedank ik voor het wederom goed verzorgen van de techniek van dit programma. Dankjewel, John. Mijn naam is Jan van der Brink en ik stelde dit programma ook voor je samen. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer bij Intermezzo, een uurtje klassiek.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Een hele goede morgen, middag, avond of nacht. Ja, dit is een van de jazz-sensaties op dit moment. De nieuwe plaat van het duo Domi en JD Back is uitgebracht onder de titel Who Asked. Het is alweer een tijdje geleden, 2022, dat Domi en JD Back hun eerste LP uitbrachten. Het is een jazz-duo bestaande uit de Franse keyboardspeler Domi Luna en de Amerikaanse drummer JD Back. De twee ontmoeten elkaar in 2018, zo vertelt ons de biografie. En sindsdien werkte zij met Thundercat, Anderson .Paak, Herbie Hancock, Eric Andre, Ariana Grande, Earl Sweatshirt, Bruno Mars en Kim Namjoon. En dat waren nog niet eens alle namen van de dames en heren met wie ze hebben gespeeld. Ze brachten een singeltje uit en een debuut-LP, dat herinner ik me nog heel goed. En als u dit programma al jaren volgt, kunt u zich dat ook nog wel herinneren. De LP Not Tight. En dat was echt een verrassing. Sindsdien worden ze echt overal gevraagd. En vorig jaar hebben ze gespeeld met het Metropole Orkest. Jawel, dat was een sensatie. En ook voor deze twee dames die al bezig waren om eens te kijken of ze hun muziek konden koppelen aan orkestrale invloeden. En ook duidelijk hoorbaar alleen al aan de laatste mate, de Tweede Weense School. Dat heeft er onder andere voor gezorgd dat op die nieuwe plaat Who Asked, die dus echt vele malen orkestraler is dan die eerste plaat. En dat dus onder andere door de concerten met het Metropole Orkest. Hebben ze ook een concertino gecomponeerd. Concertino voor piano, drums en orchestra. En die hoorde u zo even. Nou, deze plaat zal zijn weg echt wel weten te vinden naar de liefhebbers. Maar het is toch altijd aardig om er even naar op te wijzen. En om een stuk film te laten horen. Domi en JD Back dus. Een nieuwste plaat. Who Asked. En dit. Ja, dit is een van de beste strijkkwartetten in de wereld. Nog steeds. Luister naar het Brodsky Quartet.

af en toe weer eens goed om hem te horen. En zeker als hij weer opnieuw wordt uitgebracht. Clifford Jordan, man die leefde van 1931 tot 1993. Saxofonist en fluitist. En in de jaren 50, 60, 70 speelde hij met iedereen en alles mee. En andersom, dito hetzelfde laken en plak. De LP Hope and Fear, Blue Note plaat van Clifford Jordan, is weer heruitgebracht. En je hoorde van deze plaat het nummer Saint John. Fantastisch altijd om die goden toch weer terug te horen. En daarvoor Brodsky Quartet met een klassiek stuk wat veel gespeeld wordt door jazzgezelschappen als toegift. Ja, het is echt, blijft ook prachtige muziek. Chanson de Nuit, een compositie van de Engelse componist Edward L. Gar. En van het Brodsky Quartet en van Clifford Jordan gaan we naar Ben E. King.

Hij heeft op het North Sea Jazz Festival dit jaar weer behoorlijk tent in het dak naar beneden gespeeld. Fantastische pianist. Nog maar hartstikke jong, geboren op 25 mei 1990. Ik heb het over Emmett Harley Cohen. Emmett Cohen dus, in de wandelgangen. Amerikaanse jazzpianist, componist, arrangeur, bandleider. En hij geeft ook les over jazzmuziek aan, ik geloof zelfs in New York, aan de universiteit. Nieuwe platen uitgebracht, Universal Truth. En daarin stukken van helden van hem. En het nummer wat je net hoorde, dat kennen wij bijna allemaal wel in de uitvoering van de man die dit jaar eren. En dat moet ik ook nog even doen, want dat ben ik eigenlijk helemaal vergeten. Miles Davis. Hij zou dit jaar 100 zijn geworden. En zijn compositie Budo, die opent deze plaat van Emmett Cohen. Universal Truth. Een plaat die ook wederom zijn weg wil weten te vinden. En daarvoor Benny King, opname 1974. Prachtig nummer blijft het toch. That's When It Hurts. Van een Atlantic singeltje. Nog een singeltje. Little Willie John.

Ja, als er een nieuwe plaat van hem uitkomt, dan draai ik daar altijd wel wat van. Ik vind hem zo gaaf. De Poolse violist, componist, bandleider, orkestleider kun je bijna zeggen. En producer Adam Baldic heeft een nieuwe plaat uitgebracht onder de titel. En dan moet ik even heel snel kijken. Portraits. Ja, wat die man toch allemaal doet met jazzmuziek en klassieke muziek. En ook minimal music vermengd. Het is een wondertje. En ik vind eigenlijk dat zijn muziek wel meer gehoord zou mogen worden. Hij zit op het befaamde Act-label. En daar zitten heel veel van dit soort knijtergoeie muzikanten tussen. Nou, dit is er dus echt één van. En ik hoop dat hij zich een keertje meldt in Nederland om een concert te komen geven. Dan ben ik bang dat ik een kaartje ga kopen. Adam Baldic, zo schrijf je dat. En de plaat heet dus Portraits. En je hoort het nummer Genesis. En daarvoor Little Willie John. Ai, ai, ai, wat kan verdriet toch klinken, hè? Als je zo'n nummer hoort. You Hurt Me, prachtig. Nog een singeltje op de draaitafel. Brooke Benton.

kreeg net bericht van de gekende Willem Inderhout. Werd het wel de man die zijn collectie, nou niet helemaal, maar best een groot deel aan me afstond. Zo van alsjeblieft, cadeautje. En die stuur ik dan weer loods. En ik stuurde hem deze plaat toe. De nieuwe Charles Lloyd. Ja, hij gaat maar door. Hè. En oh, die platen blijven zo'n hoog niveau houden. En die vroeg zich af, god, leeft die man nog wel? Ja, diep in de 80. En hij maakt nog steeds prachtige platen. Dit keer met Sangam and Friends.

blijven wat mij betreft. Charles Lloyd dus. Nieuwe plaat, Sangam and Friends. Zo draagt het de titel. Wij gaan langzamerhand naar het einde van deze uitzending. Singeltje bij de Deutsche Rolling Stone. In het kader van het vieren dat Udo Lindenberg 80 jaar is geworden. En hij heeft een prachtig singeltje doen uitbrengen daarvoor. Luister naar het A-kantje, getiteld Cello. Volgende week, dan zijn we er weer. Hoi!

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10, bij Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.

Goedemorgen Gouda, wat fijn dat je weer luistert naar Wie kent Gouda. Het nieuwe seizoen is begonnen en natuurlijk zijn we er ook deze zaterdagochtend weer met het radioprogramma waarin we samen onze mooie stad net een beetje beter leren kennen. Vandaag zitten René Rijm en ik, Orno Kastelein, weer achter de microfoon. En op deze 12 september maken we er samen een gezellige ochtend van met Gouda als stralend middelpunt. Dus of je nu rustig wakker wordt met een kop koffie, druk bent in huis of onderweg naar de markt, geniet van een prachtige nazomerdag. En neem ons mee in je oren, we hebben er zin in. Dit is jouw weekend, dit is jouw weekend Gouda.

0: Schouw.
1: Goedemorgen René.
2: Goedemorgen Onno.
1: Fijn er weer te zijn en het nieuwe seizoen is begonnen.
2: Ja, je begon goed met je intro.
1: Ja, goed hè.
2: Zeker.
1: Goed geoefend.
2: Zeker, goed gedaan.
1: Heb je er een beetje zin in?
2: Zeker, nou ja, natuurlijk tegenover jou zitten is altijd een eer.
1: Dat
2: is leuk. Goede stem ook. Als ik zo luister, denk ik, nou, mooie radiostem. Maar dan ook nog ontdekken hoe mooi ons Gouda is. Ja, dat is ja, kerst op de taart zou ik zeggen. Toch?
1: Ja, wat gaan we allemaal beleven vandaag?
2: Nou ja, dat is goed dat je het vraagt. Laten we daar naartoe bewegen. We starten met een live interview door onze eigen Gerrit Schinkel op locatie. Hij staat ergens op of rond of in een bouwkeet. Ergens daar in de buurt bij het stadhuis.
1: Ik stel me zo voor met een gele bouwhelm.
2: Ja, we gaan het hem vragen. In verband met de Open Monumentendag. Daarna gaan we ons verdiepen in de schaaksport. Afgelopen week was het Open Kampioenschap van Gouda 2026. We spreken met de organisator, Peter Scheren, wel bekend, over dit Open Kampioenschap, maar ook over schaken aan zich. En nou, als laatste gaan we in gesprek met Hans Moons en Arjan Bakker van GRTC Excelsior, onze wielrenvereniging.
1: Ja, leuk.
2: Gouda heeft natuurlijk een wielertraditie die terug gaat al naar 1932. Wist jij dat?
1: Ja, nou, ik had het gelezen op de website.
2: Ah,
1: ja.
2: Leuk. Nou goed, in ieder geval hoog tijd voor een nadere kennismaking. Dus als je mij vraagt gewoon leuks om te ontdekken, heel veel leuks om te ontdekken. Kan jij echt een beetje schaken?
1: Is dit een uitdaging?
2: Ik weet niet. Ja,
1: ja ik kan het schaken.
2: We kunnen het vragen aan Peter of hij met jou de uitdaging aan zou willen.
1: Nee, daar begin ik niet aan.
2: Oké. We gaan door met muziek van eigen bodem. We kijken even terug op ons leven en nemen het even zoals het is. Met deze nieuwe plaat van Miss Montreal. Dit is Groot op Gouwe Stad Radio.

0: Nu zijn we allemaal groot.
1: Lekker nummer.
0: Ja, Miss Montreal die verbaast toch altijd wel met haar muziek op de een of andere
1: manier. Zeker, ja. Hey, dit weekend openen in Gouda maar liefst 55 monumenten hun deuren tijdens de Open Monumentendag. Eigenlijk altijd best mooi weer op Open Monumentendag trouwens. Het thema dit jaar is veerkrachtig erfgoed met een mooie Goudse vertaling. Verleden is toekomst. Want hoe zorg je ervoor dat historische gebouwen ook in de toekomst een plek houden in onze stad? Een plek waar dat heel zichtbaar wordt, is natuurlijk ons iconische stadhuis. Ja. Het staat momenteel volop in de stijgers voor een grote restauratie en verduurzaming. Maar juist daarom is er dit weekend een unieke kans om een kijkje achter de schermen te nemen. Wat gebeurt er allemaal achter die bouwen? Het belooft heel druk te worden. Hè?
0: Denk ik ook.
1: Ja. En hoe breng je een monument van ruim 5 eeuwen oud klaar voor de toekomst? Daarvoor gaan we naar onze eigen verslaggever Gerrit Schinkel. Hij staat wel op een heel toepasselijke plek, hebben we ons laten vertellen, bij de bouwkeet naast het stadhuis. Gerrit, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, ik ben inmiddels al in het stadhuis.
1: Oh.
2: Ik slaap het bordes. De wethouder Bobeldijk heeft een drukke dag vandaag. Die heeft om even voor 10 heeft hij officieel deze dag hier geopend. En ik loop ook met een gele bouwhelm.
1: dat idee hadden we al. Ja.
2: Ja, we zijn bezig met een rondleiding. Dus ik hoop dat ik even de wethouder zometeen aan de staart kan trekken. En ook de voorzitter van de stichting Open Monumentendag, meneer Alkemade, die is hier aanwezig. Dus ik zal even kijken wat ik zometeen kan doen.
1: Hoe is het, Gerrit, om door het stadhuis te lopen, Gerrit?
2: Nou, ik stond net in de burgemeesterskamer. Die is totaal... het is allemaal gestript natuurlijk. Dus er zijn allemaal... Het is één grote bende, wil ik niet zeggen. Maar het is allemaal... Ik ben benieuwd wat het allemaal gaat worden. Want het ziet er wel lekker uit natuurlijk. En het was meteen al heel druk hier. Voor 10 er stond er al een hele rij te wachten hier van... Gouwenaars en misschien ook niet-Gouwenaars... Die graag inderdaad dit stadhuis een keertje willen zien. Want het is toch de mogelijkheid natuurlijk om dat hier te doen.
0: Is het een open ruimte, Gerrit? Als ik binnen zou lopen, wat zie ik nu? Neem de luisteraar heel even mee.
2: Nou, het is gewoon... Je krijgt met de gidsen hier en die gaan dan gewoon... Langs alle kamers, zou ik maar zeggen, gaan ze even langs en vertellen ze het een en ander wat er allemaal gaat gebeuren. Dus dat is zo'n beetje de moment. Ik zal even kijken of ik...
0: Trek eens iemand aan zijn jasje. We willen graag horen hoe het er gaat.
2: Ja, ik zal even kijken of ik de voorzitter, meneer Van Alkemade, even kan aan zijn jasje kan trekken.
0: Hey, en even tussendoor, voordat je hem te pakken hebt. Wat was de strekking van de presentatie om 10 uur? Want er werd door de wethouder afgetrapt, waar?
2: Wethouder, met een speech heeft hij afgetrapt. En nu meneer Alkemade, u bent de voorzitter van de stichting Open Monumentendag. Het is wel 1-0, maar het is mooi weer.
3: Het is geweldig mooi weer. En dat is precies waar ik op gehoopt had. Want als het regent, dan blijven toch veel mensen weg. En de verwachting is nu met dit mooie weer dat vandaag en morgen hoeveel mensen zullen komen om onder meer het stadhuis te bekijken.
2: Ja, er stonden hier, ik was hier een 10:15 ongeveer, er stond er al een hele rij.
3: Ja, klopt. Vandaag, alleen vandaag is het stadhuis open. Er worden elke keer 130 mensen ingelaten, binnengelaten. En nou ja, waar we nu staan, het is helemaal gestript nu. Maar de komende maanden wordt stap voor stap de ruimte in de oude glorie weer hersteld. En dan wordt het weer een fantastisch mooi multifunctioneel gebouw.
2: Ja. Rondleiding met gidsen, zou ik zeggen, die er vanaf weten.
3: Ja, nee, we worden
2: niet
3: rondleid. Alleen elke ruimte staat iemand die precies vertelt wat er gebeurd is en wat er nog gaat gebeuren. Er zijn ook hier en daar wat foto's opgehangen van hoe het was en hoe het gaat worden. Dus mensen krijgen dan alvast een beetje beeld van hoe het er dadelijk uit gaat zien als de restauratie voltooid is.
2: Ja, en dat gaat nog wel even duren, denk ik, hè?
3: Ja, de vulling is nog een beetje op de
0: De microfoon moet iets meer bij de mond, Gerrit.
3: In het najaar weer geopend wordt. En daar zijn we natuurlijk als Stichting Open Monumentendag heel blij mee. Want ja, het is eigenlijk toch het mooiste monument wat we hebben hier in Gouda. En we hebben, al 2 jaar gesloten zijn. Daarom zijn we zo ontzettend blij dat het vandaag toch opengesteld wordt. Want het is, zoals ik al zei, het mooiste monument dat we hebben. Dus wij hopen echt volgend jaar dat ook dit stadhuis weer meedoet tijdens Open Monumentendag.
2: Ja. 55 monumenten in Gouda, dat is dan de mooiste. Het heeft een druk weekend.
3: Ja, zeker. Nee, we doen dat niet alleen in ons comité. werken met ongeveer 60 vrijwilligers. Die gaan verspreid over al die monumenten. En die zijn daar als gastheer, gastvrouw in dat monument. En ja, zodra je hun monument binnenloopt, dat kan dus gewoon een kerk zijn. Maar dat kan ook een woonhuis zijn. Dan word je dus ontvangen door die vrijwilliger. Dan wordt uitgelegd wat de historie is van het pand. En worden mensen een beetje wegwijs gemaakt in het pand. Dat is het idee. Ja.
2: Ja, maar het stadhuis, dat staat er al eeuwen.
3: Ja, maar laat ik het zo zeggen, er zijn natuurlijk tot aan de haven, die misschien zelfs nog ouder zijn ja. dan het stadhuis. En ook de Sint-Jan staat er ook al enige jaren. Het museum Gouda is natuurlijk ook een vrij oud pand en ook een lange geschiedenis. Dus in die zin zijn er in Gouda veel monumenten en dat geeft Gouda ook de charme. Hè. Het is een stad om echt... gezellig rond te wandelen, gezellig te winkelen, maar dat wordt vooral bepaald door de monumenten. Het geeft al een bepaalde atmosfeer. En daarin wijkt Gouda af van andere steden. Omdat we gewoon heel veel te bieden hebben aan erfgoed.
2: Ja, want als ik dat nationale thema, dat is dan veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Maar Gouda gaat nog even een beetje verder. Die zegt veerkrachtig erfgoed, verleden en toekomst.
3: Ja, ja. Dat willen we daarmee zeggen. Maar een monument kan alleen maar behouden blijven als een herbestemming, een nieuwe bestemming krijgt. En je ziet ook dat in Gouda een aantal monumenten, zoals de Garenspinnerij, de Gouden Lichtfabriek, die zouden bijna gesloopt zijn, waren het niet dat er vanuit Gouda zelf, de burgers van Gouda zelf, initiatieven kwamen om die panden te behouden. Dus die herbestemming is heel belangrijk. En wat doet die panden een nieuwe bestemming te geven, blijft zo'n pand behouden voor de toekomst. Maar dat kan eigenlijk alleen, en dat is het tweede deelthema, met ambachten. En beneden is ook een ambachtenmarkt. En we hebben gewoon die ambachten, die vakmensen nodig om die monumenten te kunnen herstellen. En ja, weer voor de komende 10, 20, 30 jaar weer in goede staat te behouden, zeg maar. Ja.
2: En uw stichting speelt daar een prachtige rol in, hè?
3: Ja, wij zijn ook een wandelijk club. We denken ook als een lokaal comité mee over thema. En wij proberen mensen, maar ook jongeren, bewust te maken van het belang van monumenten, ook hier in Gouda. Dus we hebben gisteren een klassendag gehad, waarin klassen ook meedraaien, monumenten bezoeken. Er wordt dadelijk ook een game gelanceerd. Er is een wandeltocht voor jongeren, maar ook voor ouderen. Er is een speurtocht, dus er wordt heel veel georganiseerd in en rond de monumenten. Dat is ook hartstikke leuk.
2: Nou, kijk eens aan. Kortom, Gouda leeft nu, vroeger en in de toekomst ook natuurlijk.
3: Zeker, zeker. Nee, dat is echt dat is ook waar we nu zo actief bezig zijn. Ook voor komende generaties die prachtige monumenten gewoon te behouden. En dat kan betekenen dat er sommige monumenten ook een andere functie krijgen. Maar daar is niks mis mee.
2: Er is niks mis mee. Bij Alkmaar bedankt. Ja, veel succes nog. Ik zal u verder niet van de andere... U heeft het natuurlijk al lang gezien, hier eerder natuurlijk. Maar ik hoop dat het heel druk wordt. En morgen gaat het een beetje regenen. Maar ach wat zal het schelen. Vind ik ook. Bedankt. Ja, succes. Kortom, de sfeer zit er hier goed in. En zoals de voorzitter al zei... tot vanmiddag 4 uur is die hier open. En morgen helaas niet. Maar ja, er zijn natuurlijk nog zoveel andere prachtige monumenten. Dus kortom, voor elk wat wils. Maar ik kan dit in ieder geval wel aanraden. En ik ga nu zelf ook even verder op strooptocht, wil ik zeggen. Maar dat is een beetje overdreven natuurlijk. Ik ga gewoon kijken hoe dat andere gebouw eruit ziet. En ga naar de volgende etage.
0: Hey, je mag nog heel eventjes wachten voordat je echt doorgaat. Gerrit, zou ik nog één vraag willen stellen. Stel nou, het is daar zo druk, hè, bij het Open Monumentendag. Althans, bij het stadhuis. Heb je nog een andere monument? Want we noemen heel de tijd natuurlijk 55. Maar heb je niet een andere die nog zegt van... Nou, die wil ik ook nog wel even genoemd hebben om naartoe te gaan?
2: Oeh, ja, er zijn er zoveel natuurlijk. Ik bedoel, er is een prachtig gidsje hier. En als je dat gaat bekijken, dan kom je toch de nodige dingen tegen. En ik woon nu jaren 40 in Gouda, geloof ik. Ik heb lang alle monumenten ook niet gezien. En soms denk ik, oh, is dat een monument? Ja, het zal wel. Ja, er zijn rondleidingen trouwens, niet alleen in het stadhuisje, maar als ik even kijk, de chocoladefabriek in het stadarchief, Catharine Gasthuis, het museum natuurlijk, daar is ook het nodige te doen. Goud, asfalt. De oude begraafplaats mag ik wel even noemen daar in Kortakkeren.
3: de Sacramentskerk, Garenspinnerij, de Ascheur, Koningshof, de producent en de ambachtschool. Kortom, dat zijn de plaatsen waar de rondleidingen zitten. En er zijn er ook nog speciaal voor de kids en zo in Artillerie. In Stadhuis is ook een bouwplaats met ambachten. Catharina Gasthuis is een stadsgame met stadsactieven. Torenbeklimmer kan je bij de Sint-Janskerk op de Orgelzolder. De voormalige muziekschool, die ga ik in de kelders kijken. Klein theater Zwaan, Molen het Slot. Kortom, voor ieder wat wil hier vandaag.
0: Gerrit, bedankt voor je bijdrage. En wat mooi dat Open Monumentendag ook ruimte biedt aan levend erfgoed, zoals jij zou ik zeggen. Na het luisteren van A Panic at the Disco met High Hopes gaan we door met nog een open evenement. Maar dan het open schaakkampioenschap met de organisator Peter Scheren. En dat allemaal hier bij Weekend Gouda.

0: High hopes. Schaak op hoog niveau met 170 deelnemers en nog 170 jeugddeelnemers. We gaan het hebben over het tweede thema, Open Schaakkampioenschap Gouda. Afgelopen zaterdag was Gouda, ofwel de goudzwaarder om even precies te zijn, het decor van het Open Kampioenschap Gouda. Inmiddels alweer voor de 32e keer georganiseerd door de oudste nog bestaande schaakclub van Nederland, Messenmaker 1847. Hoe kijkt de organisatie terug op dit toernooi? We vragen het eigenlijk aan Peter Scheren.
1: Goedemorgen, Peter.
2: Ja,
1: fijn dat je er bent.
2: Ja.
1: Stel, wij waren vorige week zaterdag de zaal ingelopen. Wat hadden we gezien?
2: Nou, heel veel schakers die gewoon druk bezig zijn met hun favoriete sport, hun favoriete hobby. Ik denk dat het toernooi zich kenmerkt door vooral een hele goede sfeer. Het is ook het eerste toernooi na de zomerstop. Dus voor veel mensen is het ook weer een mooie gelegenheid om erin te komen, zeg maar. Ja, ik denk vooral een goede sfeer. En als messenmaker zijn we ook erg trots elk jaar zo'n mooi toernooi te kunnen organiseren.
1: Nou, we zien een zaal vol met kleine tafeltjes, klok en notitieblokje.
2: Nou, geen notitieboekje, want het is rapid, zoals dat heet. Dus het is maar een snel tempo, dus ze hoeven niet te noteren. Maar inderdaad, een zaal met 80, 90 tafels waar allemaal aan beide kanten mensen zitten.
1: En wat, wanneer is de sfeer dan goed? Wat merk je dan?
2: Nou, dat mensen met name ook tussen de ronden door met elkaar gezellig contact hebben, overleg hebben. En dan merk je gewoon uit de contacten dat ze daar, dat ze gewoon zich op hun gemak voelen. We krijgen ook elk jaar, ook dit jaar weer complimenten van de deelnemers.
1: Dat grappige is, als ik schakers op televisie zie, dan zie ik mensen met afgeschermde gezichten, een beetje in zichzelf gekeerd, geconcentreerd.
2: Dat is tijdens de partij, ja, okay. Uiteraard. Ja. Okay. Maar juist bij zo'n rapid toernooi zijn 7 ronden, dus dan zijn er ook een aantal pauzes tussendoor. Dus dan zijn er ook genoeg momenten om informeel met elkaar contact te hebben.
1: Okay.
2: Ja.
0: Nou, ik zag dus dat Benjamin Bok heeft gewonnen met 6 punten. Ik lees dan, knap of zoiets, dat weet ik niet echt. Maar eigenlijk zou ik niet eens de puntentelling weten. Kan je mij, en ik weet zeker ook een aantal luisteraars, een korte introductie geven op schaak, Peter?
2: Nou ja, qua punten is het heel simpel. Je krijgt voor elke gewonnen partij krijg je 1 punt.
0: Oh, dat is een makkie.
2: En voor gelijkspel krijg je een half punt.
0: Oh.
2: En er waren 7 ronden en Benjamin Bok had dus 6 punten verzameld.
0: En heeft hij dan 2 keer gelijk gespeeld? Of heeft
2: hij had in dit geval 2 keer gelijk gespeeld. Hij had overigens evenveel punten als de nummer 2. Maar we hebben dan bij het schaken ook nog een regeling. Dat heeft een ingewikkelde naam, maar je kunt het vergelijken met het doelsaldo in voetballen. Dat is als de wedstrijdpunten gelijk zijn, dan kijk je naar het doelsaldo. In dit geval kijken we dan naar, zoals dat heet, de zogenaamde weerstandspunten. Maar dat is dan om uiteindelijk al bij gelijk eindigen toch een
0: en is dat dan het aantal zetten waarin je dus hebt gewonnen?
2: Nee, het is niet het aantal zetten.
0: Oh.
2: Nee, de weerstandspunten zijn de punten van je tegenstanders. Het idee is dat als je zwaardere tegenstanders hebt gehad.
0: Oké, dus als je gewoon de andere ook minder hoge punten hebben, ofwel juist meer punten, want dat is het idee, zoveel mogelijk punten halen. Dus hoe meer de personen waar tegen je hebt gespeeld punten hebben gehaald, dan weet je gewoon, dan heb je een zwaardere tegenstander gehad. Dus
2: correct.
0: Ben jij degene die wint? Wat grappig.
2: Ja.
1: De term rapid schaken is nu een paar keer gevallen. Even voor de luisteraar die denkt, rapid schaken, wat is dat?
2: Nou ja, we hebben eigenlijk het klassieke schaken, zoals het heet. Dat is een partij die vaak 3-4 uur lang duurt. Daar hebben mensen vaak 1,5 of 2 uur bedenktijd voor de hele partij. Dat is het beeld wat je net ook schetste. Ja. En iemand die urenlang achter het bord zit. Rapid schaak, dan hebben de mensen typisch 15 of 20 minuten op de klok. Dus die partij is binnen 3 kwartier of zo afgelopen. Maar dan kun je dus veel meer partijen op 1 dag afwerken. Maar het consequent is natuurlijk wel dat de mensen minder lang kunnen nadenken.
1: Ja.
2: Dus.
0: Dat lijkt me dan dus ook wel weer een sport op zich.
2: Ja, dat is het voor een deel ook wel. Alhoewel je wel merkt dat de goede klassieke schakers ook wel de goede rapid schakers zijn.
0: Okay.
2: En wij hebben overigens ook nog snel schaken. En dan heb je het echt over bedenktijden van 5 minuten of minder per partij. En dan gaat het echt in een rap tempo.
0: En is het gewoon klok aantikken, aantikken?
2: Ja, na elke zet. Ja.
1: Oh, is het leuker eigenlijk?
2: Dat is een kwestie van smaak. Er zijn mensen die vinden de standschaken vinden ze het leukste wat er is. En die zijn er ook in gespecialiseerd. Ik persoonlijk hou meer van een klassieke schaak. Maar goed, ik ben wat meer van de oude stempel. Maar met name het rapid schaak, wat er een beetje tussenin zit, heeft wel een vlucht gekregen de laatste 5 jaar, zeg maar.
1: Ja.
0: Hoe wordt er nou rekening gehouden met niveau? Want je zegt, er is de ene noemt het, je noemde net hobby en de andere sport. Nou, ja. Dat zijn al twee verschillende invalshoeken.
2: Ja.
0: Hoe wordt daar rekening mee gehouden in zo'n toernooi?
2: Nou, we hadden sowieso drie groepen. Eén groep voor de allersterkste, de groep A heette dat. En een groep B voor de wat, nou ja, de wat minder sterke. En groep C voor de nog wat minder sterke. En daarnaast is het zo, in elke groep zaten dus 60 of zo deelnemers. En ze speelden maar 7 ronden, dus je speelt lang niet tegen iedereen. En het systeem werkt zo dat als je wint, krijg je iemand tegenover je die evenveel punten heeft. Dus de sterke die komen elkaar uiteindelijk automatisch tegen en de minder sterke ook.
1: Ja, maar goed, ik geef me op om mee te doen met het toernooi. En dan moet je van jezelf zeggen, ik ben een sterke speler of ben ik minder. Of is er een soort ranking?
2: Er is een ratingsysteem zoals dat heet. Dat is een objectief. Wat heet objectief? Nou, een objectief puntensysteem waaraan mensen die dus regelmatig gespeeld hebben kunnen zien van hoe sterk zijn wij. En type, om een beeld te geven, een echte grootmeester zit op 2500 rating of meer. Een gemiddelde club schaken rond de 2000 en een beginner zo rond de 1000 of 1200.
1: Ja, want de term is gevallen, grootmeester. Hoe word je een grootmeester?
2: Ja, je wordt grootmeester als je in internationale toernooien bepaalde resultaten haalt. Waar ook andere grootmeesters aan deelnemen. En we hadden bij dit toernooi inderdaad ook 6 grootmeesters die deelnamen.
0: Ja, en dan zie je dus die ranking, die kan je ook online vinden.
2: Ja.
0: Is dat dan vooraf of achteraf, die ranking?
2: Allebei. Dat wil zeggen, van tevoren is dus, kun je zien op de wereldranglijst van of op de Nederlandse ranglijst van hoeveel punten, dus hoe sterk een papier een speler is. En ja, mede door de resultaten van het toernooi worden die ratingpunten ook bijgesteld. Dan kan die ranking dus ook veranderen.
0: Wat ik nou grappig vind is dat er zit ook heel veel eer in, vind ik, bij schaken. En zeker ook het feit dat je tegen de sterkste tegenstander wil spelen. In het voetbal zie je juist dat er de pools zo opgedeeld worden dat de sterkste de grootste kans hebben om in het einde tegen elkaar te komen. En hier is het eigenlijk andersom. Je moet zo snel mogelijk zit je tegen zo goed mogelijke tegenstander. Begrijp ik dat goed?
2: Min of meer, ja. Maar het is, wat ik zei, het zijn vrij grote groepen. 60 deelnemers. Dus het filtert vanzelf uit, zoals ik net al zei. De sterker komt.
0: Maar dat is dan ook nog wel
2: maar
0: twee, drie keer.
2: Maar het duurt nog wel een aantal rondes voordat de allersterkste echt elkaar tegenkomen. Meestal is dat pas in ronde 5 of zo.
0: Oké. Dat is ook wel. Het is ook wel een beetje met een climax. Ja, het werkt wel ergens naartoe.
1: Ja. Dit is de 32e editie.
2: Ja.
1: Wat is het geheim dat jullie al zo lang elk jaar een toernooi hebben ingehouden?
2: Nou ja, ik denk een paar dingen. Ten eerste, ik zei het net al, het is het eerste toernooi na de zomervakantie. Dat is sowieso voor veel mensen een mooi moment.
1: Even warm draaien.
2: Ja, maar daarnaast we hebben natuurlijk, omdat we het al zo lang doen, ook een perfect ingesleten team en organisatie.
1: Oh, ja.
2: Daarnaast, we betrekken altijd een paar grootmeesters. Die proberen ook een beetje te verleiden. We bieden ze ook een lunch aan en dat soort dingen. Zodat ze ook...
1: Ja, zijn schakers daar gevoelig voor?
2: En veel schakers vinden het een eer om tegen grootmeesters te kunnen spelen. Dus dat trekt dan ook vervolgens weer andere spelers
0: aan. Ja. Dus je hoeft er eigenlijk maar één te hebben of misschien twee en dan...
2: Bij wijze van spreken, ja. Ja.
0: Oké. Nou, schaken heeft natuurlijk ook wel een beetje een imago van lang nadenken, misschien wat stoffig. Slimme mensen, hè, vooral heel veel slimme mensen. Toch zijn jullie met de jeugd ook bezig. Er waren net zoveel jeugdspelers aanwezig als niet-jeugdspelers.
2: Ja. Ja.
0: Hoe komt dat? Hoe krijg je dat voor elkaar?
2: Ja, het schaken is ontzettend populair bij de jeugd. Jeugdschaken is echt in de groei. Dan praat ik echt over een landelijke trend overigens.
0: Okay.
2: Of misschien nog wel breder dan dat. Er wordt op veel scholen wordt schaakles gegeven. Scholen hebben ook gemerkt dat het actief bezig zijn met schaken. Dat ontwikkelt ook bepaalde vaardigheden bij de kinderen ook buiten de schaken die nuttig zijn.
1: Ja.
2: Dus veel scholen die willen graag iets aan een schoolschaken doen. En
1: dat
2: heeft natuurlijk ook zijn effect op het aantal jeugdige deelnemers aan dit soort toernooien.
0: Ja, en zie je ook dat ze nu dat er een aantal talenten zijn. Dat er nu echt zijn die zeggen, ja, daar komen nu al een aantal talentjes naar boven drijven.
2: Nou, als ik kijk naar een jeugdtoernooi, afgelopen jeugdtoernooi, daar zat er wel eentje in waarvan ik nu wel weet. Die is soms ook Nederlands kampioen in zijn leeftijdscategorie. Een categorie tot 8 jaar in dit geval.
0: Maar tot wanneer?
2: Ja, ze beginnen al heel jong.
0: Tot 8 jaar.
2: Ja, nog jonger zelfs. We hebben zelf nog Nederlands kampioenschappen vanaf 7 jaar. Maar dat was het eentje tussen daarvan. Ik denk van die zie ik in over een aantal jaren wel in de Nederlandse top verschijnen. Ja.
1: Het imago van schaken is ook wel dat het een moeilijke sport is, een serieuze sport. Wat zou je nou tegen mensen zeggen die denken, ja, dat is misschien dat ik dat niveau niet aan ga tikken?
2: Nou ja, het is schaken. Je kunt het doen op alle leeftijden, op alle niveaus. Het stoffige imago, dat had het inderdaad in het verleden. Maar ik zou tegen die mensen zeggen, kom gewoon eens een keer kijken. Dan zie je dat het echt niet meer zo is.
1: Okay,
2: en ja. Vooral ja, bij de jeugd nou je helemaal. Dat is gewoon een, ja, ondanks dat het een serieuze sport is, toch een heel levendige aangelegenheid.
1: Dat leuk om te horen. Ja, ja. Ja. En messen maken, jullie bestaan al sinds, ik had het opgeschreven, 1847... dat is echt heel lang.
2: Ja.
1: Hoe krijgen jullie dat voor elkaar? Om toch zo'n levendige club te blijven? Dan?
2: Ja, nou ja, we zijn inderdaad opgericht door meneer Messenmaker. Daar danken we ook onze naam aan.
1: Dat een beetje verwacht eigenlijk.
2: 1847 was overigens halverwege de 19e eeuw. Was ook een periode dat er in West-Europa en ook in Nederland relatief veel schaakverenigingen werden opgericht. Het begon toen een beetje in Europa dood te dringen, zeg maar. Ja, het heeft, ook de vereniging heeft al wat moeilijke momenten gekend. Dat ze op sterven na dood waren, zal ik maar even zeggen. Maar ja, mijn voorgangers, zal ik maar zeggen, hebben dat toch weten te overleven. En de laatste 20, 30 jaar dat ik nu aan de club verbonden ben, zijn we echt een heel bruisende, actieve vereniging.
1: Bruisende, hoeveel leden hebben jullie?
2: We hebben 50 seniorleden en 75 jeugdleden.
0: Dat is zo. Gewoon bruisend.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Dan ben je hoopvol. Hè? Dat is dan misschien een conclusie. Maar als het gaat over, daar maak ik me nog wel zorgen om. Wat is er dan iets wat je in je schaaksport ook ziet? Want wij spreken hier veel mensen vanuit de sport. Straks ook weer een gesprek over de sport. Ja. En dan zie je toch ook wel dat er, nou, het verenigingsleven heeft echt wel een verandering doorgemaakt. Is dat ook geld dat voor het schaken? Of zeg je, nee joh, kom hier, want hier is geen probleem.
2: Nou ja, bij elke vereniging heb je vrijwilligers nodig natuurlijk.
0: Ja, precies.
2: Dat zijn we gelukkig op dit moment. Mensen maken goed in voorzien, maar dat zijn ook wel eens andere momenten in.
1: Ja,
2: ja, wat voor de schaaksport als algemeenheid een beetje een bedreiging is, zou ik al zeggen, is dat ja, je hebt de goede computers die kunnen schaken tegenwoordig.
0: Oh ja.
2: En zeker bij het topschaak waar geld mee gemoeid is, daar is valt spel nog alles aan de orde. Dat mensen in de tussen de pauzes even gauw eventjes op een computer, eventjes op een telefoon eventjes de kijken wat de computer ervan vindt.
1: Echt waar?
2: Ja,
1: dat...
2: ja, ja. En dat is, nou, dat speelt gelukkig bij het normale clubschaak niet, maar dat zie je wel. Dat is wel een beetje een bedreiging, ja. Vind ik. Ja.
0: Nou, en ik hoor, het is natuurlijk ook best wel een ruil geweest een jaar of 2 geleden, of het wel of niet vals spelen was, ja of nee. Toch?
2: Ja,
0: dat heb ik een beetje gevolgd. Naam weet ik overigens niet hoe noemen, die zal jij kunnen noemen. Maar dat is natuurlijk wel iets wat dan dus ook wel echt zijn intrede kan maken. Hè?
2: Nou, dat heeft dus ook echt de aandacht van alle arbiters en ook van de schaakbond. Het gaat zover dat bij grote toernooien, bij toptoernooien, worden mensen ook echt gefouilleerd, zeg maar, en gescand of ze niet een mobiele telefoon in hun zak hebben en zo. Dus ja, dat
0: openbare toilet zo.
2: Nou ja, bij het toilet gaan moet er iemand meegaan aan dat soort dingen. Ja, dus ja. Het heeft die zin wel. Maar ik zeg al, dat is vooral dan bij de topsport. Gelukkig is dat bij het normale niveau, zal ik maar even zeggen, is dat in ieder geval vooralsnog niet aan de orde.
0: Nee, snap ik. Maar goed, het gaat natuurlijk ook wel echt over centen.
2: Ja.
0: Want op het moment dat je wint, hoor je wel eens bedragen voorbij komen. En denk ik, ja, dat zijn dingen die wij niet elke dag verdienen.
2: Klopt.
0: Tot slot. Als jij iemand nu tegen zou komen die nog nooit heeft geschaakt of het echt niet zou kunnen, wat voor reden zou je dan noemen te zeggen, nou joh, probeer het nou gewoon eens, want, puntje, dit zou... zou goed voor je zijn of is leuk voor je? Of...
2: Nou ja, het is gewoon leuk om te doen. Het is verbindend, noem ik het altijd. Je krijgt contact met mensen die van allerlei pluimage, zeg maar.
0: Oh, ja.
2: Ik zei het altijd, voor jong en oud.
1: Ja.
2: Er zijn ook cursussen voor beginners. Ook in Gouda geven we zo'n cursus. Dus ook daar is een manier om misschien, als je terughoudend bent of dan niet zo kunt schaken, om daar op die manier in...
0: Jij bent ook trainer, toch, Peter?
2: Ik ben ook trainer, ja.
0: Dus
2: ja.
0: Bij jou kunnen we een cursus volgen?
2: Ja, ja.
0: Nou, dat is wel echt...
1: idee, René?
0: Nou, kijk, ik denk altijd van... Hoe kan het bestaan dat ze een bordspel, want zo zie ik het, zo lang dus kan blijven bestaan.
2: Ja.
0: Maar je hebt ook dammen, je hebt ook de risk, is ook een bord. Maar toch maakt schaken iets unieks. En terwijl, je hebt zoveel alternatieven. Dus iets in mij triggert wel van, dan moet er ook wel echt een heel leuk element in zitten. Maar ik kan dus niet schaken. Ik heb het wel eens geleerd, hoor, trouwens. Vroeger kon ik het nog wel op school. Maar ja, nu, dammen kan ik echt beter dan schaken.
2: Nou, ik zou zeggen, ik kom een keer naar de cursus.
1: Ja, dat zou ik ook zeggen eigenlijk.
0: Ja. En, kun jij eigenlijk schaken?
1: Ik kan schaken, ja. Ik heb het geleerd. Ja.
0: Oké, okay, nou ja, dat is... Nou, ja. Okay. Peter, Bedankt voor deze leuke kijk op schaken. Heb je nog iets om te zeggen die zegt van nou, dat wilde ik echt nog wel genoemd hebben?
2: Nou, ik denk dat alles wel voorbij is gekomen. Dankjewel.
0: Ja. Nou, ik zou zeggen dan op naar editie 33. En wij gaan op naar ons laatste thema. Dat is GRTC Excelsior, wel onze wielrenvereniging. De Goudse Ren- en Tourclub. Maar dat doen we nog niet voordat we hebben geluisterd naar een van mijn absolute favorieten. Mark Knopfler werd wereldberoemd als frontman van Dire Straits. Maar nadat de band in 1995 stopte, koos hij bewust voor een rustiger leven en een meer persoonlijke muzikale koers. In 1996 verscheen zijn eerste soloalbum Golden Heart. Het begin van een indrukwekkende solocarrière waarin folk, country, prachtige gitaarpartijen hoor ze maar centraal staan. In 2000 verscheen wat mij betreft een van de mooiste albums ooit gemaakt, Sailing to Philadelphia. Philadelphia, sorry. Met daarop dit prachtige nummer, What It Is.

0: Gouda staat 17, 18 en 19 september in het teken van Festival de Verwondering. Het culturele festival van Gouda. En natuurlijk is Gouwerstad Radio erbij. Op zaterdag 19 september tussen 12 en 2 zendt Weekend Gouda live uit vanuit de grote Café Correct tent op het festivalterrein achter de Waag. Met live optredens, sfeerimpressies, gasten en natuurlijk volop aandacht voor alles wat er tijdens Festival de Verwondering te beleven is. Weekend Gouda, live vanaf Festival de Verwondering. Zaterdag 19 september van 12 tot 2 op Gouwerstad Radio.
1: Ja, we gaan live bij de Verwondering, Onno.
2: Ja.
1: Ja, althans we. Ik ben er helaas niet bij, maar jij,
2: jij wel. Wat missen, denk ik.
1: Ja, dat weet ik wel zeker.
2: Een grote tent achter de Waag. En dan zitten we met elkaar, met het hele team van Weekend Gouda.
1: Zin in?
2: Ja, zin in. Okay. Ja, het is toch een prachtig tweejaarlijks festival. Groot uitgepakt en het andere jaar iets
1: smaller.
2: Iets intiemer. Maar we zijn erbij.
1: Helemaal leuk. Heb je nog iets opvallends gezien in het nieuws?
2: Zeker. De stichting Stadsdichters Gouda die zoekt een nieuwe stadsdichter.
1: Gaat Chris stoppen?
2: Dat is natuurlijk prachtig, maar het jammer is dat Chris gaat stoppen. We gaan afscheid nemen van Chris Bellekom. En op vrijdag 30 oktober kiest een deskundige jury de 13e stadsdichter van de stad tijdens een verkiezingsavond in Cultuurhuis Garenspinnerij. Dus iedereen die graag gedichten schrijft, schrijf je wel eens gedichten?
1: Nooit.
2: En die ook graag een andere wil laten horen, die kan meedoen aan de verkiezing. De nieuwe stadsdichter mag zich 2 jaar lang het poëtische middelpunt van Gouda noemen en heeft de grote eer om hier in de studio te komen.
1: Kom altijd in onze studio.
2: Om gedichten te komen voorlezen.
1: Zeker.
2: Inschrijven voor de verkiezing kan via www.stadsdichtersgouda.nl. Daar vind je ook allerlei informatie.
1: Zo is het. Nou, ja. Onze volgende gasten zijn al aangeschoven, Onno.
2: Ja, Gouda heeft een lange wielertraditie. Al sinds 1932 is GRTC Excelsior actief in onze stad. Een vereniging waar je terecht kunt als je lekker met anderen een rondje wil fietsen, maar ook volop wordt, waar ook volop wordt getraind en gekoerst. En er is zelfs een eigen parcours in het Goudse Hout.
1: Zeker.
2: Maar hoe is het eigenlijk om lid te zijn van zo'n wielervereniging? Moet je daarvoor een doorgewinterde wielrenner zijn? Ik zit naast René die... Is dat wel, denk ik. Met een peperdure racefiets. Ook dat nog een keertje.
1: Wel, ja.
2: Of kun je ook gewoon beginnen omdat je het leuk vindt om buiten te zijn en samen kilometers te maken. Daar gaan we het vandaag over hebben. Hans Moons en Arjen Bakker zijn bij ons in de studio om ons mee te nemen in de wereld van GRTC Excelsior. Ja. Heren, van harte welkom.
3: Dank je.
1: Welkom. Dank je. Arjan, even bij jou te beginnen. Hoe ben je zelf met wielrennen besmet geraakt?
4: Nou, ik was lid van de Lekstreek, de schaatstrainingsvereniging de Lekstreek. En daar leer je niet alleen heel goed schaatsen, maar je komt daar ook hele goede wielrenners tegen.
1: Oh.
4: En in de winter schaats je dan en in de zomer ga je wielrennen.
1: Het is nog steeds een combinatie die je veel ziet, hè?
4: Ja, zeker. En, en dan kom je ook weer goede wielrenners tegen en voor je het weet ben je lid van GRTC Excelsior.
1: En heb je heel veel geld uitgegeven aan de fiets en dat soort dingen?
4: Nou, toen nog niet.
1: Oh, hoor. Okay.
4: Dat is van de laatste jaren.
1: Hans, hoe ben jij gaan wielrennen?
3: Nou, ik kan me eigenlijk aansluiten bij Arjan. Ik kom ook uit de schaatswereld en voetbalde ook daarbij ook hoor. Maar in ieder geval schaatsen en dat op een gegeven moment heb je je leeftijd en zeg van nou ga ik nog doorbreken? Ik denk het niet. Dat had ik al veel eerder kunnen zien trouwens. Maar, maar toen ben ik, ik fietste al en ik heb dat tot nu, tot de dag van vandaag doe ik dat nog met alle plezier. Net wat je zei, het, vroeger kon je simpelweg een fietsje kopen. Tegenwoordig moet je me altijd een hypotheek opnemen.
1: Zeker, ja, je moet inderdaad een hypotheek nemen. Even over GRTC Excelsior. Even over de vereniging. Hoe zou je die omschrijven? Ik weet niet wie het woord wil, maar als ik begin bij jou, Arjan.
4: Ja, nou ja, wij zijn een gezellige club. We hebben veel vrijwilligers en we doen dan, dat heet dan breedte sport. Je kan als hele goede wielrenner kun je bij ons terecht, maar ook als beginner die het wil leren. Je kan toeren, je kan veldrijden. De jeugdafdeling of de commissie die is zeer actief. We krijgen heel veel jeugdleden erbij. Mm. En we hebben zelfs kleine fietsen voor beginnende jeugdleden. Dus en we proberen ze te motiveren, maar vooral ook plezier te hebben in de sport, in de wielrensport.
1: Mooi. Ja. En wij hebben hier best wel vaak ook mensen zitten van Right to Remember. Dat is waarschijnlijk ook wel bij jullie ook wel bekend. Ja. Die geven ook aan dat het best wel een uitdaging om al die toeren elementen ook op te zetten en dat soort zaken. Wie doet dat bij jullie dan in de vereniging? Doen jullie dat met elkaar of...
4: Nou, we hebben een tourcommissie.
1: Okay.
4: Zeg maar de tourritten,
1: ja, precies.
4: Die we uitschrijven, die worden door de tourcommissie
1: samengesteld.
4: Samengesteld.
1: Ja. Ja. Ja. En die kleine fietsen zijn beschikbaar in de container.
4: Ja.
1: En daar kun je ze weghalen. Of tenminste, daar worden ze uitgeleend om te gebruiken.
4: Ja, ja. Ja. Dan kun je dat proberen of dat wat voor je is. Oh, ja. En nou ja, dat is wel fijn. Daar komen toch wel veel mensen op af.
2: Jullie hebben een eigen plek in, met een clubhuis en een parcours. En daar wordt getraind.
4: Ja, daar zijn we erg trots op dat we zo'n parcours hebben.
2: Vroeger zaten jullie gewoon op
4: de
2: Goudse Poort.
4: Ja, maar dat werd steeds drukker. En wij konden daar wel rijden omdat er een verkeersborden stonden. Dat je eenrichtingsverkeer.
2: Oh, ja.
4: Maar dat was op woensdagavond. En er waren ook mensen die lang op de kantoor bleven. En die wilden snel naar huis toe. Ja. En, nou, die zagen die verkeersborden niet. Dus dat was nog wel... het was niet zonder risico om daar je wedstrijdjes te rijden.
2: Dit is natuurlijk een geweldige plek.
1: Ja,
2: met een eigen clubhuis.
4: Ja.
1: Wordt het ook door meerdere verenigingen gebruikt? Want ik kan me voorstellen, schaatsen zou hier... Of nou ja, skileren dan. Ja. Zou hier ook wel...
3: Die zijn ook bij ons twee avonden in de week te gast. Bij ons op het parcours. En dus je bent al wat breder bezig. Maar ja, het is en blijft. Vooral, en dat wil ik nog onderstrepen. Niet alleen dat we daar parcours, maar het is veilig fietsen.
1: Dat is het.
3: Veilig fietsen is heel belangrijk. Want je ziet er vandaag de dag al hele groepen door de stad en door de dorp heen rijden. Mm-hmm. En dan gaan ze voor, zitten ze in de Tour de France voor hun gevoel. Hè? Ze worden één keer in de week worden ze de vrouw losgelaten. En dan gaan ze de Tour de France in. Maar levensgevaarlijk. En dat heb je dus bij ons niet. Bij ons is het veilig koersen. Het is geen verkeer op de weg. En nou, hoe wil je het nog mooier hebben?
1: Nou,
3: op een parcours wat minder in de natuur ligt.
1: Ja.
3: En met een clubhuis waar als je van binnen naar buiten kijkt, zit of op een VIP-ruimte zit. Zo mooi, met uitzicht over de natuur en over de baan. Ja, mooier kan je je eigenlijk niet voorstellen.
1: Maar...
3: En het is voor Nederland al heel bijzonder. Bijvoorbeeld in België, waar de wielersport zo groot is, heb je dat helemaal niet.
1: Oh ja.
3: Heb je helemaal niet. Dan spreken ze af onder een lantaarnpaal en dat is het.
1: Maar ik zie ook wel jullie shirtjes regelmatig gewoon wel in Gouda rondfietsen.
3: Ja.
1: Dus, maar dan zijn er dan... onderlinge afspraken van hoe fietsen we dan nu? Welk tempo houden we aan? Hebben jullie commando's? Hoe zorgen we ervoor dat ook veilig is?
3: Ja, nou dat is bij de Tour, vooral bij de toekomst. De wedstrijdrijders die trainen of individueel of op het parcours. Maar de toerers die gaan dus de polder in met de groepen.
1: Ja.
3: En dan heb je drie verschillende groepen, A, B en C. Dat is gerelateerd aan de snelheid die ze rijden. En je bent niks verplicht, hè, laat ik dat vooropstellen. Maar als je eigenlijk prettig voelt om bij die snelste groep te rijden, dan kan je kijken of je daar in mee kan komen. En anders neem je een trapje lager. Maar een verplichting is er niet. En het is, ja, ik zeg nogmaals, vooral heel vrijblijvend.
1: En welke dagen is dit? Sorry, ik ben even benieuwd.
3: Rijden op zondag. Ze rijden in de zomer, dus in het seizoen. Ook op zaterdag, op woensdagavonden. Dus ze zijn er best. En er zijn natuurlijk een categorie die al wat ouder zijn. Die zeggen van, nou, ik heb mijn pensioen, nou, ik ga ook overdag eens een keertje.
1: Ja,
3: en dan ga je ook met een groep weg.
1: En dan, dan vraag je gewoon van, joh, wie wil er mee? En dan ga je gewoon.
3: Ze hebben een appje en dan kun je daar...
2: Wat is er zo leuk aan om in een groep te fietsen? Kijk even naar hoor.
4: Sport verbroedert. En als je samen kunt sporten, dan, dan is het al gauw gezellig. En heb je wat voor elkaar over? Of bij het wielrennen is dan wie houdt wie uit de wind? En,
1: ja, dat is waar. Ja.
4: Dat is een heel fijn gevoel. Als je samen iets doet en rekening houdt met elkaar. En dan ook nog weer thuis komt en grote verhalen elkaar kunt vertellen.
1: Ja, elkaars banden hebben geplakt.
4: Ja, het is erg gezellig. Gezelligheid en plezier.
3: 50 kilometer alleen trainen of 50 kilometer met een groepje. Moet je kijken hoe gauw snel die 50 kilometer om zijn.
1: Ja, dat klopt. Dat,
2: nee,
1: dat gaat sneller dan alleen.
2: Ja. Ja. Is het nou, in mijn beleving is het vooral iets voor het voorjaar en de zomer. Hoe gaan jullie om met het seizoen wat voor de deur staat? De herfst, de winter?
4: Daar hebben we de veldrijcompetitie voor.
1: Oh.
4: Veldrijden doen we in de winter. En we doen dat bij de Geluidsval, en bij de Goudse Poort. Daar hebben we...
2: Bij de Koenenkoop daar?
3: Nee.
4: Bij
3: de Atelierkbaan.
2: Ja. Oh, ja.
4: En daar rijden we op zondagmorgen, rijden we daar dan een veldrij.
2: Ander soort fiets, denk ik.
4: Ja, zeker. En je kan ook op je mountainbike daar. Maar het is een fijn onderdeel, omdat bij het wielrennen, als je wedstrijden rijdt, dan is vaak de maat het peloton. En als je het peloton niet bij kan houden, dan is het niet zo leuk. Maar bij het veldrijden, daar is meer individueel, zeg maar. Dus iedereen doet zijn

0: ook veel gebeuren. Ja, ja. Is dat ook bij jullie zo dat je zegt van ja, we hebben echt wel een soort groepen die zijn, hè, de mooie weerrijders, die zie je altijd. Ja. En dan in de winter zwakt het wat af. Ja. En dan komt er, of is echt iedereen ook gecommit aan het veldrijden?
1: Nee. Want ik zelf doe niet aan veldrijden, maar ik blijf net graag lang op de weg rijden. Ik moet van een tax niks hebben. Ik vind het echt heel vervelend. Okay. maar er zijn mensen die doen dat graag en die hebben dan ook contact. Heb je nog getraind? Ja, ik heb pas met Randy. Randy? Ik zeg, ja, dat is mijn vriend uit Canada.
2: We hebben samen
3: de Alpdues opgezet.
1: Ja, dat is wel grappig allemaal. Maar het is individueel. Sommige mensen die zweren bij anderen niet.
0: Liever niet.
3: Ja. Hey, maar Excelsior is dus een vereniging voor iedereen. Of je nu recreant bent of wedstrijdrijder.
1: Ja.
3: Hoe ziet dat wedstrijdrijden eruit?
1: Ja, dat, ik heb hier een boek meegenomen van de complete Goudse wielerhistorie. En daar kun je in lezen van hoe populair het wielrennen was 30 jaar geleden. Toen we de Ronde van de Krugelaan nog hadden.
3: Ronde van Gouda?
1: Ronde van Gouda.
0: Dat
1: ging,
0: nee, dus daar, voor daar mijn ging, tijd.
1: We hebben nu ook nog de Ronde van Gouda. Toen kreeg je 100 renners aan de start. En er waren dan ook nog zogenaamde bijschrijvers. Die wilden graag meedoen. En als er dan iemand niet op kon dagen, dan zei de organisatie, nou, de eerste bijschrijver die mag dan meedoen. Zo populair was dat. Nu hebben we onze handen vol om een peloton van 25 te hebben op de Ronde van Gouda. Publiek is er nauwelijks. Terwijl hier stonden de mensen. Mensen.
3: Ja, zeker. Ja, ja, drie, vier rijen dik.
1: Ik heb er zelf ook een aantal keren aan meegedaan. En dan waren er kinderen die vroegen dan je handtekening. Toen was het zo populair. Men keek er naar uit voor de Ronde van Gouda bij te wonen. Ja, ja. En dat is nu wel
0: dat is iets anders geworden. Ja. Ja. Nou goed, we hebben wel de Right to Remember om ook naartoe te gaan. Wordt ook mee gefietst. De jeugd, want die is er wel veel. Er is wel veel jeugd. Is dat ook bij het wielrennen?
1: Ja.
0: Is dat ook upcoming? Of is het iets, wil iedereen de Mathieu van der Poel worden? Of?
1: Ja, nou ja, dat speelt natuurlijk wel mee. En de successen van de dames speelt ook dat er veel meisjes ook zich aanmelden. Mm-hmm. Wat we zien wel. Een ontwikkeling, ja, dat vinden we heel jammer, maar het is tot een bepaalde leeftijd. Tot 14, 15. Mm. We noemen dat de nieuwelingenleeftijd. En dan zie je toch vaak een dip dat die kinderen afhaken, zeg maar. Dat heeft verschillende oorzaken. Een daarvan is natuurlijk school.
0: Sport.
1: Ja. Er wordt enorm.
0: Werken. Ja, dat
1: je moet daar toch heel veel tijd in steken.
0: Ja.
1: En, ja, dus dat is wel jammer.
4: Hey, wat je ook wel wel ziet, is dat er kinderen heel jong eraan beginnen. Mijn dochter heeft het ook gedaan, maar die heeft het wel volgehouden. Maar heel jong beginnen. En eigenlijk zijn ze op een gegeven moment 13 of 14 jaar. En nou, ik heb het nou 8, 9 jaar gedaan. Ik zou nou wel eens wat anders willen. Ja. Want zo zitten de kinderen in elkaar.
3: Ja. Hey, Hans, nog een vraagje aan jou. Want het wielrennen heeft ook wel een beetje het imago van dure fiets, strak pakje, dat soort dingen. Wat zou je nou tegen mensen zeggen die dan zeggen, dat is eigenlijk niks voor mij?
4: Nou, het ligt eraan of je het pakje niet mooi vindt. Over het algemeen ziet het pakje van Excelsior, of de kleding van Excelsior, ziet er goed uit. Je moet het eigenlijk hebben, want strakke kleding is prettiger als wanneer de wind er doorheen waait. Ja. Je voelt je eigenlijk dan een ballon. En die kleding, ja, die kleding is ook op gemaakt om strak gedragen te worden. Voetballers lopen ook niet met een kort broekje aan. Die hebben tegenwoordig ook lange broeken.
3: Dat is waar.
4: En speciaal, want dat hoort bij die sport. Ja. Nou, dit hoort ook bij Excelsior. Gesoigneerd eruit zien, maar zo noemen we dat. Goed eruit zien, dat geeft een goed gevoel op de fiets. En dan ga je vanzelf ga je er wat sneller.
3: Maar om mensen over de streep te trekken, wat zou je zeggen?
4: Nou, ik zou zeggen, kom naar Excelsior. Het ligt eraan wat voor leeftijd ze hebben. Wij hebben altijd een fiets voor je die je kan huren voor een aardigheidje, zeg ik altijd maar. En de kleding die kan je bij ons op de club aanschaffen. En dat eerste kledingstuk is niet zo duur, ben je gek. Als je lid kan worden bij een club, kan je ook een shirtje kopen.
1: Ja.
4: Of krijgen zelfs.
1: Een van onze sponsors is Ad Slingeland fietsen in Haastrecht. Ja. En leden van Excelsior, die hebben daar wel een streepje voor.
4: Ja.
3: Kijk, dat is leuk om te horen.
0: Dat klinkt
3: wel
0: goed.
3: Ja, we kunnen nog uren doorpraten. Maar
0: nou, ik vind het wel heel leuk, want mijn zoon zit dus ook...

0: Excelsior.
1: Oké. Okay. Ja. Ja, even die heeft ook een streepje voor dus.
0: Die heeft een streepje voor. Maar ook echt omdat ik zie echt dat het heel leuk georganiseerd is. Dinsdag en donderdag lekker trainen. Hij heeft naar zijn zin. Hij vindt het leuk. De manier waarop. Ook een beetje dat sportieve element. En tegelijk, hij komt helemaal rood terug. Dat heeft hem ook echt wat gekost. Dat zie je toch bij veel sporten juist niet. Dat vind ik echt wel heel gaaf. Dus ja, leuk. Ze denken er goed aan. En ook complimenten voor de trainers.
2: Ja. En we zijn een rookvrije vereniging.
0: Oké, dat is een goed
1: dat
0: om te
1: even onderstrepen.
0: Ja, zeker.
1: Hans Arjen, dank jullie wel. Volgens mij is één ding wel duidelijk geworden. Bij Excelsior hoef je niet meteen de nieuwe Mathieu van der Poel te zijn. Ruimte voor de wedstrijdwielrenner. Maar ook voor mensen die gewoon lekker samen willen fietsen.
2: Zeker.
1: Toch in een strak pakje.
2: Ja.
1: Bedankt voor jullie komst. We hebben nog heel even tijd voor muziek. Lekker zomerse plaats aan het einde van de zomer. De Kinks. Sunny Afternoon.

0: Er wordt hier nog gezellig nagepraat door de mannen van Excelsior met ons natuurlijk. Orno, ga lekker zitten ook. Want, ja, we zijn al aan het einde gekomen van ons programma.
1: Dit was het dan.
0: Dit was het eigenlijk wel. Weekend Gouda.
1: Ja, we rennen met z'n allen naar het stadhuis om daar de vordering
0: te niet te snel, want Gerrit kwam dus net hier terug. Die zegt, de stikdruk.
1: Ja. Maar goed, we hebben ook wel wat meer geleerd over schaken. En onze oudste schaakclub van Nederland, Messenmaker. Met dank aan Peter. En zijn enthousiast gemaakt voor een toertochtje door Gouda. Door Arjen en Hans.
0: Ja, gewoon een keertje meedoen. We zijn te volgen via Instagram, maar ook al onze items worden geknipt en gepimpt en geplakt. Door onze eigen technicus, mediatechnicus, zal ik hem zo noemen?
1: Ja.
0: Ramon. Dat doet hij op ons YouTube-kanaal. Dus je kan gewoon Weekend Gouda intoetsen en dat doe je met W-E-K-E-N-T. Volgende week zijn we er weer.
1: Ja, volgende week zijn we er weer, maar niet vanuit niet hier. Plek en ook niet vanuit deze tijd.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord. Het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
2: Voor Gast uit de Streek ben ik eens afgereisd naar Hekendorp. En wel bij Els van der Heijden. Kort geleden heeft zij een boek geschreven over haar ziekte, taarslijmziekte. En het heet Herzien. En dat gaat natuurlijk alles over taarslijmziekte. En wat ze allemaal heeft meegemaakt in haar leven. Welkom Els.
3: Dankjewel Wil.
2: Mijn allereerste vraag is natuurlijk van, waar kom je oorspronkelijk vandaan?
3: Ja, nou, ik kom niet uit de streek. Wel uit Zuid-Holland kom ik. Ik kom uit Den Haag.
2: Oh,
3: ja, Den Haag geboren, ja.
2: Ja, dan heb je een Hagenees en een Hagenaar.
3: Ja, ik denk dat wij er een beetje tussenin zaten.
2: Hartstikke goed. Ja, dat is een vraag die altijd naar voren komt. En waarom, weet ik ook niet. Maar je hebt Friezen en Friezinnen.
3: Ja.
2: Vandaar.
3: Ja.
2: Ja, daar ben je natuurlijk geboren en getogen.
3: Ja, nou, ik ben geboren, maar op mijn derde jaar verhuisd naar Amstelveen. En dat kwam omdat mijn vader, die werkte voor de KLM. En het hoofdkantoor zat toen in Den Haag. En daarna ging een heel groot deel naar Amstelveen. En hij is mee verhuisd. Nou was het heel grappig, want mijn vader kwam uit Amsterdam. Mijn moeder en haar familie uit Den Haag. Dus er was altijd al een soort van lichte controverse. Mijn vader heeft er ook 20 jaar in Den Haag gewoond. Maar, dus het was wel grappig. Toen gingen wij dus naar, laten we zeggen, Amsterdam.
2: Amsterdam.
3: Ja, Amsterdam.
2: Grappig.
3: Erbij. Ja.
2: Ja, ja. Want op zich botst dat wel een beetje, hè?
3: Ja, dat botste wel een beetje. Ik weet, wij hebben heel veel, we hadden best wat familie natuurlijk in Den Haag wonen. Daar gingen we ook regelmatig heen. En als we Den Haag dan inreden, zei mijn vader altijd heel grappig. Het lijkt net of ze hier een verdieping vergeten zijn. Weet je wel, flauw. Maar goed, dat soort flauw. Maar
2: dat hoort er gewoon
3: ja,
2: bij.
3: Precies.
2: Ja, precies. Ja, ja, ja, ja.
3: En ook uitdrukkingen als de asbak. Dat is de vuilnisbak. Dus mijn vader zei mijn moeder, kun jij de asbak even buiten zetten? Dan ging je een asbakje buiten zetten.
2: Nou, echt? Ja. Heerlijk.
3: Ja,
2: heerlijk.
3: Er zat altijd een beetje, maar het was altijd wel met in spel. Maar er zat wel een beetje controverse. Ja.
2: Aha,
3: ja.
2: Aha.
3: Amsterdam vindt zichzelf geweldig, hè, tenslotte.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Ja.
2: Ja, en Den Haag. Ja, dat is Den Haag.
3: Ja, maar ja.
2: Absoluut, absoluut. Dus verhuisd naar Amstelveen.
3: Ja, klopt. Ja.
2: En daar natuurlijk later naar de lagere school. Maar in die tussentijd is er natuurlijk wel wat gebeurd.
3: Ja, toen ik was eigenlijk als kind, toen ik geboren werd, ging het heel goed. Ik heb uit de overlevering gehoord dat ik nooit huilde als kind. Nou, dat was heel rustig, denk ik, voor mijn ouders. Maar het ging al snel minder goed. En minder goed in, als in, groeide niet goed, nageltjes groeiden niet, al dat soort dingen. Ja, en gewoon echt dat je denkt, dat klopt niet. Maar nou was ik het eerste en later bleek ook enige kind van mijn ouders. En mijn moeder was heel ongerust. Ze ging naar het consultatiebureau. Maar die kreeg daar vooral te horen, mevrouw, maakt u zich nou niet zo zorgen, eerste kindje, enzovoort. Maar ik was gewoon echt, dat ging niet goed. Ik had ook heel veel last van allerlei darmproblemen. En toen verhuisden we om een derde jaar naar Amstelveen. En daar kregen wij een huisarts die heel doortastend was. En die heeft ons toen naar het Emma Kinderziekenhuis, hè, wat hier in de regio het Wilhelmina Kinderziekenhuis is.
2: Ja.
3: Dus van het universitaire ziekenhuis. Doorverwezen. En daar is na heel lang zoeken diagnose cystic fibrose, ofwel taaislijmziekte, gesteld. Toen was ik, nou, 3,5, bijna 4.
2: Ja.
3: Ja.
2: Maar dat heeft je natuurlijk wel beperkt. Want natuurlijk, afgezien van dat het vastgesteld werd, was het natuurlijk ook een geruststelling van je ouders. Ze wisten nu in ieder geval wat er aan de hand was.
3: Ja, klopt. Het was gek eigenlijk, want ik weet natuurlijk zelf, ik heb vrij herinneringen die vrij lang teruggaan. Dus ik weet wel dat er wat speelde. En ik herinner me ook wel van die, weet je wel, dat je terugdenkt, dat je nog van die flitsen weet van, oh ja, toen zat ik daar in dat ziekenhuis met iets op mijn hand, wat dan uiteindelijk de diagnose heeft helpen stellen. Maar je weet als kind niet hoe ernstig het is. Althans, niet letterlijk. Maar ik voelde wel aan de spanning van mijn ouders, goh, wat heeft dit kindje toch? En die spanning nam even af toen de diagnose er was. Want we weten wat het is.
2: Ja.
3: Maar ja, het was een hele ernstige ziekte.
2: En dan moet je ermee dealen.
3: Ja.
2: En dat zal niet gemakkelijk geweest zijn. Want toen was je natuurlijk nog vrij jong.
3: Ja.
2: En toen was er nog niet zoveel op de markt.
3: Bijna
2: dat
3: niks.
2: Dat je kon zeggen, bijna niks.
3: Nee, klopt.
2: Dus dat betekende heel veel behandelingen. En hoe zag dat eruit?
3: Nou ja, er was eigenlijk bijna niks. Het enige wat er echt nog, wat er kon, was antibiotica inhaleren. Dus elke ochtend 5 minuten lang inhaleren. Nou, als voor een kindje van bijna 4 is dat gewoon heel lang en heel vervelend dat dat elke dag moet. En medicijnen bij het eten, om te zorgen dat de pancreas, zeg maar, dus je alvleesklier, het eten, die enzymen uitscheidt zodat je eten goed verteerd wordt. Dat was natuurlijk een van de problemen daarvoor.
2: Precies. Ja. Ja.
3: En ja, helaas kreeg ik wel luchtweginfecties. Want ook je longen worden aangedaan door de thaislijmziekte. En dat was gewoon heel naar. Toen moest ik een keer naar het ziekenhuis, was ik nog heel erg klein. Dat zouden ze nu echt niet meer doen. Maar ik lag helemaal alleen, 3 weken lang. Ja, dat is wel, dat is echt wel een trauma. Ja.
2: Ik kan me voorstellen, ik wou het bijna zeggen, maar ja, dat moet enorm
3: veel zijn. Enorm veel impact heeft dat gehad.
2: En dat blijft, dat is bijna blijvend.
3: Stukken, delen ervan zijn blijvend. Ja, ja, delen ervan zijn. Ik kan nog altijd slecht tegen een gesloten slaapkamerdeur.
2: Oh ja.
3: Bijvoorbeeld.
2: Dat soort dingen.
3: Ja. Dat is dat je denkt, hé nee, doe maar open. Of, maar ja.
2: Ja. In ieder geval dat ik weg kan.
3: Ja, en dat iemand bij me kan komen. Juist. Ik voelde me zo onvoorstelbaar alleen daar.
2: Ja.
3: Dat is gewoon heel naar. Ja.
2: Heeft die periode lang geduurd?
3: Ja, die periode heeft. Op een moment ging het eigenlijk redelijk goed. Maar goed, de periode van altijd naar het ziekenhuis voor controles, altijd medicijnen, fysiotherapie. Ja, die heeft eigenlijk geduurd tot. Nou, misschien dat toen ik een jaar of misschien 13, 14, toen ging het wat beter. Maar al die jaren daarvoor. Ja, reek elke week samen met mijn vader naar de fysiotherapeut. En allemaal dingen die je als, weet je, terwijl andere kinderen iets leuks gaan doen, dan moet jij weer naar de fysio of iets anders. Ja.
2: Precies, want dat is de volgende vraag. Je hebt natuurlijk vriendjes en vriendinnetjes op school.
3: Ja.
2: Dat was natuurlijk best lastig, want je kon niet zomaar naartoe gaan om te spelen. Ja, dat kan wel.
3: Ja, we deden het wel. Mijn ouders waren op zich, dat vond ik wel leuk, best wel niet. Mijn moeder was heel angstig en voorzichtig, maar daarin, ik mocht eigenlijk best veel naar verhouding. Maar goed, het is wel altijd goed opletten dat je niet verkouden wordt. Nou, al dat soort dingen waar je als normaal gesproken als kind niet mee bezig bent. Nee, dus het was nooit onbezorgd, laat ik het zo zeggen.
2: Dat. Ja. Maar goed, er waren wel vriendjes en vriendinnetjes.
3: Ja, oh ja, flink veel. Ja, ja, gelukkig wel. Ja.
2: Lekker ravotten, gekke dingen doen.
3: Ja, dat deden we wel. Dat deden we wel. Maar natuurlijk wel, weet je, als kind, ik was me in die zin niet zo bewust van wat ik niet kon, omdat ik het niet kon. En nooit bijvoorbeeld wist dat het zou kunnen, wat anderen wel heel makkelijk deden. En dat is nou eenmaal, ik deed best wel veel hoor. Ik deed ook veel aan sport en veel aan. Maar goed, het is toch altijd met behoorlijke voorzichtigheid om niet ziek te worden. En geen luchtweginfecties te krijgen.
2: Ja, ja.
3: En hebben andere kinderen zitten daar niet zo mee.
2: Nee, dat is zo. Ja. En had je nog een bepaalde sport die eruit sprong?
3: Ja, er was wel een sport die er echt uitsprong. Ik heb op mijn 6e of 7e mocht ik paardrijden.
2: Oh.
3: Ja, en dat is, heeft een blijvende is gebleven, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. En als kind was ik al, ja, ik noemde alles op 4 benen een paadje.
2: Aha.
3: Zij moeder, nee, als een hond. En dan werd ik licht boos en dan stampte ik. Ik zei, paadje, paadje. Nou ja, kortom, gek, want mijn hele familie heeft niets met paarden.
2: Oh.
3: Helemaal niks.
2: Nee?
3: Nee. Nee, het is heel grappig. En ik was gefascineerd door het paard.
2: Ja.
3: En toen mocht ik paardrijden. Dat heb ik met veel plezier gedaan. Maar ik deed ook tennis met plezier en zwemmen. Dus ik deed skiën. Eigenlijk heel veel.
2: Ja.
3: En dat is ook heel goed, hè, als je slechte longen
2: hebt.
3: Ik denk dat dat ook wel een beetje de achtergrond was, dat ik al die dingen mocht doen. Maar goed, dat maakte me niet zoveel uit. Ik had er heel veel lol in.
2: Ja. Met of zonder?
3: Met of zonder, nou ja, in mijn geval met, hè, zonder, je weet niet hoe zonder is.
2: Dat is
3: maar dat is het. Ja. In mijn geval, dat was mijn leven. En dit hoorde erbij.
2: Ja.
3: Het had hele nare kanten. En de dingen die ik leuk vond, nou, daar heb ik ook echt van genoten. Dus.
2: Wat dat betreft heb je een ontzettend leuke jeugd gehad.
3: Ja, ik heb een hele leuke jeugd gehad. Wat er doorheen speelt, voor mij is toch altijd de angst en bezorgdheid van mijn ouders, vooral mijn moeder, waar ik me heel verantwoordelijk voor voelde. Gek genoeg.
2: Ja.
3: Heel bijna een schuldgevoel had als ik weer verkouden werd. Weet je wel? En dat kleurt het wel. Ook met terugwerkende kracht nog. Dat is toch een soort van donkere sluier die er altijd ergens overheen ligt.
2: Ja.
3: Hoeveel plezier ik gehad heb, geliefd ben geweest, leuke vrienden, vriendinnen, dol op school, moet ik zeggen, vond ik altijd heel leuk. Maar er blijft altijd die bezorgdheid en dat gevoel van verantwoordelijkheid. Terwijl ik dat natuurlijk maar matig had. Mm-hmm. Want wat kan je er eigenlijk mee?
2: Ja.
3: Nou, dat heeft het wel...
2: Dat heeft het
3: negatief, ja, heel gekleurd.
2: Heel gekleurd.
3: Ja.
2: Daarmee stoppen we heel even. En volgens mij heb je een mooi stukje muziek uitgezocht.
3: Ja.
2: En wat zal dat zijn?
3: Nou, wat ik graag wil laten horen is het nummer van Janis Joplin. Me en Bobby McGee. Dat vind ik een waanzinnig mooi nummer. En ook wel triest, hè. Janis Joplin is geloof ik maar 27 geworden. En is aan een overdoos heroïne gestorven. Maar goed, als iemand al heroïne gebruikt, dan is haar leven ook niet super gelukkig geweest. En dat is wonderlijk. Veel talent en tegelijk niet zo heel erg gelukkig. Maar ik vind het een prachtig nummer. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Zo, je hebt kunnen luisteren naar een heel mooi stukje muziek van Janis Joplin. Ook wel een van mijn favorieten, maar ik ben nog steeds de gast van Els van der Heijden. We gaan het hebben over haar hele leven. Boek geschreven, herzien. Eigenlijk een ode aan alles wat ze heeft meegemaakt in de afgelopen 63 jaar.
1: Ja.
0: Wat ik zo bijzonder vind, is het verhaal wat ik kreeg van jou. Dat toen er werd geconstateerd dat je thaislijmziekte had, was er een levensverwachting van ongeveer 10 jaar.
1: Ja,
0: dat leeftijd klopt. Van 10 jaar, moet ik zeggen.
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: dat is keihard.
1: Dat klopt. Ja, dat is het.
0: Ja.
1: Ja. En dat was natuurlijk een gemiddelde toen. En dat betekent dat het ook korter kan zijn. En langer. Maar het is een heel raar getal. Ik was toen 3,5 toen die diagnose gesteld werd. Ja, dan bijna op de helft, zeg maar. Nog net niet helemaal. En toen ik jong was, was het natuurlijk vooral voor mijn ouders heel dramatisch. Als kind van 3,5 heb je daar nog niet echt een beeld van. Geen bewustzijn over, denk ik. Maar toen ik ouder werd, wel.
0: Ja, duidelijk.
1: Duidelijk.
0: En ook natuurlijk gedurende de lagere school.
1: Ja.
0: Heb je dan natuurlijk ook bepaalde beperkingen. Maar zoals je al in het eerdere stukje zei, je hebt ontzettend veel gedaan. Leuke dingen gedaan.
1: Ja.
0: Drieste dingen.
1: Ja,
0: stoute dingen.
1: Oh, zeker. Alles. Maar dat kwam pas later. Ik was als kind eigenlijk best... Nou, ik was actief, maar ik was voor mijn puberteit. Ik was eigenlijk verder wel heel, niet zo ingewikkeld in de omgang, denk ik.
0: Nee.
1: Ik was vrolijk, ondanks toch ook de hele moeilijke dingen. Ik was wel jong, denk ik, mentaal. Ik kon makkelijk leren.
0: Ja.
1: En op de lagere school, ik kwam op de lagere school, de klas in, maar ik kon al lezen op de kleuterschool. Dus ik kwam die klas in.
0: Oh.
1: En de juf had een paar van die, weet je wel, in letters kleine woordjes opgehangen. En ik las het gewoon voor, want ik was gewend, leuk, ik kan lezen.
0: Ja.
1: Dus ik zag al lichte paniek optreden. Dacht, god, wat moet ik met dat kind? Zo werd ik eigenlijk, na 2 weken mocht ik naar de tweede klas. Maar ik was nog helemaal niet zo in de tweede klas. Dat zou nu de vierde nu zijn. Hè?
0: Ja,
1: als je de kleuterschool erbij, groep 4.
0: Ja, zie.
1: Mocht ik naar groep 4.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, eigenlijk was dat niet zo zinnig. Want ik was mentaal best jong. Ik kon inderdaad makkelijk leren. Maar er is meer in het leven dan alleen de cognitieve vaardigheden. Je bent ook iemand.
0: Ja.
1: Zo ging ik naar Montessori lagere school. En die zeiden, nee, kom lekker maar gewoon naar de eerste klas / groep 3. En dat, maar goed, toen ging het daar ook best wel vlot. En toen zei hij op een bepaald moment, zei de leraar, ja, je zou klas 5 wel, oftewel groep 7 over mogen slaan. En mijn ouders wilden dat niet. En daar ben ik ontzettend blij mee. Want ik was gewoon heel erg jong.
0: Ja.
1: En ik had in alle stof wel af van de school. Maar ik was er natuurlijk nog helemaal niet toe aan de middelbare school.
0: Nee.
1: Dus ik heb gewoon allerlei andere, meer geleerd, andere dingen gedaan. En daar ben ik achteraf echt ontzettend dankbaar voor. Dat ze niet dachten, dat laten we er toch nog maar een keer een klas laten overslaan. Want dat was niet goed gekomen, denk ik. Nee.
0: Ik denk dat het schoolsysteem dat ook heel goed heeft aangepakt.
1: Ja, heel goed. Dat is ook een...
0: Dat is wel een van de dingen.
1: En het is een systeem dat past bij mij. Ja. Hè? Er zit veel zelfstandigheid in.
0: Ja.
1: Dat moet je wel leren.
0: Mm-hmm.
1: Maar ze bieden ook veel.
0: Juist.
1: Veel ruimte, veel, eigenlijk heel erg op maat onderwijs.
0: Ja.
1: Dus voor mij werkte dat heel goed. Ja,
0: precies. Wat je zei, het is ongedeeld VWO, gymnasium VWO.
1: Ja.
0: Dus dat is natuurlijk wel een beetje biggelen.
1: Ja, dat is
0: Want
1: waar.
0: Want jij hebt nog het oude systeem gedaan van meerdere vakken.
1: Ja, dat klopt. Maar ik moet zeggen, klas 1 tot en met 3 gingen echt als een zonnetje. Maar toen was ik ook, toen had ik gewoon, het ging fysiek lekker. Ik zat goed in mijn vel. Alleen daarna vond ik het veel moeilijker worden. Omdat toen sloeg de puberteit een beetje toe. Toen begon ik me veel meer te realiseren wat het eigenlijk betekent als je zo'n ziekte hebt. Ik denk ook dat ik, als je er nu naar kijkt, best wat depressief was toen. Alleen was er niet zoveel oog voor. En ik liet ook niemand toe. Dus toen zag je, volgens mij werd het echt voor mijn omgeving moeilijk, maar ook voor mij.
0: Ja.
1: Je
0: moest daar dan toch mee kopen.
1: Ja.
0: Want uiteindelijk,
1: je
0: moet verder.
1: Ja.
0: En ik kan me ook voorstellen, je bent jong.
1: Ja.
0: De wereld om je heen verandert natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Niet alleen de mensen om je heen, maar hormonaal.
1: Ja, klopt.
0: Dus dat is natuurlijk ook...
1: Ja, toen was ik niet meer zo braaf. Ik deed eigenlijk wat ik wilde, maar altijd met een beetje die bezorgde ondertoon. Maar ik was... Ik was denk ik voor mijn moeder ook niet zo goed aan te sturen, om het maar zo te zeggen. Ik luisterde niet meer zo goed en ik deed eigenlijk waar ik zin in had. Ik ben één keer blijven zitten op school omdat
0: maar
1: ik gewoon
0: toch
1: niets deed. Is ook zo,
0: ja.
1: Maar ik voelde altijd, pas op, je moet niet, je kan niet ziek worden. Dus het was het verschil tussen, er zaten eigenlijk een hele grote kloof, hè, tussen dat fysieke wat niet kon, of althans wat gewoon ja, veel minder goed is dan bij de gemiddelde mens. Mm-hmm. En dat ik slim was, slimmer dan de gemiddelde mens. Maar eigenlijk was ik ook vrij ongelukkig toen. Want ik voelde me niet... Ja, hoe zeg je dat? Ik voelde me alleen.
0: Ja, want je had natuurlijk geen omgeving.
1: Nee, en ik sprak ook niet... Het is echt vrij uniek dat wij er nou zo lang over praten. Nou, intussen kan ik dat, maar ik sprak nooit over mijn ziekte. Ik was gesloten, ik maakte liever heel veel grappen dan dat ik een serieus gesprek erover voerde. Dus ik hield het heel erg van me af.
0: Wat was de reden dat je het zo afhield? Was dat een soort, niet alleen de bezorgdheid van je moeder, maar ook voor jezelf, de verantwoordelijkheid die je ook zelf hebt?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk eigenlijk dat ik... Ik heb het denk ik heel erg verdrongen, het verdriet wat
0: Precies,
1: erbij hoorde.
0: Ja.
1: Dat denk ik. En dat is... Ja, ook een copingstrategie, hè. Je moet iets, zeg maar. En in die tijd was er geen aandacht voor de mentale kant van ernstige ziektes.
0: Het
1: was het fysieke stuk en daar moest keihard aan gewerkt worden.
0: Ja.
1: En terecht. Maar daarnaast ben je ook een opgroeiend mens hè? Dus je ontwikkelt je identiteit en van alles en nog wat daarbij hoort. Puberteit, hormonen. Ik was enig kind. Mijn ouders waren ook wat ouder. Dus er was, ondanks dat ze heel erg hun best deden, best wel een kloof in die zin in een generatie.
0: Niet alleen dat, maar ik denk ook dat als je, stel dat je een broer of zusje had, heb je natuurlijk wat meer afleiding.
1: Fijn, ben je niet altijd het middenpunt.
0: Alleen.
1: En dat vond ik ook heel vervelend. Ja.
0: Als je het hebt over het verdriet, dat verdriet is natuurlijk best wel verklaarbaar.
1: Ja, zeker. Is ook zo.
0: Ja.
1: Ja, dat klopt. En daar heb ik in die tijd, en dat heeft heel lang geduurd. Dat heeft toch geduurd tot... Want ik ben daarna gaan studeren. Maar dat heeft... Nou, misschien wel 20 jaar geduurd. Dat ik me echt heel erg... Dat er een groot verschil tussen mijn binnen- en mijn buitenwereld was, zeg maar.
0: Maar je groeit er natuurlijk ook in.
1: Ja.
0: Ik bedoel, als je 16 jaar bent, je zit op de middelbare school.
1: Ja.
0: En je bent een echte puber die alles wil en alles kan.
1: Ja, dat was ik zeker. Nou, alles kan niet, maar ik wou wel alles.
0: Okay,
1: ja.
0: We gaan er maar gewoon even vanuit dat je alles kan.
1: Ja.
0: Want dat denk je?
1: Dat denken alle pubers wel, hè?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja,
0: ik heb ook pubers gehad.
1: Ja.
0: Dacht je. En ook zelf geweest.
1: Ja, ook dat.
0: Ook dat.
1: Dus je weet precies waar je het over hebt.
0: Eigenlijk weten we het allemaal.
1: Ja, dat is
0: En we
1: zo.
0: Willen het ook niet wegzetten.
1: Nee.
0: Het hoort er allemaal
1: Het hoort
0: bij.
1: Ook. Dat klopt. Dat is ook zo.
0: En ik denk dat het je ook vormt in je later.
1: Ja. Ja.
0: Wat je allemaal hebt meegemaakt.
1: Dat is ook zo. Ja.
0: Want als je vrijgelaten wordt in de natuur, en als ik hier naar buiten kijk, dan denk ik, ik wou dat ik zo vrijgelaten werd.
1: Ja.
0: Toch?
1: Dat snap ik. Ja, dat is ook zo. En de vrijheid is iets wat ik altijd heel graag wilde. En dat is natuurlijk wel een lastige combinatie met altijd pilletjes innemen, altijd leefregels. En ik was ook wel rebels daarin. Ik heb het altijd gedaan. En nog, ik ben super therapietrouw. Het schijnt niet zoveel voor te komen, heb ik intussen geleerd, zullen we maar zeggen.
0: Aha.
1: Maar ik ben extreem therapietrouw. En tegelijkertijd ben ik een beetje rebels geweest. En nog wel een beetje. Maar intussen kan ik een beetje doen wat ik wil natuurlijk wel. Maar, dus, en dat was best ingewikkeld om dat een beetje bij elkaar te houden.
0: Maar het past wel in beeld.
1: Ja, dat denk ik, ja.
0: Ja, absoluut wel.
1: Grappig.
0: Ja, zeker. Zeker, maar we zijn er weer bijna doorheen. Het gaat allemaal zo verschrikkelijk snel.
1: Ja.
0: Maar volgens mij heb je weer een mooi stukje klaarstaan. Qua muziek.
1: Ja, ik wil graag Somebody to Love. Oorspronkelijk van Queen, maar gezongen door George Michael.
0: Oh.
1: Dat vind ik mooier.
0: Ja.
1: Nog, terwijl ik echt een Freddie Mercury aanhanger was. Maar George Michael maakt het wat dramatischer. En Somebody to Love past ook wel heel erg bij die periode dat ik die eigenlijk misschien zocht.
2: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: te gast bij Els van der Heijden op de Hekendorpenweg. En als ik zo hier naar buiten kijk, het is fantastisch. Wat een tuin, zo mooi. En volgens mij ben je er heel veel in bezig.
1: Ja, voor zover dat naast werk, onderzoek en dat soort dingen toelaat. En de paarden die we hier hebben, graag. Ik vind het heel, het is bijna meditatief. Ja. Zit je heerlijk het onkruid een beetje te plukken. Dus ja, en er wordt wel veel aan gedaan hoor. Maar we doen een deel echt zelf, ja. Ja. Ja. Maar ja. Niet alles, dat gaat niet. De grote dingen niet. Dat lukt
0: nee, dat
1: niet.
0: Kan ik me ook voorstellen.
1: Snoeien en bosmaaien.
0: Daarvoor is de omvang ook wel een klein beetje groot.
1: Ja, het is heel groot.
0: Ja. Maar we hadden het in het vorige stuk hadden we het over jouw middelbare schooltijd.
1: Ja.
0: Ik ga nu een stapje verder, want je bent natuurlijk veel verder gegaan. Uiteindelijk heb je een dubbele studie gedaan. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, zeker. Ik begon in Amsterdam met rechten. En dat was een beetje een keuze, eigenlijk een niet-keuze. Ik had ooit dierenarts willen worden, maar ik heb op de middelbare school scheikunde laten vallen. En nou ja, het is een jammer, had ik niet moeten doen. Maar goed, that's life. En het was niet mijn studie. Ik vond het saai. Ik vond het heel erg klassikaal. Dat was ik natuurlijk niet gewend.
0: Mm-hmm.
1: Een docent die zei, nou, als jullie voor volgende week dan even die bladzijde dat boek lezen. Dacht ik, ja, ik heb een Montessori-systeem. Dan doe je dat ongeveer zelf. Of je doet het niet. Dat kan ook. Maar goed, ik dacht, dit is het niet. Ik heb een tijdje gezocht. En toen ben ik uitgekomen bij politicologie. En dat was helemaal mijn ding.
0: Ja.
1: Ja, vond ik heel erg leuk. Met veel economie erin. En ook wat nadruk op bestuurskunde. Dus de besturing van overheidsorganisaties. En ja, dat heb ik met ontzettend veel plezier gedaan. Heb ik ook netjes afgemaakt. Toen kreeg ik ineens een soort versnelling. Ik had er echt zin in. En dat ging goed, moet ik zeggen. En later ben ik psychologie gaan studeren nog. Omdat ik dacht, wat leuk aan politicologie is, dan krijg je, ga je een beetje snappen waarom doen groepen wat ze doen. Of waarom, hoe zit een staat eigenlijk in elkaar. Maar ik was natuurlijk ook heel benieuwd naar het individuele gedrag. Waarschijnlijk ook een beetje naar mezelf. Maar goed, dat is altijd. Veel mensen die psychologie gaan studeren, die willen ook een beetje zichzelf leren snappen, geloof ik. Dus toen dacht ik, nou, dat heb ik erbij gedaan toen ik werkte. In Antwerpen kon dat indertijd, zo'n master. Voor mensen die al werkten. Ja, met superveel plezier. Want daar kreeg ik veel meer inzicht in van, ja, hoe zit het nou met mensen zelf? Waarom doen mensen wat ze doen? Ja, waarom doe ik wat ik doe, denk ik ook wel. Dus dus die heb ik erbij gedaan, later.
0: Klinkt heel goed.
1: Ja, vond ik heel leuk.
0: Ja, en heb je dat ook in praktijk gebracht?
1: Ik ben geen psycholoog. Ik ben geen behandelend psycholoog.
0: Eigenlijk moet ik stellen, ja. Welk van de twee heb je in praktijk gebracht?
1: Nou, ik heb eigenlijk een combinatie. Ik ben uiteindelijk organisatieadviseur geworden. Nooit echt als keus, maar op een moment dacht ik, goh, ik had een aantal jaar werkervaring, maar dacht ik, dat lijkt me nou leuk. Vraagstukken oplossen. Waar mensen mee te maken hebben, maar dan ook in een iets grotere context. Dus toen heb ik me eens gemeld bij een adviesbureau. En zei ze, nou ja, goh, kom maar. Nou, zo is het ooit begonnen. En daar had ik eigenlijk wel die aspecten eigenlijk allemaal wel nodig. Want ik werkte vooral veel met organisatieverandering. Nou, dat gaat over mensen. Alhoewel sommige mensen denken dat het over structuur gaat. Dat vind ik niet. Maar en dan kom je natuurlijk heel veel in contact met mensen die het moeilijk vinden om dingen los te laten. Of het spannend vinden. En daar kan ik me wel in verplaatsen. Dus daar heb ik eigenlijk al mijn die kennis en die vaardigheden lekker kunnen toepassen. Ja.
0: Ondanks de beperkingen die je hebt.
1: Ja, wel.
0: Want hoe heb je dat gedaan?
1: Nou, ik heb er nooit over gesproken in der tijd. En fysiek ging het redelijk goed. Waardoor ik ook veel kon. Ik ben uitgerust met nogal wat werklust, dus dat helpt. Hè? Ik bedoel, dat is mijn drijfveer. Dat vind ik leuk. Maar er waren ook dingen die heel lastig waren voor mij. Bijvoorbeeld is er een periode geweest dat het een beetje in zwang kwam om al wandelend over vraagstukken te praten. Nou, dat was voor mij in der tijd heel moeilijk. Want praten en lopen tegelijk en nadenken, zonder dat opvalt dat je gauw buiten adem bent, dat gaat haast niet. Dat soort dingen. Of als je ergens komt en iemand zegt, goh, we nemen de trap even naar 3 hoog. Ja, dat is echt geen optie.
0: Nee.
1: Dat zou nu beter gaan, maar daar komen we straks misschien nog wel op. Maar dat ging gewoon niet. En dan verzon ik iets flauws. Zoals iemand die niet kan lezen. Of dus echt geen.
0: Ja.
1: Die zegt, oh, een bril niet bij me.
0: Ja, precies,
1: weet je wel dat?
0: Precies.
1: Dus dan zei ik, oh nee, last van mijn knie.
0: Ja.
1: Terwijl, ik heb weer, nou, van die dingen heb ik nooit last. En dan ga je uitvluchten verzinnen. En dat is op zich. Weet je, ik werkte in een hele competitieve wereld.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb nooit de ruimte of de veiligheid gevoeld om daar met meer. Maar ja, mijn hele directe omgeving wist het wel. Maar dat waren dan mensen die al bijna een soort vriend of vriendin geworden waren. Maar breder, nee.
0: Nee.
1: Nee, want als er een vlekje aan zit, om het flauw te zeggen, en dan in een competitief groot bedrijf, leek mij geen goede combi.
0: Nee, maar daarmee zette je jezelf natuurlijk wel in een hoek.
1: Ja, klopt. Ja, dat dus klopt. Ja. Ja, en daardoor werd ik, denk ik, achteraf gezien. Ik denk ook niet uiteindelijk dat ik er. Ik was dat mijn klanten wel zeggen, gewoon echt een goede consultant. Ik heb ook een tijd altijd een groep aangestuurd, directeur geweest. Maar ik denk dat ik daar beter in had kunnen zijn als ik dichter bij mezelf had kunnen blijven, om het maar zo te zeggen. Want je voelt altijd, als iemand het maar niet doorheeft, ik voelde me altijd een beetje een bedrieger. Snap je? Omdat ik niet mijn beeld van mijzelf.
0: Ja, de wereld om je heen is natuurlijk keihard.
1: Ja, ja.
0: En die rekenen jou daar natuurlijk gigantisch op
1: af. Dat denk ik, maar eigenlijk, dat is nauwelijks gebeurd.
0: Ja. Dat heb je niet toegelaten.
1: Nee, maar daardoor werd ik denk ik in met name een aantal aspecten van mijn werk had ik beter kunnen zijn. Omdat ik denk dat je meer vertrouwen uitstraalt als je dichter bij jezelf kan blijven.
0: Ja, en dat wordt het begrepen.
1: Ja, in ieder geval ben je denk ik authentieker in hoe je je werk doet.
0: Ja.
1: En dan of het dan begrepen wordt of niet, dat weet ik eigenlijk niet zo. Maar dan, ik denk dat ik dan vooral in de management of in de directierol gewoon wat meer duidelijkheid had kunnen geven, vaak.
0: Ja.
1: En nu, ik was soms gewoon voorzichtig. En ik denk dat wel.
0: Niet kwetsbaarder.
1: Ja, precies. Ja, en dat heeft denk ik te maken met gewoon toch een deel van jezelf blijven verhullen.
0: Dat vermoed ik.
1: Ja.
0: Dat kan ook haast niet anders.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
0: Maar dan zullen we het dus over. Je had het laatst had je het erover van. Ik ben natuurlijk ook heel veel bezig geweest met medicamenten, met onderzoeken en al dat soort dingen. Nog eens naast je werk.
1: Ja.
0: Hoe heb je dat dan gedaan? Want die medicatie van toen is niet de medicatie van nu. Er zijn natuurlijk heel veel onderzoeken geweest. En hoe heb je dat ervaren?
1: Nou, ik heb het heel lang ervaren als dit is wat het is. En het kan alleen maar slechter worden. Dat is ook tot een jaar 5, 6, 7 hier in Europa. En Amerika loopt ietsje voor in de ontwikkeling. Maar het laatste decennium is dat echt gigantisch veranderd. Maar tot die tijd niet. Dus het enige wat we toen hadden was zorgen dat je de symptomen bestrijdt. En zorgen dat je zo lang mogelijk zo gezond mogelijk blijft. En dat vraagt veel, want dat vraagt inderdaad onderzoek. Dat vraagt soms intraveneuze antibiotica 3 weken lang. Dus dan loop je met zo'n pompje rond. Ja. En dan gaat er wel eens iets mis. En dan, dat zijn de dingen, daar was ik altijd het meest voor beducht. Als ik dan hoestte en dan moet je sputum inleveren. Dan wordt gekeken, welke bacterie zit daar nou in. En als het een bacterie is die niet meer reageert op antibiotica per pillen, dan moest het intraveneus. En dat was mijn grootste angst. Want hoe leg je dat nou weer uit? Ik heb ook het zo gedaan dat je het bijna niet zag. Hè? Dat ik gewoon zo'n tasje had met dat pompje. Maar ja, dat is natuurlijk heel, heel, heel vervelend. Ja, dus dat heb ik echt als. Dat was echt mijn grootste nachtmerrie, moet ik eerlijk zeggen.
0: Maar is dat een hele lange tijd geweest dat je dat moest doen? Of is dat?
1: Dat is met grote regelmaat. Ja, dat was wel echt regelmatig. Het was elk jaar wel een paar keer.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, was echt heel naar. En dan kan je heel veel andere dingen niet, hè?
0: Nee, het is een belemmering.
1: Nee, autorijden kon ik wel. Maar goed, ik werkte toen vooral heel veel. Ik had nog niet wat we nu hebben. Paarden, honden niet. En dat is, fysiek kun je niet zoveel.
0: Nee.
1: Dus dat was echt heel akelig.
0: Ja, maar je hebt je er doorheen geslagen?
1: Ja. Zeker, ja.
0: En uiteindelijk hier in Hekendorp beland?
1: Ja, klopt, ja.
0: Want dat is natuurlijk wel een totaal andere wereld.
1: Ja, dat is het.
0: Zeker. Maar ja.
1: Ik vind het een geweldige wereld, hoor, trouwens. Ja.
0: Dan gaan we zo meteen nog even verder over door. Want we zijn weer aan een stukje muziek toe. En wat zal het zijn?
1: Ja, ik wil een Dat ik je mis van Maaike Ouweboter. Het is, ik weet niet of je het kent, maar het is een buitengewoon. Ik vind het een prachtig lied. Ze heeft het geschreven toen haar ouders zijn overleden. Bij een ongeluk, als ik me goed herinner. Het gaat over verlies. En ik kan het niet horen zonder heel geëmotioneerd te raken. En dan vraag ik me natuurlijk af, hoe komt dat nou? Maar ik denk dat diepe verdriet, waar we het eerder ook wel over hadden, wat ik altijd weggestopt heb, dat wordt bijna aangeprikt door zo'n lied. Dus ik, ja, ik vind het geweldig dat iemand zo kan zingen. Het is zo, het raakt bij mij zo diep. Dat ik dacht, nou, die doen we ook.
0: Puur, gaan we
1: puur
0: doen.
1: Super, ja.

0: had ik er net zo heel mooi in gedachten dat het hier de Hekendorpse weg is, is de Hekendorpse buurt. Desalniettemin blijft het heel mooi en vind ik het nog steeds prachtig om zo naar buiten te kunnen kijken. Maar Els, we hebben het zojuist even gehad over een nieuwe behandelmethode. Je hebt taaislijmziekte. Daarmee ben je al verwant sinds je derde jaar. En daar is een nieuwe medicijn dan wel... Medicijn is het. Oké, vertel eens.
1: Waar dit medicijn uit voortkomt, is dat er denk ik een jaar of 20, 25 geleden voor het eerst echt de genetica ontsleuteld is van deze ziekte.
0: Aha.
1: Van hoe, wat gebeurt er nou eigenlijk precies? En hoeveel varianten heb je daar wel niet in? Nou, flink wat. Maar omdat ze toen begrepen wat nu precies er misgaat in de cel, want het zit in elke cel, zit een defect of meerdere defecten, konden ze eindelijk gaan zoeken naar iets wat dat celdefect kon opheffen, verbeteren. En dat is uiteindelijk gelukt. En daardoor is er medicatie gekomen voor mensen zoals ik, die goed reageren op dat medicijn. En dat medicijn zorgt ervoor dat het defect in de cel, zolang je het medicijn gebruikt, eigenlijk opgeheven wordt. Het werkt bij sommige mensen beter dan bij anderen. Er zijn intussen ook meer varianten op de markt. Maar dit werkt voor mij heel erg goed.
0: Ja.
1: En ik mocht, omdat ik zo'n slechte longfunctie had, vanaf 2019 het gebruiken. Dan krijg je het uit compassionate use.
0: Mm-hmm.
1: Daar moet de inspecteur voor de gezondheidszorg toestemming geven. En dan mag de fabrikant ter beschikking stellen. En vanaf 2022 heeft een hele grote groep mensen dit in Nederland. Ja.
0: Okay.
1: Van die deze ziekte hebben, die thuislijmziekte hebben.
0: Want hoe lang heeft dat onderzoek wel niet geduurd voordat dat uitgegeven werd?
1: Ik denk dat het wel een jaar of 15 geduurd heeft. Ja. Want het is onderzocht in Amerika.
0: Aha.
1: Door een grote farmaceut heeft het ontwikkeld. Dan kan je natuurlijk denken, de grote farmaceuten. Maar ze hebben het ontwikkeld met heel veel giften van de Cystic Fibrosis Vereniging in Amerika. Anders was het er nooit gekomen.
0: Okay.
1: Dus dat is wel interessant.
0: Dat is zeer interessant.
1: Maar ze hebben heel lang moeten zoeken.
0: Ja, ja. Lijkt mij ook.
1: Ja.
0: Lijkt mij ook. Maar ik ga toch weer even terug naar de Hekendorpse buurt.
1: Ja.
0: Want daar woon je nu. Je bent getrouwd met Hans.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk ook al wat jaartjes geleden.
1: Klopt, ja? 27 jaar.
0: 27 jaar. Dus jij, Hans, je hebt ook natuurlijk een heel veel meegemaakt in deze periode.
2: Ja.
0: Ja, even iets dichter bij je mond.
2: Ja.
0: Dat is beter, ja. Nou, vertel eens even, want het is natuurlijk niet zo gemakkelijk. Ik bedoel, 27 jaar geleden, een vrouw, toch ziek. En dat wil je toch eigenlijk veel mooier aanpakken. Je wil dat leven mooier maken met z'n tweeën, toch?
2: Ja, of als nou ziek zou zijn geweest of niet, ik zou altijd de ambitie hebben gehad om het leven mooier te maken dan
0: precies
2: het was op dat moment.
0: Ja.
2: Maar de ziekte is op geen enkele manier een belemmering geweest voor de liefde, nog voor de verhouding, nog voor het huwelijk en ook niet voor de ambitie om dingen mooier te maken.
0: Kijk, dat is een hele mooie omlijsting. Kan niet anders. Maar je hebt ook wel een omgeving waar je dat heel mooi kan doen. Want je hebt de stoeterij van IJslandpaarden. Hoeveel hebben jullie er?
2: We hebben, ik durf het bijna niet te zeggen, we hebben 19 paarden.
0: 19?
2: Ja.
0: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Maar dat is natuurlijk ook wel heel wat actie op het bedrijf.
2: Ja, nou, we hebben het niet altijd gehad. Toen ik Els leerde kennen, hadden we nog geen paarden. We hebben bij ons huwelijk een beetje afgesproken dat Els Italiaans zou gaan leren. Ik kon dat al, op voorwaarde dat ik paard zou gaan leren rijden. Els kon dat al. En gaandeweg zijn we van alleen het rijden overgegaan op het fokken. En wij zijn niet zo goed in het ons matigen.
0: Aha.
2: Daarom hebben we ook meer honden. We hebben veel te veel werk. We hebben veel te veel paarden. Veel te veel hobby's.
0: Dus eigenlijk is het leven waar een vee voor staat.
2: Ja, maar dat is denk ik ook een klein beetje een compensatie voor de wetenschap dat het misschien niet zo lang gaat duren. En dan wil je er echt alles uithalen wat erin zit. Dat delen we natuurlijk, dat het misschien niet zo lang gaat duren. Want als weg is, is mijn leven natuurlijk ook totaal anders. Maar ja, Els is niet weggegaan. Dus van alles werd het steeds meer. En we genieten daar met volle teugen van.
0: Jullie laten ook andere mensen ervan genieten.
2: Ja, we doen ons best. Ja,
0: ja, ja, ja. Kijk, want ik bedoel, de honden hebben aandacht nodig. De paarden hebben aandacht nodig. Jullie zelf hebben aandacht nodig. Je hebt personeel.
2: Ja.
0: Heeft ook aandacht nodig.
2: Ja.
0: Daarnaast hebben jullie allebei nog eens een bijna fulltime baan daarnaast.
2: Ja.
0: Ja? Ja. Kun je er wat over vertellen?
2: Ja, nou ja, we hebben een adviesbureau. Dat is waar het geld door naar binnen komt. Ja. En we hebben een stoeterij, dat is waardoor het geld weer weggaat.
0: Ja, precies.
2: En kennelijk vinden onze klanten dat we veel waarde toevoegen. Daarom kunnen we ons dat ook veroorloven. En ik heb geloof ik een jaar of 20 geleden al voor het eerst gepolst of Els bij het bureau wilde werken. Want behalve met haar getrouwd zijn en hobby's met haar delen, zou ik ook heel graag het werk met haar delen. Al was het maar omdat Els een van de beste adviseurs is die ik ken.
0: Aha.
2: Het heeft lang geduurd voordat het me gelukt is haar te overtuigen dit te doen. En dat komt ook weer omdat Els verstandig is. Want als we daar te vroeg mee waren begonnen, dan hadden we allebei een groot risico gelopen. Dat heb je nu eenmaal als ondernemer. En Els heeft heel verstandig gedacht, ik ga eerst even zorgen dat ik op een wat veiliger pad terechtkom. En als dat eenmaal zijn beslag heeft gekregen in meer zekerheid, dan wil ik die stap wel wagen. En dat

0: Wij denken, joh, dit is iets wat meer mensen vraagt. Dan hebben we een netwerk wat we kunnen inzetten. Maar daar zijn we niet verantwoordelijk voor.
1: Ideaal.
0: In die zin. Ja.
1: Ideaal.
0: Vind ik wel.
1: Ja, want dan heb je ook tijd om te sporten. Want jij moet natuurlijk wel sporten.
0: Zeker.
1: Ja. En wat doe je op dit moment?
0: Nou, paardrijden uiteraard. In paardrijden. Wij worden door de sportschool van Richard Proost 2 tot 3 keer per week als een soort slaven. Nee hoor. Maar daar sporten we en daar krijgen we training van. Ja. En dat valt niet mee, moet ik zeggen.
1: Nee, maar Hans, wat sport jij daar? Wat doe jij daar?
2: Nou, ongeveer hetzelfde als Els, maar dan de
1: je dacht een beetje heftiger, toch?
2: Ja, het is de mannelijke variant ervan. We zeggen wel eens gekscherend, als Trump het in zijn hoofd zou halen om ons naar Guantanamo Bay te sturen, dan valt het alleen maar mee, want bij Richard Proost is het veel erger. Maar wat het leuke is aan die sportschool, je kent hem misschien, dat het een wat kleinere en ook heel erg persoonlijke sportschool is. Het zijn echt hele gedreven mensen.
1: Ze absoluut.
2: Probeer echt het beste uit je te halen. Ja. En daar zijn ze heel goed in. En ook heel gedreven.
1: Ja. Nou, ik zie het af en toe wel eens voorbij komen.
2: Ja.
1: En die sport natuurlijk zelf ook.
2: Ja.
1: Dus je moet het natuurlijk goed bijhouden. Maar Els, voor jouw conditie is het natuurlijk ontzettend belangrijk.
0: Ja, dat is het. En ik heb het geluk dat ik een aangeboren behoefte heb aan activiteit en bewegen. Echt, dat scheelt.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik doe het ook als het moeilijk is. En nu gaat het beter, maar ik heb jaren gehad dat ik geen rondje kon lopen hier op het terrein. En toch iets doen op de sportschool, al is het maar met gewichten, al is het maar... En ik moet zeggen, de weelde bijna van de laatste jaren, dat ik gewoon... Ja, ik hou slechte longen, want daar is heel veel schade in gekomen.
1: Ja.
0: Maar ondanks dat kan ik wel veel meer. Dus ik sport ook met veel meer plezier dan een tijd geleden.
1: Kan me voorstellen. Het leven is daardoor ook veel gekleurder geworden.
0: Veel gekleurder. Ja. En ook het gevoel dat je wel iets kan. Dat is ook wel leuk eigenlijk.
1: Nou, dat is ook best belangrijk.
0: Ja, super.
1: Want het is voor Hans natuurlijk ook belangrijk. Want uiteindelijk doe je het samen.
2: Ja, en zeker. En wat bedoel je met samen met sporten of meer in het algemeen het leven leiden?
1: Wat dacht je?
2: Nou ja, inderdaad, het leven leiden doen we helemaal samen. Daarom is het ook niet zo'n probleem dat die ziekte er is. Het is ook een probleem vanuit gezondheidsperspectief.
1: Ja.
2: Maar zoals Els altijd zegt, ik ben niet mijn ziekte. En,
1: maar Els, dat begrijpen wij toch allemaal?
0: Absoluut.
1: Toch?
0: Tuurlijk.
1: Dat hoort er allemaal bij, want er zijn natuurlijk heel veel dingen die je samen deelt.
0: Ja,
1: en dat delen jullie dus al zoveel jaar. En als ik zie wat jij allemaal hebt meegemaakt in de loop der tijd, dan denk ik dat jij toch echt wel mijn chapeau verdient.
0: Nou, dankjewel. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het zonder Hans een stuk ingewikkelder was geworden.
1: Ik heb het heel waardevol gevonden om met jou dit gesprek te voeren, ook met Hans. En ik wens je ontzettend veel, eigenlijk succes, maar ook sterkte voor de komende tijd. Ja. Maar je gaat niet van mij weg voordat je nog het laatste stuk hebt aangekondigd.
0: Ja, ik wil graag het stuk O Pastor van een Portugese groep. Wij zijn erg gecharmeerd van Portugal. De eenvoud, de rust, alles wat je daar vindt. En het is eigenlijk een oud volksliedje wat ze hebben omgezet met veel gebruik van strijkinstrumenten. Ik vind het prachtig. O Pastor heet het.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primož Roglič is tweede geworden in de Ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de low-key country line dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Goedenavond, beste luisteraars. U luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda van Omroep Gouwestad. Met achter de knoppen Jaap Buis. Het thema van deze uitzending is als christen, als kerk, elkaar tot zegen zijn. Bij ons in de studio is Josephine Soysa, kunstenares met een boodschap. Na het lied van Selah, Mag ik jou tot zegen zijn, gaan we luisteren naar een interview met Josephine. Blijft u luisteren naar wat zij ons te vertellen heeft.

0: Goedenavond, u luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda met in de studio Josephine Soisa. Fijn dat je mee wilt werken, Josephine, met het radioprogramma en welkom. Kun je je even voorstellen?
1: Ja, dankjewel. Ja, ik ben Josephine Soisa. Ik ben getrouwd met Jannes. Ik heb twee hele lieve kinderen, Sifora, een dochtertje, en een zoontje, Jesaja. En daarnaast creëer ik waargebeurde kinderboeken en geestgeleide schilderkunstwerken met een boodschap voor een profetische boodschap.
0: Ja, nou leuk, ik ben benieuwd. Ja. Het thema van deze uitzending is elkaar tot zegen zijn. Dat vond ik wel aansluiten bij het werk wat je doet. Hoe je in het leven staat. Kun je iets vertellen over het werk? Hoe je ermee begonnen bent? Hoe je hiertoe gekomen bent?
1: Ja, ik ben eigenlijk als kind was het altijd al zo dat ze vroeger tegen mij zeiden, ja, Joost die gaat later in Frankrijk op een balkon kunstwerken maken. En die gaat daar een eigen atelier starten. Zei ze altijd als grapje, omdat ik heel creatief was. Dus het was altijd al wel dat ik als kind dat ik daarmee bezig was. Op latere leeftijd, toen breidde dat zich uit. Maar er kwam echt een verandering toen ik in 2017 mij liet dopen en wedergeboren werd. Dus vervuld werd met de Heilige Geest. En dat ik echt merkte van, ik wil mijn creativiteit echt inzetten voor de Heer. En ik wil hem daarin dienen. En toen begon ik ook voor het eerst echt geestgeleide schilderijen te schilderen. Die echt heel anders eruit kwamen te zien. Echt onder leiding van de Heilige Geest. En vanuit daar borrelden nog meer ideeën op. Ik werd betrokken bij allerlei creatieve projecten en mensen. En uiteindelijk ontstond in 2021 Kingdom Materials. Koninkrijksmaterialen in het Nederlands. De website die ik begon om dan mijn schilderkunstwerken daar te laten zien. En toen ik moeder werd, 3,5 jaar geleden, toen vond ik het heel lastig, omdat ik heel erg veranderde. Mijn levensvisie veranderde. En ik dacht, van ja, wat ga ik nu doen? Ik kan weinig nu op dit moment. Met jonge kinderen is dat gewoon soms lastig. Maar ik wilde wel iets creatiefs doen en ik wilde ook echt zaaien in mijn gezin. Dus ik dacht van, Heer, wat wilt u dat ik doe? En toen bedacht ik om waargebeurde kinderboeken te schrijven. Dus getuigenisverhalen van normale mensen die bijzondere dingen hebben meegemaakt met God. Of die tot geloof zijn gekomen of een dienend leven hebben. En daar dus een kinderboekje van te schrijven. Om allereerst aan mijn eigen kinderen te geven. En dan vervolgens zegen te zijn voor andere gezinnen en kinderen. Dus dat is een beetje de reis.
0: Ja. Leuk. Dus je zet echt je gaven in om tot zegen te zijn voor de mensen om je heen.
1: Ja, ik vind dat echt belangrijk. Dat je als kunstenaar ook echt een zegen mag zijn voor andere mensen. En ook gewoon als gelovige. Ja. Denk ik dat bij ons hoort om uit te delen. Ja. Te geven en elkaar te dienen daarin.
0: Ja. Ja. Het volgende lied wat u zo gaat horen, dat is van C.C. Wienand. Dat gaat ook over de goedheid van God. Goodness of God.

0: Ja, dit lied dat gaat over de goedheid van God. Is dit voor jou ook wel herkenbaar, Josephine, in je leven?
1: Ja, het is zeker herkenbaar voor mij in mijn leven. Als ik terugkijk naar de reis van mijn leven, dan zie ik echt de goedheid van God in mijn leven. Mijn leven is niet altijd makkelijk geweest. Maar dat is... Ja, soms kan je dan ook denken van... Oh ja, ik moet God de schuld geven voor dingen. Of het is Gods fout geweest dat er bepaalde dingen zijn gebeurd. Maar zo heb ik dat nooit gezien. Ik zag altijd wel het hart van God. Dat hij dat nooit bedoelde. Dat al die duistere of kwade of vermoeilijke dingen in het leven... Dat dat niet zijn hart is. En dat zijn goedheid er altijd is. En dat zijn goedheid achter ons aanrent, zoals dit liedje zegt. Maar dat er op een gegeven moment ook een punt in ons leven komt... Dat wij achter Gods goedheid aan moeten rennen. Dus ik vind het zelf wel echt een heel mooi nummer. Dus om echt te focussen op dat God goed is.
0: Ja. Ja, en dat breng je denk ik ook in je schilderij tot uiting.
1: Ja, zeker. Dat is natuurlijk de onderliggende boodschap van de schilderij. Van God is goed.
0: Ja.
1: En hij wil dat geven. Hij wil uitreiken. Hij wil mensen zegenen. Ja. En ik ben maar een instrument daarin.
0: Ja.
1: Dus zeker. Ja,
0: hoe komt nou een schilderij tot stand? Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, hoe het tot stand komt is... ik ga altijd bidden van tevoren. Dan zeg ik, Heilige Geest leidt mij. Dat het echt voor de juiste persoon zal zijn. Dat u de boodschap echt laat zien. En dan vervolgens vraag ik welke kleuren. Hij wil dat ik mee een basis zet. En dan krijg ik van binnen te horen van deze kleuren kan je een basis mee zetten. En dan ga ik dat doen. En dan zet ik de eerste basis, dat is vaak op dag 1. En dan in dag 2 is het echt dat het vorm gaat krijgen. En dat ik ook vaak dan ervaar dat God inzicht geeft van, oh ja, of dat de Heilige Geest mij laat zien. Nou, dit is de vorm of deze kant gaat het of dit is de boodschap of dit of dat mag je gaan doen. En dan dag 3 is het echt het afronden ervan. Dus aflakken en dat het helemaal klaar is, het schilderij. En dat is eigenlijk altijd een beetje op die manier. En dan tussendoor dan, word ik zelf ook heel vaak gezegend. Gaat God tot mij spreken en dingen laten zien. Ondanks dat het dan een heel ander doel heeft, het schilderij. Wat dat echt wel voor iemand is of een boodschap of een bijbeltekst die dan benadrukt wordt. Dus dat is een beetje hoe het gaat.
0: Ja, en dan... weet je van tevoren voor wie het is? Of is
1: soms wel. Soms dan voel ik van, dit is voor die persoon, zegt de geest dan van, maak het schilderij. En dan weet ik nog niet helemaal wat het precies wordt. Soms wel, heb ik al een beeld. Soms is het terwijl ik aan het schilderen ben. En soms weet ik gewoon, God gaat iemand zenden waarvoor dit schilderij is. Ik gebruik dan... ik weet al van, ik zet het gewoon op mijn website. Ik deel het in mijn WhatsApp-status. En dan weet ik dat God dat brengt. En pas geleden was ook iemand langsgekomen. En die had de schilderij. En toen wist ik van, oh ja, het is echt bijzonder. Want ik maak dit schilderij. En ik had echt het gevoel bij dit schilderij. God gaat iemand zenden. En dat was ook zo. En die heeft nu dat schilderij in haar huis hangen. Dus dat is echt heel bijzonder.
0: Ja.
1: Dus dat weet ik dan ook. Dat het vanzelf komt.
0: Ja, want dat was eigenlijk ook een vraag van mij. Is er een markt voor de kunst die je maakt? Maar op die manier is er dan natuurlijk altijd een markt.
1: Ja, er is zeker een markt. Het is eigenlijk voor alle christenen die gewoon die van kunst houden. Die kunstwerken in hun huis willen hangen, maar dan wel vanuit een zuivere bron. Je hebt natuurlijk, de kunstwereld is heel interessant, maar vaak wel duister en mystisch. Het heeft vaak een andere bron. En ik denk dat mensen heel erg fijn vinden, juist als het uit een christelijke bron komt. Daar is de markt zeker voor. En ik denk mensen die ook heel erg een geestelijk leven hebben, dus die heel erg juist bemoedigd willen raken of heel erg van bijbelteksten houden of echt een woord van de geest willen ontvangen of juist echt een soort op doek, echt een soort, hoe kan je dat zeggen, beeldend een woord kunnen krijgen dan, of aangemoedigd kunnen worden, die vinden dat juist heel bijzonder. Er zijn veel mensen die daar wel voor openstaan en die dat ook heel bijzonder vinden.
0: Ja.
1: Maar het mag natuurlijk altijd meer. Ik denk wel dat het nog een beetje onder de radar is.
0: Ja.
1: Het is nog niet heel erg super bekend in christelijk Nederland. Wel dat je dat steeds meer ziet, denk ik. Maar het mag wel meer. Ik denk dat het heel... meer mensen hier over te weten kunnen komen.
0: Ja, en ook door gezegend
1: worden. Ja, zegend mee kunnen worden.
0: Want heb jij ook contacten met andere kunstenaren.
1: Ja,
0: dat
1: mijn
0: ook
1: schoonmoeder.
0: Doen?
1: Mijn schoonmoeder is profetische kunstenares. Ja. Ik heb het eigenlijk, zij heeft mij aangemoedigd om ook om dit te doen. En zij heeft ook een eigen atelier. En wij sparren ook samen. En ik ben betrokken geweest bij een christelijke kunstcommunity, ook hier Gouda. Ook workshops gegeven. En dan ontmoet je ook andere kunstenaars die dan starten. Of die al een tijdje bezig zijn. Die dan ook willen leren over profetisch schilderen. Dus ja, je hebt wel echt. Je leert mensen kennen gaandeweg.
0: Ja, dat is wel heel leuk.
1: Ja, dat is wel leuk.
0: Kijk, ja, je had ook een lied uitgekozen. Het lied van King of Kings van Hillsong. En kan je daar wat over vertellen waarom je dat lied uitgekozen hebt?
1: Ja, ik vond het heel lastig. Want ik dacht, welke lieden ga je nou kiezen? Maar dit lied vind ik gewoon heel mooi, omdat ik die heel vaak zelf zing. Gewoon door de dag heen, omdat ik het gewoon theologisch een heel sterk nummer vind. Dus de tekst en wat er gezongen wordt over Gods genade, over wat hij gedaan heeft, over de kerk. Maar ook echt over drie enige God. Want het is praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, the three in one. En ik denk dat het heel belangrijk is, want God is drie in één. En heel veel mensen weten niet wie God is. En ik vind het zo mooi dat dit lied dat echt zo zingt. Dat het echt drie in enige God is.
0: Ja, daar gaan we dus nu naar luisteren.

0: Dat is inderdaad een heel mooi nummer. En je hebt net ook al iets verteld hoe je je schilderijen dan verkoopt. Dat er bijvoorbeeld iemand op je pad komt. Maar zijn er nog meer manieren waarop je je schilderijen verkoopt of te koop aanbiedt?
1: Nou, het is eigenlijk zo dat ik dus op mijn web, je kan dus op mijn website kijken en dan kan je langskomen. Maar hoe het is eigenlijk niet dat ik ze echt verkoop. Hoe het dus eigenlijk werkt is dat als jij geïnteresseerd bent in een van mijn schilderijen en je kijkt op mijn website of je komt bij mij langs thuis.
0: Wat is jouw website?
1: www.kingdom-materials.nl.
0: Ja.
1: En dus als je daar kijkt, kan je bijvoorbeeld zien van nou welke schilderij jou aanspreekt. Of als je op mijn WhatsApp-status dat ziet en dan stuur je mij een berichtje, kan ik hem klaarzetten en dan kom je hem bekijken. Hoe het dan werkt is dat je het eigenlijk, ik heb niet een vaste prijs. Dus je vraagt zelf aan God of je gaat in gebed of als je niet zo geestelijk bent, is het gewoon wat heb je op je hart. En dan geef je dat bedrag voor dat schilderij. Zo is het ook met de waar gebeurde kinderboeken. Mensen die in Gouden wonen of in mijn netwerk, die kunnen op diezelfde manier ook iets geven voor de kinderboeken. Vraag jezelf aan God of je wat je ervoor wil geven of wat je op je hart hebt. Maar de waar gebeurde kinderboeken, die zijn meer gericht op verkooppunten. Dus er is één verkooppunt die mijn boeken verkoopt. En ik zoek eigenlijk meerdere verkooppunten die mijn boeken zouden willen verkopen. Dus dat is eigenlijk hoe het werkt. Dus ja, ja. Ik hoop dat ik de vraag zo beantwoord heb.
0: Ja, ja. Ja, dat is wel een hele bijzondere manier.
1: Ja.
0: Niet echt gangbaar om zo je kunstwerken te verkopen.
1: Nee, klopt. En daar heb ik echt bewust voor gekozen. Omdat ik echt geloof in koninkrijksprincipes. God zegt in zijn woord, volgens mij de Bijbeltekst, die zegt van geef zonder te willen ontvangen. En je hebt het gekregen om niets, dus geef het ook om niet. Dus mijn hart is dat ik het wil geven. En God zegt, ik geef jou dan ook weer terug. Ik ga mensen jou ook weer terug laten geven. Want ik ga voorzien.
0: Ja.
1: Maar mijn hart is dat ik het wil geven. Dat ik er niet wat voor wil vragen. Omdat ik echt geloof in zijn koninkrijksprincipe. En ik zie dat God het echt onwijs zegen. Want hij voorziet elke keer weer. Zijn altijd mensen wel die doneren of willen supporten.
0: Ja.
1: En de een geeft heel veel. En de ander geeft weer wat minder. En zo is er voor iedereen ook mogelijk om kunst te krijgen. Of boekjes te lezen.
0: Ja.
1: Net zoals dat ook de genade van God voor iedereen is. Weet je, of je nou rijk bent of arm. En zo wil ik ook leven. En zo wil ik ook als kunstenaar zijn.
0: Ja. Ja, ja. Nou, ja. Als ik vraag mag, je man heeft dan wel een vast inkomen?
1: Ja.
0: Dan kan je dat natuurlijk ook wel makkelijker doen.
1: Ja, dus mijn man die heeft een vast inkomen. Ja,
0: ja, gewoon een baan.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik vind het wel bijzonder. Want vooral in deze tijd is het toch vaak hebben wat je krijgen kan.
1: Ja, ja, het is echt een stap in geloof. En ook gewoon om een anders te zijn erin.
0: Mm.
1: Soms wel spannend hoor. Soms denk je ook van, gewoon heel eerlijk van, oh, ik hoop wel echt dat ik er wel iets voor krijg. Maar dan denk, laat ik het ook weer los. Denk, heer, daar gaat het niet om, weet je wel.
0: Mm.
1: Maar het zijn natuurlijk ook gewoon kosten. En dingen kosten geld. Je hebt materialen. En soms wil je natuurlijk ook gewoon voor je werk ook iets ontvangen. Want je hebt voor de tijd die je erin gestoken hebt. Maar het is ook echt, ik zie ook dat echt het hart van God is. En dat God het zegent.
0: Ja.
1: En ik word er blij van. Het is ook fijn om iets te geven. En dan te zien dat God het ook weer teruggeeft.
0: Ja.
1: Niet altijd gelijk, maar dan weer later of weer op een andere manier. Dus,
0: het is natuurlijk ook fijn voor mensen om te bekijken, ja, wat heb ik ervoor over? Wat kan ik missen?
1: Precies, en, ja. En ze vinden het vaak ook leuk om zo'n project dan ook te supporten. En ook te zien wat het voor vrucht heeft, ook voor andere mensen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Maar heb je dan wel zelf een minimumbedrag wat je daar dan voor vraagt? Of dat ook niet?
1: Nou, voor een schilderij is het, kijk, mensen die een beetje kennis hebben van de kunst. Een lijst kost ongeveer, een dure lijst is, zit je op de tussen denk 150, 300 euro voor echt een goede lijst, hè, van massief hout bijvoorbeeld. Je hebt ook wat goedkopere lijsten, die zitten dan weer een beetje rond de 80 of 100 euro. Het kan ook soms wat lager zitten. Dus je moet altijd goed kijken van nou, hoe ziet de lijst eruit en wat is het, waar is het van gemaakt, wat voor materiaal. Voor het kunstwerk zelf denk ik dat je 100 zou kunnen vragen. Maar ik denk voor veel kunstenaren zou je al snel zitten op 300.
0: Ja, als je
1: dus,
0: alle tijd...
1: Snap je? Dus je zit er 3 dagen aan werk. Als je dat een beetje berekent en zelf een beetje erover nadenkt. Ja, weet je, ik gewoon heel eerlijk, ik heb €50 een keer gekregen voor een kunstwerk. En ik heb een keer €1000 voor een kunstwerk gekregen. Om een beetje, snap je?
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Dan zie je ook van, oh, dan heb je een keer 50 gehad. Dat je denkt, oh heer, dat is zo weinig. Ik zit nu in de min. En dan heb je een ander en die geeft opeens €1000. En dan denk je, oh, ik zit nu weer in de plus.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Dan, zo wisselt dat zich af.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, en ook niet iedereen kan zich zoveel voorloven.
1: Nee, dat is het ook. En dat maakt het ook weer heel mooi.
0: Ja, ja, ja. Zeker. Ja,
1: ja. Ja. Maar ook spannend. En dat je soms denkt, oh, dan gaat dat goed, heer. Maar dan laat ik het over aan hem, want hij is dan mijn penningmeester.
0: Ja, ja.
1: Hij weet het.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Mooi om zo in het leven te kunnen staan.
1: Ja.
0: En we gaan zo ook luisteren weer naar het volgende lied van EO Nederland Zingt. Heer, u bent mijn leven.

0: vertelde net dat je te vinden bent op internet met Kingdom Materials. Ja, als ik dat zo zie, denk ik, is dat een organisatie? Heb je dat zelf, ben je daarmee begonnen? Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Ja. Het is website www.kingdommaterials.nl. Het is een website die ik ben begonnen in 2021. Het is eigenlijk een verzamelplek van koninkrijksmaterialen, waaronder geestgeleide schilderkunstwerken en waar gebeurde kinderboeken. En er staat ook een boek op over geloofsopbouwend boek voor vrouwen. Dus de focus is vooral echt op boeken en schilderkunstwerken. En de schilderkunstwerken zijn profetisch of hebben een geestelijke boodschap of een bijbelgetrouwe boodschap. En de waar gebeurde kinderboeken, dat zijn echt getuigenisverhalen van normale mensen die dingen met God meemaken, tot geloof komen, getuigenissen eigenlijk van mensen die bijzondere dingen met de Heer hebben meegemaakt, maar dan op kindniveau geschreven en met leuke plaatjes erbij om het geloof van je kind echt op te bouwen. Ik vond het altijd heel erg. Je hebt veel boeken en veel ook fantasieboeken en zo. En dat is allemaal heel erg leuk. Maar ik wil gewoon de kinderen echte dingen meegeven. En echte verhalen, dingen van nu. Weet je wel, Bijbel is ook geschiedschrijving. Is nog steeds van kracht. Maar wat gebeurt er nu? En dat was ook de reden waarom ik deze boekjes ben begonnen.
0: Het is wel knap om dat dan verhalen van volwassen mensen op kinderniveau te brengen.
1: Ja, helemaal terug. Ik heb ze ook hier meegenomen.
0: Ja.
1: Het is heel leuk. Ja, het is leuk. En mijn dochter is mijn... Die test ze uit. En die vindt het heel erg leuk. Dus dat is ook fijn. Dan zegt ze soms... Hé, mam, ik wil eigenlijk dit plaatje zo. Ik denk dat... Wat mist er nog? En dan zegt ze daar ook dingen over. Dus dat is wel heel erg leuk.
0: Ja. En ze gaat ook al naar school? Of dat nog?
1: Nee, ze is nog maar... ze is bijna 4. Ja. Maar die betrek ik daarin. Dus ze gaat nog niet naar school. Nee, zeker niet.
0: Nee. Zou je natuurlijk ook nog die boekjes voor school mee kunnen geven?
1: Ja, zeker. En ook ik denk dat scholen een hele leuke plek zijn. Of andere punten. Ja, zeker. Dus ik ben ook nu bezig met een nieuwe editie. Dus dat betekent dat de hele serie... Ik heb 5 boeken gemaakt. Torben, Jan, Lara, Deila en... welke mis ik nog? Elseba. Het zijn dus 5 verhalen. Die waren al helemaal af. Die heb ik 3 jaar geleden gereleased. Maar nu ben ik bezig met een nieuwe editie. Waar dus ook nieuwe verhalen erbij gaan komen. En ook een hele nieuwe tekeningen krijgen. Die meer aanspreken voor kinderen.
0: Ja, en die tekeningen maak je ook zelf?
1: Ja, die vormgeef ik. Ja.
0: Ja. Nou, leuk. En die website, heb je die zelf gestart? Of is er iets... Is dat al in het leven geroepen? Of?
1: Ja, zelf gestart. Dus een eigen onderneming. Zo kan je het zeggen. Maar mijn man helpt er echt ook onwijs bij. Dus ik kan niet zeggen dat ik alles alleen doe. Dus hij helpt mij er echt heel veel bij. Maar het is wel dat ik dit zelf doe, inderdaad.
0: Ja, en zouden ook dan anderen daar gebruik van kunnen maken in de toekomst?
1: Heel goed loopt, is natuurlijk hulp welkom.
0: Ja, of dat mensen ook hun materialen... erop kunnen zetten die een beetje op dezelfde manier werken als jij? Of?
1: Ja, ik denk niet dat. Ik denk wel dat het bij de materialen zijn die ik zelf maak. Dus echt materialen die ik als kunstenares maak. Ik heb niet visie voor dat het een verzamelplek wordt van allerlei kunstdingen van andere kunstenaars.
0: Nee, dat is gewoon echt een persoonlijke website.
1: Ja, echt een persoonlijke website.
0: Ja. Ja, nou, heel boeiend. We gaan nu luisteren ook naar Remco Hackert, naar het lied U die mij geschapen heeft. MUZIEK

0: Ja, we zijn weer in de studio. Ja. Eens even kijken. Doe je verder nog ander werk om inkomen te genereren of een inkomen te krijgen? Of is dit het werk wat je doet?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik ben fulltime moeder en daarnaast ben ik bezig voor Kingdom Materials. Dus dat is het eigenlijk. Dus nee.
0: Ja. Ja. Ja, ik had ook nog eens een vraag. Is er een gebeurtenis die je veel indruk op je heeft gemaakt? Wat je dan ook wel in je schilderijen of in je werk, in je boeken tot uiting komt?
1: Ja, ik vind dat echt een hele goede vraag. Er zijn natuurlijk heel veel gebeurtenissen die je dan kan benoemen. Er is wel één gebeurtenis, denk ik. In mijn leven geweest. En dat is, die heeft al echt iets veranderd in mij. En dat is eigenlijk in 2018 ging ik met mijn man voor het eerst evangeliseren. Ik vond dat super spannend. Maar we hadden onderwijs daarover gekregen. En ze hadden ons ook echt aangemoedigd om dan ook echt voor zieke mensen te bidden. En echt geloof te hebben voor genezing. En ik vond het allemaal echt heel spannend. Ik durfde echt niet. Maar ik dacht, ik wil toch uitstappen in geloof. Ik ga het wel doen. Dus toen zijn we naar Rotterdam gegaan. En hebben we daar gebeden voor mensen, het evangelie gedeeld. En heb ik ook voor mensen mogen bidden. En waar er ook echt zichtbare genezingen was. En dat heeft mijn geloof zo... Mijn hele leven heeft dat veranderd. Ik, in één moment was het voor mij, de Bijbel is 100% waar. De opdracht van Jezus is nog steeds de opdracht van Jezus. Wat Jezus deed is dus wat wij ook kunnen doen. En de Heilige Geest is in ons een kracht die dus echt werkzaam is. En als wij geloof hebben, een uitstap in geloof, dan gebeuren die dingen dus ook. En ik was er altijd best wel sceptisch, denk ik, over. Maar er was dan een man en wij baden voor hem. En hij had ontstoken ogen. Heel zijn ogen waren dik en pus. En hij vroeg of we daarvoor wilden bidden. En ik legde de handen op hem. En die ogen beginnen gewoon helemaal schoon te worden. En ik zie dat gewoon helemaal veranderen. En hij heeft gewoon weer normale ogen. En hij begint te huilen. En hij vertelt hem over Jezus. En hij krijgt nu nog steeds kippenvel ervan. Maar het was zo'n mooi moment. En dat heeft mijn leven zo erg veranderd. Omdat ik toen echt dacht van, oh Heer, u bent zo groot. En u gebruikt simpele mensen als ons. Om uw geest daar doorheen te laten werken. En als kunstenaar had ik daar ook heel veel, echt een boost van gekregen. Dat ik dacht, oké, als dat, als uw geest in mij is, kan ik dus met u alles doen. Kan je schilderijen met God maken, boeken met God maken, tekeningen met God maken. Alles kan je met God doen, weet je wel. Zijn geest is daar, hij wil ons daar echt in helpen. Hij heeft ons die kracht gegeven. Niet omdat wij zo geweldig zijn, maar omdat hij blijkbaar ons wil gebruiken om zijn kracht daarin te geven.
0: Te
1: laten zien. Ja. Ja. Dus dat is een hele bijzondere gebeurtenis geweest in mijn leven.
0: Dat is ook wel mooi. Het is ook mooi om te horen dat je ook dan doet wat in de Bijbel staat. Hè? Heel vaak lees je de Bijbel en dan weet je, ik zou eigenlijk dit moeten. Als je dat dan gewoon uitstapt en ook gaat evangeliseren en gaat bidden met mensen. Dat is wel...
1: Ja, ik wilde gewoon uitstellen. Ik dacht, oké, het boek is natuurlijk een supermooi boek met heel veel wijsheid. Maar ik kwam er ook achter, het is dus echt een doeboek.
0: Ja, ja.
1: En je moet het ook doen en dan ga je het ook zien. Ja, zeker.
0: Ja, dat klopt. En je had ook een lied nog uitgekozen. Of het nummer The Call van Royal Increase. Kan je daar nog wat over vertellen?
1: Ja, nou, het is zelf voor mij een heel bijzonder nummer. Want ik ben er ook zelf betrokken in geweest. Ik heb er een kleine rol in. ik ben betrokken geweest bij organisatie Royal Increase. En dat is een plek waar creatievelingen samenkomen om mooie dingen voor de Heer te doen. En dit lied gaat over de call. Het gaat over de oproep eigenlijk aan de gemeente van om uit te dragen, om het evangelie te delen, om aangemoedigd te zijn, om te geven wat God jou gegeven heeft aan andere mensen om je heen. Dus ik zelf vind het een heel bijzonder nummer. Omdat het je echt aanmoedigt. Het is ook echt wel een fiery nummer. Dus zet je schrap. Maar het is wel echt heel aanmoedigend. Ik geloof dat we dat allemaal nodig hebben om aangemoedigd te worden.
0: Ja, mooi. Dan gaan we nu naar luisteren naar The Call.

0: Een heel mooi lied. Zou je er nog wat over willen vertellen over de call van Royal Increase?
1: Ja, nou, het is een lied waar ik dus zelf betrokken ben in geweest en een kleine rol in heb gespeeld. Het is vanuit Royal Increase. Dat was een christelijke organisatie voor creatievelingen die hun creativiteit willen inzetten voor God. Waar ik zelf betrokken bij ben geweest hier in Gouda. We hadden ook een kunstcentrum en daar kwamen dan mensen ook om te leren om hun creativiteit in te zetten voor het Koninkrijk van God. Wat moet je daarbij bij voorstellen? Dat is dat we outreaches deden. We gingen de straat op met profetische kunstwerken. Dus echt aan muziek, dans, muziekinstrumenten, geestgeleide liederen. En daar kwamen dan mensen op af. Konden we het evangelie delen. Dat soort dingen deden we. Maar we deden ook workshops. En het lied was eigenlijk echt wel het centrale punt van wat we deden. Echt willen uitdragen, willen geven, willen delen wat God ons gaf. En we deden ook worshipavonden met dans en vlag en geestelijke liederen, spontane liederen, waar iedereen ook gewoon de ruimte kreeg.

0: een rolletje in, hoor. Maar het was gewoon heel erg mooi.
1: Ja. Ik vind het ook wel leuk dat je dan eigenlijk ook... Dat is een manier van kerk zijn buiten de muur van de kerk. Dat je naar buiten treedt en dat je op die manier bezig bent. Dat is wel heel mooi. Heb je nog iets wat je de luisteraars mee wilt geven? Doe wat op je hart hebt.
0: Ja, wat ik op mijn hart heb. Ik denk, wat ik wil meegeven is dat... Deel echt uit. Deel uit. Zegen de ander met wat jij gekregen hebt. Kijk, niet iedereen is hetzelfde. Niet iedereen is een kunstenaar of creatief. Of heeft hele slimme... Is heel slim. Of weet je, iedereen heeft iets gekregen van God. En wat jij hebt gekregen, deel dat uit. En deel ook Jezus. Deel ook dat je het van dat je het geeft omdat je het van Jezus hebt gekregen, weet je wel. Zegen andere mensen met hetgeen wat God jou gegeven heeft. En probeer echt het evangelie te delen met zoveel mogelijk mensen om je heen. Niet alleen in woord, maar ook in daad. Maar ook niet alleen in daad, maar ook in woord. Dat zou ik zeggen. En daarnaast, mocht je interesse hebben in de schilderijen, kijk even op mijn website www.kingdom-materials.nl. Stuur even een berichtje via de website. En kom langs als je echt voelt van, hey, dit schilderij is denk ik echt voor mij. Laat Gods geest echt je daar naartoe trekken. En met de boekjes hetzelfde. Mocht je een verkooppunt zijn of willen worden voor de boekjes, stuur me ook een berichtje. Dus dat.
1: Ja. Nou, bedankt voor dat je in de studio was. En voor het delen van je verhaal.
0: Ja, jullie ook bedankt.
1: We gaan nu luisteren naar Master of Life van Zemer Lefebvre.

0: Dankjewel, Ma.
1: Kerk in Gouda. Jaap, ook bedankt voor achter de knoppen. Josephine, bedankt voor je bijdrage. Dan zijn er nu nog de mededelingen. Dinsdag 15 september om 8 uur is er in de Veste Henk Scholder, de spreker. En dat thema is Ik ben de Heere uw God. Een inleidende lezing over de context en achtergrond van de 10 woorden, de 10 geboden. En de vraag, wat is nu eigenlijk het eerste gebod? Elke vrijdagmorgen is er stadsgebed, het diaconaal stadsgebed in Gouda. Dat is van half 9 tot 9 uur in gebouw De Haven, Oosthaven 31. En dat is een vast meditatief moment van de protestantse kerken van Gouda en de Raad van Kerken om te bidden voor de stad, de kerk en de wereld. 27 september om 10 uur 's ochtends is er een ecumenische viering in de ontmoetingskerk naar aanleiding van de Vredesweek, Dunantsingel 314. Iedereen is welkom. Op 27 september is er om 5 uur weer een Goudse glazendienst in Sint-Jan. Dit keer verzorgd door

de Westerkerk. De voorganger is dominee Jacobine Scholte. En elke laatste maandagavond van de maand is er een maandelijks gebed voor de vrede. En dit vindt plaats in de Joostkapel, Lage Gouwen 134, van 7:30 tot 8:15. Voorganger is een van de voorgangers uit de PKN. Dan is er nog de Alpha-cursus. De Alpha, dat is de plek waar alle verhalen samenkomen aan tafel. Het wordt altijd begonnen ook met eten met elkaar. En dat doe je samen met anderen. En er komen altijd mooie nieuwe vriendschappen uit. En er is ook ruimte om over het geloof te praten, vragen te stellen en naar elkaar te luisteren. En de Alpha, de eerste mogelijkheid, dat is donderdagavond 17 september om 7:00... is de inkomst bij de Rijsselseweg nummer 1 in Gouda. En ik wens jullie nog een gezegende week en bedankt voor het luisteren.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

hele goede middag en welkom bij Zondagskind hier op Gouwestad Radio voor vandaag zondag 13 september 2026. Mijn naam is Remco Blonje en deze editie van Zondagskind staat volledig in het teken van de helaas onlangs overleden zangeres Dolly Parton. Dolly Parton werd geboren op 19 januari 1946 in een klein bergdorpje in Tennessee in de Verenigde Staten. En haar ouders waren straatarme boeren met in totaal 11 kinderen. Dolly Parton was de 7e van de 11. En die 11 zat ook één tweeling tussen trouwens. Ja, de ouders waren zelfs zo arm dat ze toen Dolly Parton geboren werd, de dokter moesten betalen met maismeel voor het helpen bij de geboorte van Dolly Parton. En ze had daar in die bergen van Tennessee in de Verenigde Staten een vredige jeugd vol goede herinneringen. Maar ook tegelijkertijd een vrij zware jeugd dankzij dus die armoede waarin ze opgroeide. En dat kwam vaak terug in haar muziek, vooral in haar eerdere muziek. Zowel die goede als die slechte kanten. Het nummer dat je zojuist hoorde, Coat of Many Colors. Dat ging eigenlijk door allebei. Hè? Een zelfgemaakte jas van allemaal samenraapsels. Wat enerzijds heel mooi is, want het laat de liefde zien van de moeder die jas voor haar maakte. En tegelijkertijd werd ze erom gepest, omdat het duidelijk een zelfgemaakte jas was. Omdat ze zo arm waren. We gaan luisteren naar nog twee nummers die eigenlijk beide kanten van de jeugd van Dolly Parton laten zien. Straks hoor je In the Good Old Days, When Times Were Bad. Maar we beginnen met My Tennessee Mountain Home.

In the good old days when times were bad van Dolly Parton. Van het album My Tennessee Mountain Home uit 1973. Waarin ze dus zingt over die goede oude tijd waar ze voor geen geld naar terug zou willen keren. Omdat het toch wel heel zwaar was om zo arm op te groeien daar in de bergen van Tennessee. In de jeugd kreeg ze ook een enorme liefde voor muziek van haar moeder meegegeven. Die heel veel liedjes voor Dolly Parton en haar broers en zussen zong. Die had ze allemaal meegekregen vanuit eigenlijk de voorouders die uit het Verenigd Koninkrijk kwamen. Dus heel veel Ierse, Welsh, Schotse, Engelse volkliederen, volkmuziek is meegenomen in die traditie naar de bergen van dat gedeelte van de Verenigde Staten. De Appalachian Mountains. En daar is ze dus mee opgegroeid. En Dolly's opa was predikant. En Dolly begon met zingen uiteraard dus ook in de kerk. Dolly Parton is ook heel haar leven zeer gelovig gebleven. Altijd zeer christelijk. Mooie aansluiting bij het programma dat hiervoor zat. Kerkplein 15. En dat is ook altijd een deel van haar muziek gebleven. Toen ze 10 jaar oud werd, toen trad ze op bij de lokale radio. En toen werd ze eigenlijk ontdekt. En op haar 13e nam ze haar eerste liedje op, genaamd Puppy Love. En daar zijn nog opnames voor. Dus wat je nu gaat horen is de eerste opname ooit die nog in ieder geval bewaard is gebleven. En die ik ook heb kunnen vinden van Dolly Parton uit 1959. Dus is uitgebracht in 1959. Toen ze 13 jaar oud was. Dit is Puppy Love.

Ja, 13-jarige Dolly Parton met het liedje Puppy Love. En ja, hierna ging ze dus een hoop muziek maken. Ze ging ook muziek schrijven. Ze schreef heel veel muziek zelf, ook voor anderen. Onder andere twee hits schreef ze rond deze tijd. Dan hebben we het over begin jaren 60 voor Bill Phillips. Dat is een bekende countryzanger in de Verenigde Staten. Maar haar echte succes, dat bleef nog even uit. Tot ze op een gegeven moment bij de Porter Wagoner Show kwam. En Porter Wagoner was een zeer bekende Amerikaanse televisiepresentator en muzikant. En die had dus zijn eigen televisieprogramma. Daar kwam Dolly Parton bij. En ze ging ook bij zijn muzieklabel. En ze brachten samen succesvolle muziek uit. En dit was echt toen Dolly Parton bij het grote publiek in Amerika bekend werd. Rond deze tijd ging ze ook trouwen. In 1966 trouwde ze met Carl Dean. Met hem bleef ze ook tot zijn dood in 2025 getrouwd. En dat was altijd iemand die zich graag op de achtergrond begaf. Hij had eigenlijk altijd nog steeds zijn eigen asfalteerzaak. Was een echt ondernemer. Terwijl dus zijn vrouw een van de meest succesvolle muzikanten ter wereld was. Maar zij ging dus ook door met die muziek. En we gaan luisteren naar een nummer dat ze opnam met dus Porter Wagoner, in wiens televisieprogramma ze zat en bij wiens label ze zat. The Last Thing on My Mind.

Porter Wagoner en Dolly Parton, The Last Thing on My Mind. Ja, dit was dus de man die eigenlijk Dolly Parton op de kaart zette. En samen werd hun muziek ook erg succesvol. Maar die solo muziek van Dolly Parton, ja, het succes daarvan bleef nog steeds even uit. Terwijl ze aan die televisieshow werkte. Tot op een gegeven moment in 1970, toen ze 24 jaar oud werd, haar grote solo doorbraak kwam. En dat kwam met een nummer dat we hier in Nederland nog steeds kennen als haar grootste hit. Het nummer waarom ze bekend staat. Het nummer dat voor altijd, ja, eigenlijk haar nummer zal blijven. Ik heb het natuurlijk over het prachtige, ook eigenlijk wel een beetje hartverscheurende Jolene, waar we nu naar gaan luisteren.

Ja, fenomenale Jolene, het nummer waarvoor Dolly Parton voor altijd bekend zal blijven. Ja, ik heb het even opgezocht. Blijkbaar in de Verenigde Staten alleen al zijn er 38.000 mensen die Jolene heten. Nu zullen ze natuurlijk niet allemaal naar dit nummer vernoemd zijn, maar ik vraag me wel eens af, zeker als je de rest van de wereld erbij neemt, hoeveel mensen achter dit ene geweldige nummer vernoemd zijn. Want ja, dat doet zulke goede muziek met je. Dat blijft bij je. En je zou dus denken van nou, dit moet zo'n gigantische hit geweest zijn. Dit stond meteen wereldwijd op nummer 1 en was de grote doorbraak. En daarna was ze niet weer weg te slaan uit de zeitgeist. Maar dat viel ook wel weer mee. Het was niet gelijk de monsterhit die het later bleek te zijn. Maar het zette er wel zeker op de kaart. En daarom, nadat Jolene succesvol werd, zag Dolly Parton eindelijk haar kans voor die solo carrière die ze zo graag wilde. En daarom besloot ze ook weg te gaan bij de Porter Wagoner Show, om zich dus te kunnen richten op die solo carrière. Maar ze bleef vrienden met Porter Wagoner. Ze bleef ook samen met hem werken. En ook misschien wel heel toepasselijk dus, dat in 1974 haar tweede grote hit gaat over dat zij de Porter Wagoner Show verliet. En dit nummer werd later ook beroemd in de uitvoering van Whitney Houston voor de film The Bodyguard in de jaren 90. Ja, heel veel mensen denken dus dat het over een romantische liefde gaat, maar dat klopt niet. Het gaat over haar goede vriend en degene met wie ze altijd samen had gewerkt, die haar op de kaart gehad heeft, zonder wie zij nooit deze carrière had kunnen hebben die ze uiteindelijk had, Porter Wagoner. En het nummer, je raadt het al, is I Will Always Love You.

I Will Always Love You. Dus over Porter Wagoner, met wie ze heel veel heeft samengewerkt aan het begin van haar carrière. En ja, het begin van die carrière van Dolly Parton stond dus vooral in het teken van country muziek. Dat is echt haar oorsprong en dat is ook wat ze later nog heel veel heeft gemaakt. Maar tijdens die tweede helft van de jaren 70 begon ze steeds meer richting de popmuziek toe te bewegen. En in het begin sloeg dat niet echt aan. Het was nog een beetje oefenen, een beetje inkomen, zowel voor haar als voor het publiek. Tot op een gegeven moment in 1977 die eerste pophit kwam. Ze kreeg er zelfs een Grammy voor. Het komt van het album Here You Come Again met dezelfde titel. Is het de titeltrack? Dolly Parton uit 1977.

Richting het einde van de jaren 70 werd Dolly Parton steeds bekender. Niet alleen dankzij haar muziek, maar natuurlijk ook dankzij dat kenmerkende uiterlijk. De blonde haren, de flinke voorgevel waar ze zo bekend om werd. En de uitgesproken mening die ze nooit onder stoelen of banken schoof. Ze kwam steeds vaker op televisie en ze werd een bekende naam. En ze ging ook acteren, bijvoorbeeld in de film 9 to 5, waarvoor ze ook de titeltrack maakte, waar ook voor deze track ze een Grammy won.

Ja, ze was lekker op dreef zo begin jaren 80, die Dolly Parton. Ze bleef veel popmuziek maken, hitscoren en acteren. Ze acteerde onder andere in Steel Magnolias, Rhinestone en in de film The Best Little Whorehouse in Texas. Waar ze ook weer het nummer I Will Always Love You opnieuw voor opnam. Wat ook vrij uniek was, zeker voor deze tijd en zeker voor de countrymuziek, was dat ze zich in deze tijd uitsprak voor de homogemeenschap. Die had het natuurlijk heel lastig zo in de jaren 80, dankzij de AIDS-crisis. Maar zij, Dolly Parton, toch iemand vanuit een achtergrond waarvan je zou denken dat ze vrij conservatief zijn, sprak zich altijd uit voor deze gemeenschap. En die het dus enorm lastig had in die tijd. En dat heeft ze ook gedurende de rest van haar carrière blijven doen. In deze tijd, in begin jaren 80, maakte ze ook een duet met Kenny Rogers. Dat werd ook een gigantische hit, dus die kan niet missen in deze editie van Zondagskind. Dolly Parton en Kenny Rogers, je kent hem al, Islands in the Stream.

Het einde van de jaren 80 was voor Dolly Parton een veelbewogen periode. Er gebeurde een hele hoop, zowel op muzikaal vlak. Hè, zo ging ze weg bij het label RCA Records, waar ze een tijd bij zat. En ging ze bij Columbia Records. Maar ook buiten de muziek om. Ze opende een pretpark in 1986, genaamd Dollywood. En ze richtte een goed doel op, de Dollywood Foundation. Met als oorspronkelijke doel om het onderwijs in Tennessee te verbeteren, met ook zeer mooie resultaten daarin. In 1987 nam ze een heel bijzonder album op. Dat was namelijk met twee goede vriendinnen van haar, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. En het album heette Trio. En dat was dus echt gezamenlijk met die twee een country album, wat hartstikke mooi is. Daarnaast probeerden ze ook weer wat pop te maken. Dat werd wat minder succesvol. In 1989 scoorden ze toen weer een country hit met het album White Limousine. En daarna besloot ze van, joh, ik hou het weer eventjes bij country en bluegrass. We gaan dus naar twee nummers luisteren. Straks van het album White Limousine, Why'd You Come In Here Looking Like That. Maar eerst samen met Linda Ronstadt en Emmylou Harris van het album Trio uit 1987. To Know Him Is To Love Him.

Ja, dit was eind jaren 80. Why'd You Come In Here Looking Like That van natuurlijk Dolly Parton. Ja, in de jaren 90 kreeg ze wel wat minder commercieel succes. Is natuurlijk ook logisch. Ze werd wat ouder, de muzikale trends veranderden en de aandacht ging naar andere nieuwe muziek en artiesten. Ze bleef wel gewoon muziek maken en won hier ook een hoop prijzen voor. Ook werd ze peetmoeder van de dochter van haar goede vriend Billy Ray Cyrus, bekend van Achy Breaky Heart. Dat meisje die heette uiteraard Miley Cyrus en die werd later ook erg succesvol. In 1995 richtte ze de Dolly Parton's Imagination Library op. Dat was een deel van haar goede doel, de Dollywood Foundation. En het doel hiervan was om kinderen te laten lezen. Dat deed ze als eerbetoon aan haar vader, die nooit had leren lezen en schrijven. Dat is nu misschien ondenkbaar, maar zeker toen in het zeer landelijke gebergte van Tennessee was dat wijder verspreid. Dat mensen niet konden lezen en schrijven. En met dit goede doel, die Imagination Library, stuurt ze kinderen elke maand een boek. En in totaal heeft ze hier totaal al meer dan 100 miljoen gratis boeken mee verzonden. Dus een ontzettend succesvol goed doel. Ze bleef ook muziek maken, ook weer met Emmylou Harris en Linda Ronstadt. In 1999 kwam het vervolg op Trio uit, genaamd, je raadt het al, Trio 2. Ook werd ze genomineerd voor een Oscar voor een nummer dat ze maakte voor de film Trans America. Alleen die film die gaat over een transgender vrouw en daarvoor kreeg ze een hoop haat over zich heen. Vanuit de conservatieve gemeenschap in de Verenigde Staten. Maar ze beet, zoals we Dolly Parton kennen, flink van zich af tegen deze vooroordelen. En ze liet zich niet de mond snoeren. En je merkte een beetje richting het einde van de jaren nul dat haar muziek steeds populairder werd bij een nieuwe generatie. En haar optredens trokken weer steeds meer publiek en ze begon ook weer nieuwe muziek op te nemen met artiesten die op dat moment populair waren. En één daarvan is natuurlijk haar eigen peetdochter Miley Cyrus. En van die samenwerking gaan we luisteren naar een nummer dat ze samen opnemen. Miley Cyrus en Rainbow Land. Met dus Dolly Parton van het album Younger Now uit 2017 van Miley Cyrus. En ja, je moet dus nadenken dat dit niet alleen maar twee artiesten zijn die samenwerken. Nee, we hebben het hier over een peetmoeder en een peetdochter. En dat maakt dit nog specialer. Mama.

0: sound scrambled when I'm singing it with you, because I can do a little better. At least I may not get it all the way through because I'm not sure of the structure without you, but I think this could work good, don't you? If not, like I said, I'll write that love song for you. You probably wrote it about some boy you loved, didn't you? Well...
1: Dus samen met haar peetdochter Miley Cyrus was dit Dolly Parton en Rainbow Land. Je merkte dat de laatste jaren was ze nog heel erg actief. En de muziek was ook heel erg populair. Ze was echt een geliefd icoon die heel de wereld en vooral ook heel Amerika bij elkaar bracht. Van links tot rechts. Iedereen vond Dolly eigenlijk fantastisch. Ze bleef ook steeds zichzelf nog ontdekken. In 2023 bracht ze haar eerste rockalbum uit. Ze was dus nog druk bezig. Vorig jaar, in 2025, had ze een gigantische klap. Haar man, Carl Dean, met wie ze dus al sinds 1966 getrouwd was, bijna 60 jaar, en die al die tijd op de achtergrond rustig verbleef met zijn asfalteerbedrijf, overleed. Maar ook na zijn dood bleef Dolly Parton optreden en muziek maken. Echter kreeg ze zelf ook gezondheidsproblemen die ze deels negeerde, omdat ze voor haar man aan het zorgen was. En daardoor ging het vrij hard. En op 25 augustus 2026 overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Enorm treurig, maar gelukkig hebben we haar muziek nog. Dit is het einde van Zondagskind voor vandaag, 13 september. Blijf vooral luisteren, want straks na de klok van 1 uur zit Tom Bos hier. En ik weet dat hij ook een beetje Dolly Parton gaat draaien. En we sluiten af met een van haar laatste nummers voor haar overleden man, Carl Dean. If You Hadn't Been There.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exit poll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival, zondag tussen 1 en 2.

Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Christensen. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist. Het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

Van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwestad.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek-race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op één zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De

0: vader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten startten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn 2e Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn 1e, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10, bij Gouwestad Radio. Roots en Raakvlakken.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-Democraten de immigratie fors teruggedrongen, maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend twee keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En de afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft